0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Evi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet worden vastgesteld om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur.

0: Tussen...
1: Het was echt bloedstollend spannend.
0: Tussen Engeland en Argentinië.
1: Oh, ik moet wel eerlijk zeggen, het voelt toch een beetje weer alsof we een halve finale hebben verloren.
0: Ja, dat ook? Ja. Oh, wat erg, hè? Ik ging gisteravond naar bed na de 1-0 voor Engeland, want Engeland scoorde als eerste. Ik dacht, nou, komt goed, gelukkig.
1: Ja.
0: Mijn wens is verhoord.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan het later vanochtend nog even uitgebreid over hebben. Maar jongen, ik keek ook even naar The Sun, het grootste tabloidblad van de Telegraaf van Engeland, zeg maar.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En die koppen dan ook heel groot met... Argentina. Arrogant Argentinië.
1: Ja.
0: Ja, de pijn zal voelbaar zijn daar in Engeland.
2: En volgens mij heeft de pijn ook gevoeld bij jouw hond Sammy. Want zat hij ook voetbal te kijken? Die op tafel weer.
0: Die zit altijd op tafel voetbal te kijken.
2: Ja,
0: weet je waarom?
2: Dat is een ding. Nou, ik weet het niet.
0: Nou, ze houdt van tafelvoetbal.
2: Zo, je hebt al vroeg in de dag een rode kaart.
0: Zo simpel is dat natuurlijk. Hoe het ook zij, gisteren mooie beelden geplaatst van Sammy. Die bij mij thuis op tafel mag zitten.
2: Ja.
0: Jullie vroegen je af van, vindt men dit normaal? Nou, we krijgen ontzettend veel positieve reacties, moet ik zeggen. Via de socials, via Instagram, via Facebook. Sammy wordt alom omarmd.
1: Ja, Inky die zegt, mensen zitten toch ook met hun stinksokken op tafel? Dus waarom geen hondenpoten?
0: Juist.
1: Hanny Rizon die zegt, Sammy is de reïncarnatie van Johan Cruijff.
2: Oké.
1: Vind ik ook best leuk.
0: Heel mooi, ja.
1: Patrick stuurde, leuk, de FIFA World Pup. Ook leuk.
0: Vind ik heel leuk.
1: Angela die zegt alleen, ja Bert, ik denk dat je straks met de hond naar de opticien moet. Ze zit veel te dicht bij de televisie en dan moet ze een hondenbrilletje.
0: Ja, maar ik vat dat anders op. Ik leg dat ook anders uit, want dit is een mooie reden om een 75-inch tv in huis te halen.
2: Nee. Kijk, dat is het mooie. Klein beetje een inkijkje in ons leven hier zo. Vanochtend liepen we naar beneden toe en dan lopen we langs zo'n gigantisch scherm hier bij de NPO.
0: Ja.
2: En Bert zegt dan tegen ons, kijk, dit willen wij ook thuis. Dat is zeg maar zo'n enorm scherm wat je normaal gesproken buiten uitzet. Dit wil ik in mijn huis. Zegt Carmen, nou, dan wil ik ze wel kijken of je dan niet te dicht op zit. Hij zegt, oh, maakt niet uit, ga ik wel verhuizen.
1: Maar het moet altijd groter en groter en meeslepender bij Bert Haan.
2: Ik kreeg hier echt een beetje error van, Bert.
0: Het zijn misschien ook wel wat, eigenlijk... Als je niet beter zou weten, zou je bijna denken dat ik ook ADHD heb. Maar dat heb jij. Jij hebt die diagnose. Gisteren heb je dat officieel onthuld. Voor ons geen verrassing natuurlijk.
2: Nee.
0: En je voelt het zelf ook mijlenver aankomen. Heb je veel reacties gehad op die onthulling?
2: Vooral ook de reactie die jij hebt gegeven. Ik wil er geen last van hebben.
0: Ja, klopt. En dat, zo sta ik daar ook in. Ik geef gewoon mijn eigen mening.
2: Heel goed.
0: Wordt niet altijd gewaardeerd, maar dat vind ik gewoon.
2: En ik ga gewoon dwars door je heen praten.
0: Nee,
2: ik heb ook de uitslag gekregen met zeg maar hoeveel percentage het dan is. En het percentage is 99,8% van de 100%.
1: En die 0,2 dan?
2: Ja, die 0,2 is dat ik dus wel honger voel.
1: Okay. Oh.
2: Want dat zie je ook aan mijn lichaam. Ik ben niet altijd, ik ben gewoon niet slank. Maar er zijn dus ook ADHD'ers die dus geen honger voelen. Die dus gewoon door blijven gaan zonder dat ze eten. Nou, die had ik eigenlijk liever willen hebben.
1: Okay.
0: Nou, ik vind het mooi. De ultieme ADHD, dat wij juist die in huis hebben.
2: Ja, excuse-moi.
0: Dus even kijken, wat zit er verder in het nieuws vandaag?
3: Nou, wij moeten het ook zo hebben over die halve finale natuurlijk. Argentinië heeft hem gewonnen. En er is in de bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt.
0: Okay, het gaat niet over die gevluchte aap van een tijdje terug.
3: Nee. Maar die loopt volgens mij ook nog steeds vrij rond.
1: Nou, waar is die aap?
0: Waar is die aap?
3: Ja. Die houdt het nu nog lekker uit, want hij houdt van warme temperaturen. Nou, dit is dus ideaal.
0: Ja.
3: Maar ja, hij moet voor de winter denk ik wel even binnen zijn.
0: Ja, dat lijkt me wel.
3: Ja.
0: Ja, en de vraag is dan, waar logeert hij, hè?
2: In de aap logeert.
1: Ja.
0: Zeg, we gaan...
2: Dit is je tweede rode kaart. Echt in 2 minuten tijd.
3: Gaat goed over 6.
0: We gaan een lied uit bed halen, mensen. Met welke letter gaan we dat doen, Carmen?
1: Met de K van Kraker.
0: Ja, want die wacht natuurlijk in de finale. Hè? Straks tussen Spanje en Argentinië. Goed, liedjes...

0: Vanochtend echt een laatste warme dag, hè, tijdens deze hittegolf waar we in zitten. Daar past muziek als deze bij natuurlijk. Van Warm Sounds, Birds and Bees. Albert Wolven uit Warmenhuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Waar bevind jij je op dit moment?
1: Ik bevind mij in thuis.
0: En hoe gaat de dag eruit zien?
1: Ik ga in de ochtend ga ik vrijwilligerswerk doen in het ziekenhuis in Den Helder.
0: En wat voor vrijwilligerswerk is dat?
1: Dit is op een shuttlebus rijden. Dat is een golfkarretje om mensen te vervoeren van de parkeerplaats naar de ingang.
0: Ach, ja, natuurlijk. Want bij een ziekenhuis kom je nogal wat mensen tegen natuurlijk die slecht ter been zijn.
1: Inderdaad.
0: En dan mogen ze bij jou in de golfkar.
1: Ja.
0: En komen ze dan actief naar jou toe of herken je deze mensen? Dat je denkt, ja, nee, daar moet ik even...
1: Nou, je zoekt ze eigenlijk wel op en je blijft continu een beetje heen en weer rijden. En je ziet vanzelf de mensen die dus moeilijk ter been zijn. Of hoogzwanger zijn.
0: Ja.
1: Dus. En maar het is leuk werk.
0: Dat lijkt me heel dankbaar werk bovendien.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ook omdat je alle verhalen hoort waarom ze in het ziekenhuis zijn. Of wat er gebeurd is. Of de oudere mensen die willen graag hun verhaal even kwijt.
0: En hoe ga jij er dan mee om?
1: Ik bedoel... Gewoon een luisterend oor, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar je kan niet overal antwoord op geven.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Dus...
0: Nou, een bijzonder mooi vak, Albert.
1: Zeker.
0: En heb je nog vastomlijnde vakantieplannen deze zomer, of zit dat er niet in?
1: Nee, 2 weken geleden ben ik teruggekomen. Ik ben 4 weken in Zuid-Noorwegen geweest met de auto.
0: En hoe was dat?
1: Ja, prachtig, geweldig. Ja. Het is zo'n mooi land.
0: Ja, ik ben zelf nooit in Scandinavië geweest. Dus vertel, wat maakt dat zo bijzonder?
1: Ja, vooral de fjords en de watervallen en de wegen die daar doorheen lopen. Is geweldig.
0: Okay.
2: En heb je het Noorderlicht nog gezien?
1: Nee, maar die had ik 2 jaar geleden gezien in Noord-Noorwegen. Daar ben ik nog geweest.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht dat je meer in Afrikaanse landen opereerde, Albert. Want je bent helemaal gek van djembe spelen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, dat doe ik nog steeds.
0: Ja, nou toevallig heb ik hier ook zo'n djembe-trommel in de studio staan.
1: Oh.
0: Ga ik even proberen hoor.
2: Ja, doe jij ook
0: Mijn mijn buurvrouw die speelt djembe. Mijn oude buurvrouw, voormalig buurvrouw. Dus daar heb ik ooit zo'n ding van meegekregen. Wacht even.
1: Ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Bedankt.
3: Zoals die kinderen op de achtergrond vinden het mooi.
1: Geweldig.
0: Dat krijg
2: ik erbij. Ik kom ineens te vol.
1: Hartstikke leuk.
0: Er komen zomaar kinderen hier binnen.
3: Het gordijn ging open en daar stonden ze dan.
2: Oh, je kan het wel goed, Bert.
0: Oh, okay.
2: Sorry.
1: Jongen.
0: Wat
2: vreselijk.
1: Hartstikke leuk.
0: We gaan naar
3: Niet het bed. Alfabet.
0: Doen we met de K van Kraker. Bijvoorbeeld bezongen door, in dat liedje Kingston. Het komt binnen via Theo. Dankjewel, Theo. Mos van Veen kiest voor Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Kinderen een kwartje. Lisbeth Lis, dankjewel. John Diekema. Kon ik maar even bij zijn. Van Gordon scoort hoog. Komt van het dak af, Peter Koelewijn via Ger Hinsen. En van diezelfde Peter Koelewijn, KL204, Als ik God was, via Gerrit. Kiss Me Quick van Elvis, dankjewel. Hanny Kruijer, Kiss You All Over van Exile, via David. King of the Road, Roger Miller, Miriam Clemens. Kon-Tiki van The Shadows, via Anneke Kees. Frans Halsema komt nog binnen. Keep on Running van de Spencer Davis Group. Via Anna Theuwsen, Karma Chameleon. Culture Club, Jannie Kelly van Marillion, Peter Bakker. En dan heb jij een hele mooie, die ook wel toepasselijk is natuurlijk vanwege dat golfkarretje wat je hebt, hè?
1: Zeker. Hier komt Keep on Loving You van R.O. Speedwagon.

Robert Wolvenaar uit Warmenhuis. Ja, dat golfkarretje. En dan die REO Speedwagon. Het past allemaal mooi in elkaar. En natuurlijk met de letter K. Keep on loving you.

0: nieuws komt van Sydney Dijkers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker opnieuw aangevallen. Die zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde dat schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwingen. Amerika vernietigde toen met raketten de schoorsteen van die tanker, waardoor het niet meer verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikte de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Het was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
2: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
1: In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. Hij werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is nu duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat.
3: En die gebruikt niet gewoon lipstick. Dat zou toch ook kunnen?
1: Ja. Misschien ligt het nog ergens in de bosjes. Ja. Nee, het is echt natuurlijk, natuurlijk kleur. Het ziet er heel apart uit. Als je de foto's kan bekijken, die staan bij ons op de site, dan zie je ze inderdaad.
3: Ja, ik heb even uitgezocht. Ze hebben ook geen duim, deze franje-apen. Die is er niet. En dat heeft dan te maken met dat handig is om in bomen te hangen.
1: Ja. Maar ja, het lijkt me ook wel weer vrij onhandig voor andere dingen.
3: Ja.
1: Merk je toch wel als je zelf je duim niet gebruikt, hoe vaak je die gebruikt daarvoor? Voor van alles. En dan nog voetbal. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de blessuretijd kwam er daar nog eentje bij.
4: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
1: Ja, weer Messi. En nu staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale samen met Spanje. Voor Engeland is het overigens nog niet helemaal voorbij, want de ploeg speelt zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk.
3: Ja, maar er zal gehuild worden in Engeland. Dat kan niet anders. Wat een pijn daar.
1: Ja.
3: Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, veel zon. In het noorden ook wel wat wolken vandaag. Later vandaag daar ook mogelijk een buitje. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: Twee nummers gevangen in de tijdgeest hier op NPO Radio 5. Zojuist Timebox. Die Timebox geeft 9.5/7 aan. En dit was natuurlijk Teach-In. Met Dingedom. Is het lang geleden? Nou, deze komt uit de zomer van 1985.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Groep die voortkwam uit Vitesse. Ik heb het over Powerplay. En One Summer Night.

0: Dag Roland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit vind jij wel een lekkere plaat, geloof ik, hè?
1: Fantastische plaat.
0: En lang niet gehoord, want het is verkozen tot vroeg vergeet dit deze ochtend. Powerplay, daar ben je groot fan van?
1: Zeker.
0: Ja. Is natuurlijk wel uit een voorbije tijd, hè? Ik bedoel,
1: voorbije tijd, maar een van de meest zwaar onderschatte bands van Nederland, vind ik.
0: En deze, nou, wanneer heb je die nou voor het laatst op de Nederlandse radio gehoord? Vertel eens.
1: 40 jaar geleden.
0: Ja. Oh, zo. En zojuist dus. Dat hoor je hier op Radio 5.

0: Wat een evergreen deze van de Righteous Brothers. Een Unchained Melody om 13 minuten voor 7. Als je gisteravond dacht van nou, het zal mij wat. Die halve finale, ik ga lekker naar bed. De uitslag komt nu. Argentinië gaat naar de finale. En dat hadden we toch niet helemaal voorzien. Want eerst kwam Engeland op voorsprong. Nou, toen dachten wij, Carmen en ik, goed, dit komt helemaal in orde. Wij kunnen rustig gaan slapen. Nou, ik zou je vertellen, Karin heeft gewoon beneden gekeken tot het eind. En die stapt om 1:50 in bed. En ik zei, nou, hoeveel is het uiteindelijk geworden? Ja, ik durf bijna niet te zeggen, zei ze. Ik zei, nee. Oh. Ja, Argentinië heeft gewonnen. Ik had ze zo gehoopt dat Engeland naar de finale zou gaan. En dat ze die ook zouden winnen. Ja. Zou ik zo mooi vinden dat land voor het eerst sinds 66 weer eens een keer wereldkampioen zou worden. Maar ja, goed, Argentinië, het moest zo zijn. En laten we eerlijk zijn, Messi stijgt boven alles en iedereen uit.
1: Ja, laten we wel eerlijk zijn inderdaad daarover. Hij kan als geen ander het Cruyffiaanse voetbal weer laten zien op de velden. Dus ja, kan niet anders zeggen.
0: En hoe heb jij dan de boel gevolgd?
1: Nou, ik ben dus na de eerste helft gaan slapen. En toen hoopte ik ook dat Engeland door zou zijn, net zoals jij. En toen zei mijn zus, nou, ik doe een wedstrijdverslag voor jou. Dat als je wakker wordt, dat je precies weet hoe de wedstrijd is verlopen. Nou, ik zal even het verslag met jullie delen. De tweede helft, we zijn begonnen. Geel voor de Argentijnen.
0: Gaat dit 3 kwartier duur?
1: Ja.
0: Okay.
1: Infantino is in beeld. Zijn hoofd lijkt op een gesmolten kaars. De sportcommentator, dat was Jeroen Gruter, zegt: voor welk land klopt zijn hart? Klopt zijn hart wel? Er is gescoord, 1-0 voor Engeland en Messi baalt. Er zijn grote kansen voor de Argentijnen na een hydratatiepauze. Het zal toch niet. Oh my god, 1-1 in de 86e minuut. Verdomme, 2-1 voor Argentinië. In de blessuretijd ook nog eens. Engeland heeft al zijn aanvallers al gewisseld voor verdedigers. Ze kunnen niets meer doen. Ongelooflijk, wat is het spannend. Engeland schakelt weer over naar meerdere aanvallers. En zoals de commentator de legendarische woorden uitspreekt: zolang er tijd is, is er hoop. De moed der wanhoop, dat is wat rest. Klaar. Het is klaar. Weer die laatste minuten. Ik heb WK-PTSS.
0: Och, dit is toch prachtig. Dit is nou echt waar. Jongens. Charelle, als er een plekje vrij komt.
1: Kun je bellen?
0: Ja. Kun je bellen bij Langs de Lijn. Maar gewoon, hè?
2: Dit is wel echt goed ook voorgelezen ook voor jou. Je kan zo bij Langs de Lijn.
0: Ja, dat bedoel ik. Oh. Ja. Dit is Langs de Lijn met Charelle Doorman. Fantastisch.
2: Ja. Ik heb nu wel heel erg veel zin in koffie. Dat is wel lekker.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. En wij wachten op die finale natuurlijk komende zondag tussen Spanje en Argentinië. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit is niet voor mij de droomfinale. Ik verheug me eerlijk gezegd nog het meest op de artiesten die daar acte de présence geven. Maar wie komen daar zo al?
1: Nou, onder andere Laura Pausini gaat optreden. Madonna, Shakira komt ook langs. En nou ja, in de wandelgangen is ook bekend dat Tom Cruise iets gaat doen.
2: Gaat hij zingen?
1: Nou, ik denk dat hij weer van een stadion afspringt met een dun touwtje en allerlei acrobatische dingen gaat uithalen.
0: Dat wordt een groot spektakel komende zondag. Met opnieuw misschien wel verslag van jouw zus. Want
1: ja,
0: ze heeft
1: dat zou mooi zijn.
0: Dat heeft ze wel bewezen.
1: Kunnen we wel bellen?
0: Ja.
3: Je vrolijke vriend in de morgen. Goeiedag, Hendrik Man.
0: Het is 7:09. Even kijken, wat gaan we het komend uur doen, Carmen? Jij hebt daar uitstekend zicht op. Oh ja, die slotenman natuurlijk.
1: Sloten, ja.
0: Ja, die zouden we gisteren bellen. Moeten we wel even weer in perspectief plaatsen. Want ja, die man had een update van zijn telefoon, waardoor zijn telefoon op slot zat. Ja. Dat kon je natuurlijk verwachten bij een slotenmaker.
1: Hij kon hem niet kraken.
0: Nee, maar hij heeft de sleutel gevonden om die telefoon weer te openen. Dus nu krijgt hij vandaag een herkansing.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounding looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 7 uur, het NOS Journaal. Dag Sydney.
19: Goedemorgen Bert. In Amsterdam zijn gisteravond 3 mensen opgepakt vanwege een mogelijke ontvoering. De politie heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost. Rond 10 uur rukte de politie groot uit na een melding van een mogelijke ontvoering. Na een achtervolging wist de politie een auto op de tramrails tot stilstand te brengen. De 3 verdachten in de auto zijn opgepakt. Ook zat degene in de auto die mogelijk was ontvoerd. Of dat echt zo was, wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft er iemand uit zijn kabinet weggestuurd. Dit keer de minister van Defensie, Fedorov. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de Oekraïense drone.

0: verdediging en wist veel van techniek. Er is geen officiële reden voor het vertrek, maar correspondent Christian Pauwe heeft wel een vermoeden.
1: Oekraïnse media en de Financial Times melden dat er onder meer spanningen waren tussen Fedorov en de hoogste generaal van Oekraïne. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro die de hele krijgsmacht wilde moderniseren. Ook zijn er berichten dat de minister kwaad bloed heeft gezet bij hoge figuren in de defensieindustrie, omdat Fedorov bepaalde aanbestedingen zou hebben tegengehouden.
0: Fedorov was net een half jaar minister. Eerder deze week stuurde Zelensky ook al zijn premier weg. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 mensen zijn gered en 3 worden er nog vermist. Reddingswerkers zoeken met boten, helikopters en duikers naar hen. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild en koud en was er een sterke stroming. En in Joure zijn de Friese ballonfeesten begonnen. Iedere avond gaan er prachtige luchtballonnen daar omhoog. Het grootste ballonfestival van Nederland viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap niet echt mee.
2: Het waait nog een beetje te hard, hè?
3: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
4: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft een limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
2: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
4: Een zonnebloem, de brandweerman, die komt morgen pas.
2: Een schildpad?
4: Ja, dit is een schildpad.
5: Ik heb niet hoogtevrees.
6: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
0: Vrijdag en zaterdagavond is ook de Night Glow daar in Joure. De piloten zetten dan hun branders aan en die gaan dan mee op het ritme van live muziek. Die ballonfeesten duren nog tot en met zondag.
7: Gaat ook een ballon mee in de vorm van een taart, hè? Vanwege het 40-jarig bestaan van deze ballonfeesten.
0: Oh, mooi. Ja, precies. Ja.
7: Zou jij daarin durven, in zo'n luchtballon?
0: Oh ja hoor, ik ben ook vooral heel benieuwd naar het uitzicht. Lijkt me fenomenaal. Ja. Nog nooit gedaan, maar staat zeker op de bucketlist. Ja. Het weer vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later op de dag kan in het noordoosten ook nog een buitje vallen. Het wordt daarbij 23 tot 31 graden.
8: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

0: niet van beginnen. Morgen is het zover. Maar vandaag gaat de camping alvast open. Dus de eerste campinggasten melden zich al. En op het podium dit weekend, Suzanne en Freek onder meer. En Cressip. Ik ben zo benieuwd of zij dan ook bivakeren op die camping. Het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. En vandaag de 12e etappe in de Tour de France. Een tocht van Circuit de Nevers Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône.
1: Gaat ze klappen voor zichzelf. Dat vind ik ook weer zo mooi, ja.
0: Ja, ik heb me er toch weer doorheen geworsteld.
1: Ja, netjes.
0: Het is een etappe van zo'n 180 kilometer. En ook deze is weer ideaal voor de sprinters. Een ander bijkomend voordeel is dat de ergste hitte voorbij is. Ja, we hadden het gisteren al even over, die sloten op ons huis. Als je op vakantie gaat, nou, daar zit toch meer achter dan je zou denken. Zometeen de details daaromtrent.

0: 13 minuten over 7. In een mooie, opnieuw zomerse dag. Veel mensen gaan op pad natuurlijk voor een welverdiende vakantie. En ja, hoe lullig het ook is, het zijn gouden tijden voor inbrekers. Twee weken geleden kreeg ik ook een briefje in de bus van de gemeente Utrecht. Van let op, als je ook maar even de deur uitgaat, zorg gewoon dat je alles goed afgesloten hebt. Ja, het zijn open deuren, hè, die ik hier... Maar
1: wat goed ook dat de gemeente daarvoor waarschuwt eigenlijk.
0: Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Maar zo'n open deur moet wel op slot.
1: Ja, zeker.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: En daarom is een goed slot van levensbelang. Dat weet ook Jesse van Kessel uit Houten. Hij is slotenmaker, heeft een eigen bedrijf daarin. Dag Jesse, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Zijn toptijden voor jou zo in de zomermaanden?
2: Ja, het is heel vervelend dat zeg maar andermans ellende mijn business is. Maar het samen proberen we wel vooral de omgeving Utrecht veiliger te maken.
0: Ja. Dus, en op wat voor manier doe je dat? Wat voor slot moeten wij aanschaffen?
2: Ik adviseer vaak een SKG 3-ster beveiliging aan. Maar je moet altijd wel zeg maar een rondje om het huis heen lopen om zeg maar de zwakke punten altijd aan te pakken. En er zijn er natuurlijk ook een hele hoop dingen die helpen als je op vakantie bent, zoals je post weg laten halen, tijdschakelaars op de lampen. Dus er zijn meerdere dingen die je kan doen. Maar ik zeg altijd een goede mechanische beveiliging, dat is stap 1.
0: En, en daarmee doe je op die term die je net aanhaalde, die SKG, weet ik het?
2: Ja, SKG 3-sterren. Die zijn dus beveiligd tegen boren, trekken en breken. Dat kan zowel door middel van beslag als een cilinder. En ja, tegenwoordig hebben eigenlijk elke hangjongeren zeg maar gewoon een slotentrekker tot zijn beschikking. Maar dat vroeger helemaal niet mogelijk was.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, want tegenwoordig kan je dat allemaal gewoon bestellen op internet.
0: Ja, maar ik denk niet dat de meerderheid van de bevolking zo'n mechanisch slot op zijn deur heeft.
2: En SKG 3-ster beveiliging. Nee. Nou, veel nieuwbouw wel, maar er wordt dus ook veel oudbouw getarget. Dus alles wat na 2018 of zo gebouwd is, dat hebben we allemaal standaard 3-sterren beveiliging erop zitten.
0: Ja, maar de meeste mensen hebben een huis van voor die tijd.
2: Ja,
0: en dat betekent
2: zeker.
0: Dus dat er een nieuw slot aangeschaft moet worden. Wat kost een gemiddeld slot, zo'n handig slot waar jij het over hebt?
2: Een 3-sterren cilinder kost bij mij voor een 4 centimeter dikke deur 72,50.
0: Oh, dus dat valt
2: principe,
0: toch nog mee.
2: Hoeft het allemaal niet gek duur te zijn.
0: Nee.
3: Dat is wel gek
1: keer.
3: Ja.
0: Wat voor slot heb jij eigenlijk thuis?
1: Ik heb zo'n slot, een 3-sterren slot. Ja.
0: Daar ben ik wel jaloers op, want je weet...
1: Het klinkt ook heerlijk als je hem op slot draait. Dan hoor je echt zo'n heerlijk geluid.
2: Ja. Het kost een keer wat. Alleen vaak doen mensen ook er pas wat aan als er ingebroken wordt. Dus ik heb wel eens dat er ingebroken wordt bij mensen ergens in de straat. En dan willen alle buren in één keer nieuwe sloten hebben. Omdat ze dan denken, nu komt het heel dichtbij.
1: Ja. Oh ja.
2: Dat is dus vakantieperiode vaak.
0: En het heeft toch ook invloed op de... verzekeringspremie als je goede sloten in huis hebt?
2: Ja, dat klopt. Dat heb je met politiekeurmerk Veilig Wonen. Dan krijg je soms een paar procent korting op je inboedelverzekering.
0: Ja, het is een verhaal dat elke zomer terugkeert. En toch zijn wij hardleers met z'n allen natuurlijk. Want ik denk dat menigeen niet denkt van ach, laat ik eens nieuwe sloten op mijn huis zetten.
2: Nee, klopt. Ja, menigeen die denkt, dit gebeurt mij niet.
0: Nee,
2: totdat het heel dichtbij komt.
0: En op wat voor manieren komen ze ook binnen, los van de deur, ook via achterraampjes natuurlijk?
2: Ja, vaak raampjes waar oude raambomen op zitten. Dus dus oudbouw, vooral in houten zeg maar, heb je houten zuid en dan heb je oudhouten. En in oudhouten zitten allemaal ouderwetse raamboompjes erop. Ja, dan zetten ze een koevertje tussen en dan trekken ze hem zo open.
0: Ja. Wat ik ook
2: vaak... zoek eigenlijk altijd de makkelijkste weg.
0: Wat ik ook vaak zie, zijn van die sleutelkastjes naast de deur. Nou, dat is een schrikbeeld van mij. Ik heb die
2: deur ook sowieso nooit dat
0: ze.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee, een Maslock sleutelkluisje, die heb eigenlijk iedere inbreker binnen 30 seconden open. Zonder schade.
0: Oké, nou lekker dan.
3: Oh zo, hier schrik ik wel van. Ik heb namelijk zo'n slotenkluisje naast de deur hangen.
0: Oké, waar woon je?
3: Daar zou ik
2: nooit je huissleutel in stoppen.
3: Nou ja, er zit dus een huissleutel in. En die heb ik dus wel beveiligd met een code. En ik moet hem dan, maar die hebben ze dus binnen 30 seconden notabene open.
2: Als het een Maslock sleutelkluisje is, dan is hij binnen no time open. Je hebt namelijk ook een ronde. En die is wel SKG gekeurd. Dus er zijn wel SKG gekeurden, maar die kost een stuk duurder. En die kan je niet zo bij de bouwmarkt halen.
3: Ik ga even bellen, denk ik. Ik moet even sleutel vervangen.
0: Goed, nou, los van al die sloten.
2: Ja, je kan me altijd bellen, hoor.
3: Ja, hoor, zeker.
0: Los van al die sloten, je zei het al, Jesse. Belangrijk om te laten te suggereren dat er gewoon iemand thuis is. Hè? Post weghalen, een kopje koffie. op tafel zetten schijnt ook te helpen. Hè?
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, en lampen aan met die automatisch aangaan staat. Dat is toch ook een tip?
2: Ja, en een tijdschakelaar, ja.
0: Oké. Nou, we weten het allemaal wel, maar het is goed om daar even weer les in te krijgen. En dank Jesse van Kessel uit Houten dat je ons even toegang verschafte tot die bijzondere wereld van sloten.
2: Helemaal geen probleem, heel graag.
0: En een fijne, veilige zomer.
2: Van hetzelfde. Song called Another 45 Miles.

0: Jefferson en Take Me In Your Arms. Ik krijg veel reacties op het verhaal van de sloten die inbrekers vooral buiten de deur moeten houden, ja, natuurlijk. Eline zegt van zo'n kopje koffie op tafel zetten. Ik vraag me af of dat nou wel zo'n goed idee is.
1: Ja, ze zegt erbij, maar dat werkt toch juist uitnodigend. De inbreker denkt dan, lekker, de koffie staat klaar.

0: en Elisee. Om 7:30. Kijk, wie komt hier om de hoek? Sydney Dijks met het NOS Journaal.
1: Ja, goedemorgen Bert. Voor de 5e nacht op rij heeft Amerika doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran werd weer onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen met raketten en drones. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft de laatste dagen het aantal arrestaties flink opgevoerd. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen opgepakt, soms ook met dodelijke afloop. Er zijn nu al zo 2 keer zoveel mensen opgepakt als in de afgelopen maanden, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ja, dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen. Dat gewenste getal is. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
1: Afgelopen week werden nog 2 mannen doodgeschoten door ICE tijdens verkeerscontroles. In tientallen steden gingen mensen daarom de straat op om te demonstreren. Nederlanders hebben vorig jaar minder afval weggegooid dan het jaar daarvoor. Het gaat in totaal om 8,1 miljard kilo. Per Nederlander was er 449 kilo afval. En dat is een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep ook erg droog, waardoor er minder groen groeit en er ook minder snoeiwerk nodig was. En het Gelredome in Arnhem zat gisteravond vol met kale koppies, want Pitbull trad erop. Dat is die Amerikaanse rapper en zanger met zonnebril en een kaal hoofd. Nou, fans die verkleden zich bij zijn concerten als Pitbull zelf door ook een zonnebril op te zetten en een zogenoemde bald cap op te doen. Dat is een soort plastic kapje waardoor het lijkt alsof je kaal bent. Maar, zag Omroep Gelderland, er zaten ook hele echte natuurlijke baldcaps tussen.
3: Dat is wel de best passende baldcap die ik heb gezien vandaag.
4: Dat klopt, ja. Ik heb speciaal gedaan voor vandaag.
5: Dit is natuur.
4: Nee. Zingen is niet mijn beste kant.
6: Dat hoort er gewoon bij op een Pitbull concert.
7: Geen Pitbull zonder baldcap, zeg ik.
1: Ja, er waren er veel, maar ja, in Engeland haalden ze er onlangs zelfs een wereldrecord mee. Er waren er nog wat meer. Vorige week hadden daar 22.000 fans zo'n baldcap op.
0: Was dat niet iets voor jou geweest om daarbij te zijn, Sydney?
1: Ik vond het ook wel een beetje warm, denk ik, met zo'n bald cap op. Ja, dat is... In het Gelredome, met 30 graden.
0: Ik vind jou zeker een vogel om daarbij te zijn, Carmen. Want jij gaat dit weekend ook naar de weekend.
8: Ja,
0: en dat is toch wel een beetje in dezelfde stratosfeer. Hè?
8: Ja, soortgelijk, ja.
0: Want Pitbull kennen we vooral van die hele grote hit, toch?
1: Fireball. Ja, onder andere. Ja.
0: En ik vooral in de uitvoering als Eierbal.
1: Eierbal.
8: Eierbal.
0: Ja. Kunnen we die nog even opzoeken zometeen? Vind ik leuk om Eierbal.
1: Eierbal.
0: Eierbal vind ik grappig. En het is ook iets voor jou natuurlijk om hier naartoe geweest te zijn, Stefan. Maar je was er niet bij.
9: Nee, ik was er niet bij en daar baal ik echt heel van. Ik had daar heel graag willen... Baby, hotel, motel. Ja. Ik ga helemaal los.
1: Het is wel altijd één groot feest inderdaad, ja.
0: Het weer dan voor vandaag.
1: Het weer, ja, vrij zonnig, met in het noorden ook wel wat bewolking. Het wordt uiteindelijk 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: Oké.

0: Turtles and She'd Rather Be With Me. En zojuist hadden we het in het nieuws over Pitbull, die gisteravond optrad in de Arnhemse Gelderdoom. Pitbull die we vooral kennen van dit nummer.
1: I'm a fireball.
0: En dat deed mij meteen denken aan een Groningse versie van dit nummer. Groningstalig, bedacht door Olaf Vos. En daar wil ik je toch even een klein stukje van laten horen.

0: Komt-ie hoor.
1: Eyeball.
2: Als je door, dan heb je toch meteen zin in een eyeball. Ja. Of niet dan? Ja?
3: Heerlijk.
2: Heerlijk.
4: De grootste
2: met de jarige vrienden vandaag op deze 16e juli van 2026. George van der Post wordt 83. Geke de Haan uit Meppel, 74. Jan Heijinga uit Sneek, 65. Engbert Breuker uit Den Andel, 67. Radio 5-collega Jacques Kreuters wordt 78. En Yvonne Pas uit Baarn, ook jarig. Yvonne Pas, gefeliciteerd met je 77ste verjaardag. We gaan even bellen met Saskia de Vromen uit Schijndel. Ze wordt een halve eeuw.
5: Hoi, met Saskia.
2: Oh, ach, het is voorlopig nog Saskia de Dromen, zo lijkt het. Ja. Maar Saskia de Vromen, als je dit hoort, je staat natuurlijk op de grootste verjaardagskalender van dit land. En dat betekent dat je gebeld kunt worden. Even. Once in a lifetime is het, zeg ik erbij. En anders pakken we even iemand anders natuurlijk. Ja. Hè?
0: Ik heb iemand anders klaarstaan. We gaan even iemand anders bellen.
2: Even naar Friesland, hè? Kan ik me ook al een beetje voorbereiden op mijn reis naar Friesland?
0: Ik heb nu
2: Jan Heijinga uit Sneek. Die wordt 65.
5: Dank je wel.
2: Goedemorgen, is dit Jan?
5: Nee, dit is niet Jan.
2: Wie is dit dan?
5: Voor.
2: Ik zoek Jan Heijinga, is dat...
5: Nee, geen idee.
2: Nee. En met wie heb ik dan nu het genoegen? Ben ik wel benieuwd naar.
5: Met Floor, zeg ik.
2: Ja, met Floor. En ben jij toevallig vandaag jarig, Floor, of niet?
5: Nee, ook niet.
2: Okay. Oh. Huh? Je bent weer nu in de ochtendshow op NPO Radio 5.
3: Ja.
2: En we hebben hier een mooi Evergreen Top 1000 rad staan. Daar mag jij een sling aan geven. Zou je dat willen?
0: Oh, ze heeft opgehangen.
3: Er riep iemand ook op de achtergrond. Ophangen!
2: Ja, precies. Ja. Oplichters natuurlijk, denken ze meteen.
0: Wel, ja.
2: Zullen we Geke nog even proberen? Geke de Haan?
3: Geke.
2: Ja, vriendin van de show.
0: Even kijken.
3: Heb je het nummer van Geke?
0: Ja, ik heb het nummer van Geke. Dan ga ik eens eventjes even bellen. Kijk hoor. Ga ik intoetsen. Live radio mensen, wat gezellig.
3: 74 wordt ze vandaag.
0: Geke die als het goed is gaat, moet hij overgaan weer. Ja, daar gaan we.
6: Daan, goedemorgen.
2: Ah, Geke, goedemorgen.
6: Ach, goedemorgen.
2: Van harte gefeliciteerd met je 74ste verjaardag.
6: Oh, dankjewel.
2: Welkom hier op NPO Radio 5. Je weet niet wie je spreekt, neem ik aan, hè?
6: Ja, maar weet je, ik ben jouw naam vergeten. Bert, bedoel ik toch?
2: Ja.
6: Of niet?
2: Nou,
6: ja, natuurlijk, Bert. Maar jij klinkt niet zoals Bert, sorry.
0: Bert is het dan?
6: Wat zeg je?
0: Welke Bert denk jij dat je aan de lijn hebt dan?
6: Ik dacht Bert Haanek, maar dat is niet zo. Jij bent zijn collega.
2: Nee, ik ben er toch echt...
3: Dit is de enige echte Bert Hanrikman, Geke.
6: Oh, toch? Wat klinkt dat dan gek, joh. Ja. Sorry.
2: Ja, dat is mijn...
6: Weet je, ik word net wakker en ik doe de radio aan.
2: Ja.
6: En ik hoor de telefoon.
2: Ja, vandaar. Nou, van harte gefeliciteerd natuurlijk, allereerst Geke.
6: Dankjewel, Bert.
2: Hoe gaat je verjaardag eruit zien?
6: Nou ja, weet je, ik doe net mijn ogen los, ik doe de radio aan. Ik denk, oh my god, daar gaat de telefoon. Nou, daar ga ik hoor.
2: Ja, daar ga je.
6: Dat zonnetje schijnt hier nog niet, hoor.
2: Nee.
6: Nee, dat nog niet. Op dit moment niet, maar het komt vast wel, joh.
2: En jij klinkt toch wel een beetje als het zonnetje, Geke. Maar ga je groots uitpakken, want het is altijd leuk, toch? Een verjaardag.
6: Nou, we zijn net terug uit school. Ik hoop dat jullie mijn kaartje hebben ontvangen.
3: Nog niet.
6: Maar dat geeft niet, die komt.
2: Ja.
6: En mijn man is jarig geweest, ik ben jarig en we vieren met z'n tweetjes nog wel, met z'n allen, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, gaan wij een mooie slinger geven naar het Evergreen Top 1000 rad. En dan zijn we benieuwd natuurlijk welke plaat daaruit naar voren komt. Vertel Stefan.
0: Wij krijgen 330.
6: Ik hou meer van een beetje meer pittige muziek.
2: Oké, we hebben net Pitbull gehad, dus die zal niet voorbij komen. Maar we gaan nog een slinger geven.
6: Ja, is goed.
2: Oké.
0: We komen weer uit op 480.
6: Ja, die vind ik ook wel leuk hoor.
2: Dat is toch mooi. Bon Jovi en The Bed of Roses. Dan kun jij misschien ook weer even je bed ingaan. Hè?
6: Ik ga eruit. Ik blijf eruit. Okay. De haan is wakker.
2: Juist. Nou, Haandrikman ook, kan ik je melden.
6: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja. Dan kunnen we elkaar een hand geven. Geef het aan. Ik wens je een mooie verjaardag.
6: Hartstikke bedankt. Jullie nog een fijne dag.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee.

0: binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Sydney.
16: Goedemorgen Bert. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat was jarenlang wel zo, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar, want meer vrouwen levert voordelen op.
17: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
16: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Daar zijn er maar 8 en dat is ongeveer een zesde van het totale aantal wethouders. In Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een mogelijke ontvoering gisteravond. Ze kregen rond 10 uur een melding daarover. Agenten achtervolgden een auto en losten waarschuwingsschoten. In de auto zaten 3 mensen en iemand die mogelijk dus was ontvoerd. De 3 zijn opgepakt en de politie zoekt nog uit of degene in de auto ook echt tegen zijn wil...

0: was meegenomen. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp en na een reis vanuit Nicaragua, verdeeld over 2 sporttassen, vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht, maar daar ging de rechtbank niet in mee. En in Argentinië is massaal feest gevierd dat het land de finale van het WK voetbal heeft bereikt. Ten koste van Engeland. Het werd door 2 doelpunten in de slotfase uiteindelijk 2-1. Honderdduizenden mensen gingen dan na het laatste fluitsignaal de straat op. Ze zijn volgens journalist Remy Leeman daardoor dolle heen.
1: Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt is een Engelsman.
0: Ja, want daar was het minder groot feest bij die Britse fans.
2: Gutted. We defended too deep second half.
3: Sat too
2: totally
3: far
2: wrong.
3: Back. Tried to do what we did against Mexico. Didn't work there better.
4: We did our best. But why do we always do this? We go willing up. We should have pushed harder.
0: Ja, voetbal is not coming home dus voor hen. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat wolken. Daar later vandaag ook mogelijk nog een buitje. Het wordt 23 tot 31 graden.
5: Hendrikman, Bert Hendrikman.

0: The Odyssey is vanaf vandaag te zien. Oud-Grieks heldenverhaal, hè. Met dankzij de beroemde regisseur Christopher Nolan, bekend van Oppenheimer en Batman, The Dark Knight, een bejubelde regisseur, en het schijnt echt een geweldig film te zijn. In Arnhem begint het Europees kampioenschap Rubik's Cubus. Daar komen zo'n 1200 deelnemers naartoe uit allerlei landen. En het doel is natuurlijk om die Rubik's Cubus zo snel mogelijk op te lossen. En vanmiddag bij Lunch Lekker...
1: Dan lukt het al? Nou, nee, je bent er mee bezig, ja.
0: Eén kleurtje lukt me vaak wel, maar
1: sneller.
0: Dan ook
1: wel.
0: Ja, sneller. Ja.
2: Jij gaat het niet winnen.
0: Nee. Misschien Daniel Dekker wel, want hij belicht dat kampioenschap van alle kanten. Vanmiddag tussen 12 en 2. En die boekenbon dus, ik had het er net al over, die boekenbon, die dreigt te verdwijnen. Wat? Ja! Die is ten dode opgeschreven. Hoor je zometeen meer

0: gebroken plaat is toch een soort van cadeautje hier op de radio. En Spencer Davis Group, Give Me Some Love. En net zo mooi, minstens zo mooi als een mooi liedje, is te ontvangen of het schenken van een boekenbon. Dat heb ik afgelopen weekend trouwens nog gedaan aan mijn lieve buurvrouw Anouk. Want die moest op mijn hond Sammy passen toen ik naar de laatste voorstelling van Soldaat van Oranje ging. En ik dacht, ja, hoe moet ik haar nu verblijden? Ik dacht, ik koop een boekenbon. Dus die heb ik gisteravond ook bij haar gebracht. Ze was als een kind zo blij. Maar wat blijkt nu? De boekenbon dreigt te verdwijnen. Althans, als het aan de Europese wetgeving ligt. Want boekenbonnen zijn interessant voor criminelen om te witwassen. Klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar iemand die er vast en zeker veel meer van weet, dat is de directeur boekenbon. Die bestaat echt en zijn naam is Sanne Muijzer. Dag Sanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Vertel, leg dit eens uit. Hoe zit dat, dat de boekenbon ten dode lijkt opgeschreven?
1: Nou ja, zo snel gaat het natuurlijk ook weer niet. Maar er is inderdaad sprake van ontwerp van nieuwe wetgeving in Europa. En die gooit alle betaalsystemen op één hoop. Waardoor ook cadeaukaarten, waaronder de boekenbon valt, ook opeens als een zwaar betaalmiddel wordt gezien. En daarmee dus ook allemaal zware regelgeving opkomt. En ja, dat kunnen wij allemaal niet meer zomaar regelen hier in Nederland. Met de boekenbon.
0: Nou, dan is jouw laatste tijdperk als directeur boekenbon ook ingegaan, begrijp ik zo.
1: Ja, dat is juist iets. Maar we bestaan al 90 jaar en ik ben van plan om nog 90 jaar te blijven of langer.
0: Oké, nou hoe gaan we daar dan voor zorgen? Want die boekenbon, dat is bijna een stuk cultureel erfgoed als je het mij vraagt.
1: Dat is het zeker. Ik zei al, het bestaat 90 jaar. En we zijn natuurlijk in gesprek met alle instanties, waaronder de Nederlandse Bank. Maar ook juist in Europa, omdat in Europa die wetgeving wordt gemaakt. En wat we nu doen is echt aandacht geven op culturele boekenbonnen of culturele cadeaukaarten die het onderspit duiken te delven als zij aan allemaal hele zware financiële regelgeving moeten voldoen. Ik snap die regelgeving voor witwassen, et cetera. Maar dit is in ons geval een boekenbon. En van een boekenbon kan je alleen een boek kopen bij de boekhandel in de straat of de goede boekhandel online.
0: Want hoe zit het eigenlijk met de andere cadeaubonnen?
1: Er zijn een heleboel verschillende soorten en maten cadeaubonnen. Waaronder bijvoorbeeld de podiumkaarten en de TVV-cadeaubonnen. Dat zijn een soort gelijke bonnen als de boekenbon. We hebben allemaal geen winstoogmerk. Maar er zijn ook andere cadeaubonnen waarbij je dus naar een restaurant kan eten. Ook die moeten aan regels voldoen, maar die zijn anders georganiseerd. Daar weet ik niet zoveel van. Ik weet wel dat het voor de boekenbon geldt als die regels worden geïmplementeerd. Zo strak als dat voor een bank moet zijn, ja, dat wij het dan heel moeilijk gaan krijgen.
2: Oké, dus als ik het goed begrijp, kan een crimineel bijvoorbeeld €200 zwart geld op een boekenbon zetten en daarmee laten verdwijnen?
1: Nou nee, wat het idee is dat mensen het heel veel bonnen kunnen kopen en dat kunnen ruilen of inwisselen tegen echt geld achter de schermen. Maar een boekenbon heb je niet zoveel, want je kan maximaal €150 op een boekenbon plaatsen. En je moet het altijd inwisselen voor een boek. Het is dus een gesloten systeem bij een boekhandel.
2: Okay.
1: Dus je kan 100 bonnen gaan kopen en dat aan jou gegeven. Maar wat krijg ik er dan voor terug? Dan moet ik cash geld mee krijgen. Nou, en ik geloof niet dat waar is.
0: Nee. Nou, het is wel een beetje ingewikkeld. Je kunt ook een boek schrijven. Boekenbonregels voor dummies.
1: dat zou kunnen. Nee, je zou beter boeken dus schrijven van Europa. Let op de kleine... kleine initiatieven die al jaren in Europa gelden in de landen.
0: En daar gaan jullie zeker hard voor maken, dat is duidelijk. Sanne Muijzer, die boekenbon, die blijft gelukkig nog wel even bestaan. Dat is wel duidelijk.
1: Wij gaan ervoor.
0: Oké. Okay. Sanne Muijzer, directeur boekenbon, dankjewel.
1: Ja.

0: dromerige evergreen uit 72, deze van The Boys. En Give Up Your Guns. Straks gaan we het spelletje vroeger of later spelen. Stefan, jij hebt vandaag de prijzenkist gevuld.
1: Ja, hij zit weer bommetje vol natuurlijk met de deurhanger, de omroepbak sokken, de sleutelhanger. Maar het meest gewilde item is natuurlijk de boodschappentas en die zit er ook weer in vandaag.
2: Ja, wil je meedoen aan vroeger of later? Is heel simpel, je hoeft alleen maar een codewoord in te sturen. Dat codewoord is deze ochtend boekenbon.
0: Boekenbon, nou doe het snel, want voor je het weet is het woord ook verdwenen. Hè? Ja.

0: Rihanna, ze kijkt toe vanuit de hemel, zo stel ik me dat voor. En zij hoort dat het goed is. You Know I'm No Good. Te vinden op een nieuw album van de Rolling Stones, Foreign Songs. 8:30, het nieuws opnieuw. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. Na een paar relatief kalme weken is het opnieuw onrustig in de straat van Hormuz. Bedrijven hoopten weer snel door de zeestraat te kunnen varen, maar dat lijkt niet snel te gaan lukken. En dus gaan bedrijven op zoek naar alternatieven, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook doorvertaald naar de consument.
1: Iran zei eind vorige week de zeestraat weer te sluiten, maar volgens de VS is die wel gewoon open. We weten meer inmiddels over de dood van acteur Sam Neill. Hij is overleden aan een longontsteking, heeft zijn manager bekendgemaakt. De Nieuw-Zeelandse acteur was al een lange tijd ziek en overleed maandag. Hij was vooral bekend als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park films. Sam Neill was 78. Nederlanders gooiden vorig jaar minder afval weg. Het ging gemiddeld om 499 kilo, dat is 6 kilo minder dan een jaar daarvoor. Ongeveer 60% werd gescheiden ingezameld. En dat aantal is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. In Overijssel scheiden mensen het afval het meest en wordt het minste restafval ingezameld. En Argentinië staat in de finale van het WK. Het won in de laatste minuten met 2-1 van Engeland. En dus vierden mensen daar feest, onder wie honderdduizenden mensen in Buenos Aires. Ja, wie niet springt is een Engelsman. Maar ja, in een Britse kroeg in Utrecht was het ook een stuk minder gezellig.
3: Teleurgesteld?
4: Ja, natuurlijk, joh. Ja, het doet pijn in mijn hart, joh.
3: Hoe groot is de teleurstelling?
5: Ja, heel groot. Je ziet, de bar gaat meteen leeg, hè. Dus altijd Argentinië.
6: Ja. Ja, het is wel waar.
7: Ja, nou ja, inderdaad opnieuw in de finale. De pijn moet echt enorm zijn in Engeland. De Britse krant The Sun schrijft ook Argy Arrogance. Hè, arrogant Argentinië. Uh-huh. En dan halen de Argentijnen ook nog de Falklandoorlog erbij. Wanneer was het? 82, geloof ik.
1: Ja, dat mochten ze eigenlijk niet doen. Dat was vooraf al gezegd. Maar uiteindelijk kwam er toch inderdaad een vlag tevoorschijn. Dus dat krijgt misschien nog een staartje, inderdaad. Ja.
7: Maar en daarmee verliezen ze toch ook wel een beetje de sympathie, hoor. Maar goed,
6: heel erg.
7: Daar staat wel
1: je merkt het sentiment in allemaal landen ook. Hè? Ja. Wij hebben ook nog een verleden met Argentinië op het voelen op WK.
7: Bloed aan de paal, hè, 78. we gaan het allemaal meemaken.
6: Viva España.
1: Zondag dan weten we het. Dan spelen ze natuurlijk tegen Spanje in de finale. Het weer dan vrij zonnig met de meeste zon in het zuiden van het land. 24 graden wordt het in het noorden tot 31 in Limburg. En later op de dag kan in het noordoosten een regen- of onweersbui vallen.
7: Summer Holiday van Crave Richard komt eraan.

0: of later?
1: Dag Ine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hoe is het met je?
2: Heel goed. Ik zit hier op de zee, op de Noordzee. Ik ben aan het zeilen en naar Radio 5 aan het luisteren. Nou, dus dat lijkt me een hele goede combi.
3: Dat vind ik de ultieme combi. Wat fantastisch. Zeg. En waar ergens op de Noordzee drijf jij met je zeilboot?
2: Ja, ter hoogte van Domburg ongeveer.
3: En wat voor boot heb je?
2: Een zeilboot.
3: Ja, maar hoe ziet die eruit?
2: Het is een... hoe ziet hij eruit? Het is een 38-voeter, een Bavaria... En het is een hele mooie boot.
3: Nou, dan hebben we daar een beeld bij. En kom je volgende week nog even aan...
2: En hij heet Passatempo. En dat betekent op een aangename manier je tijd doorbrengen. Dat
3: is Italiaans, geloof ik, hè? Denk ik.
2: Ja.
3: Goh, mooi zeg. Zelf heb je trouwens ook een heel mooie naam, Ine.
2: Wat zeg je?
3: Zelf heb je ook een heel mooie naam, Ine.
2: Oh ja. Nou ja, dank je.
3: Ja, dan moet ik altijd denken aan dit...

0: hoor.
1: Oh, nou, dan haal ik het weg. Dan haal ik het weg. Nee, maar ik wilde nog even vragen. Kom je volgende week nog even aanzeilen in Friesland? Want komende zaterdag begint het scootjesielen natuurlijk.
2: Nee, dat gaat niet lukken.
1: Oh, en bedankt.
3: Nee. Volgende kandidaat. Nee. Ja. Nee, vanger.
1: Zeg.
2: Nee. We zijn 5 weken op vakantie geweest en nu wil ik gewoon weer terug naar huis. Snap. Naar Zierikzee.
1: Snap. Nou, wij zetten vooral eerst alle zeilen bij in dit spelletje natuurlijk. Vroeger of later, ja. We beginnen in 1969. Het jaar waarin de Apollo 11, de eerste missie naar de maan, werd gelanceerd. En dat was overal te volgen via tv en radio.
4: Presentator Henk Terlingen, die in de verslaggeving uiteraard nogal op de voorgrond trad, en een staf van elkaar afwisselende technici hebben het mogelijk gemaakt dat de grootste onderneming vrijwel van minuut tot minuut gevolgd kon worden. Aan de reportages was een lange voorbereiding vooraf gegaan, waarvoor Terlingen en Rudolf Spoor onder meer enige tijd in Houston zijn geweest.
1: Hou je vast, hoor, daar gaan we. Goed, vanuit 69 zeilen we verder. Miss You van de Rolling Stones. Was dat vroeger of later een hit dan 1969?
2: Later, goed, denk ik.
1: Dat is goed, 1978.
3: Ja! Nou, hoe mooi wil je het hebben?
1: Wind en zeilen van Splitsing, speciaal voor jou. Hè? Vroeger of later een hit dan 78?
2: Ik denk later.
1: Dat is goed, 1985. En dan deze van de Doobies. Long Train Running, vroeger of later niet dan 85.

0: misgaan volgens mij?
1: Nou, ik denk later.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: 1966. Echt in topvorm. Alle prijzen zijn voor jou.
3: Ja, de deurhanger, de sleutelhanger, de sokken en natuurlijk die felbegeren boodschappen als...
1: Geweldig, dankjewel.
0: We sturen een boot naar je toe. Dat
4: flessenpost,
0: wordt dan...
4: ja.
0: Flessenpost wordt het, ja. Komt allemaal naar je toe, Ine. En blijf bij 5, beloof je dat?
1: Ja.

0: Samen Max.
1: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel toch.

0: altijd kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
7: Goedemorgen Hans. BOA's dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Dat komt door personeelstekort bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar een examen moeten doen om die wapenstok of pepperspray te mogen gebruiken. Daarom huren gemeenten nu commerciële bureaus in, maar daar wil de BOA-vakbond juist vanaf.
8: En we krijgen situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wel belangenverstrengelingen. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
7: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten door de tekorten bij de politieacademie voorrang bij die examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben daar nog altijd ruzie over. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar die Falklandoorlog juist verboden. En een uur geleden is de camping van de Zwarte Cross opengegaan. Vandaag begint het grootste festival van Nederland met ruim 250.000 bezoekers. De creatief directeur vertelt aan de lokale omroep waar hij naar uitkijkt.
9: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is, hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op, daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
7: Er treden ook grote bands op de Zwarte Cross. Onder meer Within Temptation, Dropkick Murphys en Kaiser Chiefs komen dit weekend naar Lichtenvoorde. Het weer vrij zonnig met de meeste zon in het zuiden van het land. Later op de dag kan in het noordoosten ook nog een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg.
5: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Woodstock in 1969 had zo'n indruk gemaakt op de 23-jarige Melanie dat ze dit liedje schreef. Maar ze kon het onmogelijk alleen zingen, dus ze wist niet dat het 50-koppige ensemble onder leiding van Edwin Hawkins mee zou doen. In Amerika nummer 6, hier werd het de nummer 1 hit.

Bert Hadrikman, er zit een wolkje voor de zon, tenminste hier in Hilversum. En nou ja, we gaan een beetje koeler weer richting, dus dat is mooi denk ik, hè, voor veel mensen. De arbeidsvitamine die komen vandaag van nooitmeertedik.nl in Zoetermeer. Ik zie Gert en Erik, die zijn er de oprichters van. Vanuit jarenlange praktijkervaring op het gebied van voeding, leefstijl en gezondheid hebben ze een website ontwikkeld met natuurlijke voedingssupplementen. En hun producten ondersteunen dan bij afvallen, energie, hormonale balans en allemaal. Het is geen hypes of snelle oplossingen, zeggen ze, maar zorgvuldig geselecteerde aanvullingen op basis van kennis en ervaring. Nou, het lijkt wel een folder die ik hiervoor sta te lezen, zeg. Angeline Vermeulen uit Zwolle is vandaag 5 jaar met pensioen. Op donderdag 16 juli is haar lijst nu te horen vandaag. En dat zou ze fijn vinden als die langskomt.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Suzanne Elrod heette ze, de moeder van zijn twee kinderen, van Leonard Cohen, Adam en Lorca. Op Hydra, of het eiland Hydra, hoe zeg je dat, in Griekenland, heeft hij al die avonturen beleefd. En deze Suzanne maakte onlosmakelijk onderdeel uit van het hele verhaal. Isabelle Je T'aime hoorde je, dat was van de poppies natuurlijk. En Baby Makes a Blue Jeans Talk kwam van Dr. Hook. Die, het hebben van een mooie derrière wil die jongens van Dr. Hook nog wel eens achter je aan jagen. En dit is iets heel anders weer, want hey, Tina Turner, David Bowie, samen.
2: Can we do this one together?
1: Ja, dat zei ik al.
2: Tonight.

heb het 30 jaar geleden zo mooi gevonden toen het uitkwam, dit. Zo oud is het liedje alweer. Maar het toont wel wat de kracht was tussen de samenwerking van Marco Borsato met John Eubank. Die kon niet mooier zijn dan op dat moment. De waarheid was dat van hem. Oh, Wakadoe, Wakadee was van Gilbert O'Sullivan. Ook leuk, altijd die onzintitels die zo hier en daar opduiken. En Tonight hoorde je van Tina Turner met David Bowie. Arbeidsvitamine op Radio 5, zoals je gewend bent. Met Petula Clark, die gaat shoppen op dit moment.

Dat is ooit de eerste keer te horen in een televisiespecial Songs of America. In een veranderende tijdgeest. Dat Bridge Over Troubled Water. Het is altijd bij ons gebleven. Stop That Train was van Clint Eastwood en General Saint. Mensen vragen zich nog wel eens af, is dat die acteur Clint Eastwood? Maar nee, dat is Robert Anthony Brammer die dat maakte met Winston Hislop. Die noemde zich dan weer General Saint. Op Jamaica zijn ze heel goed in het bedenken van dat soort gekke dingen. En Downtown hoorde je van Petula Clark.

0: Hallo, ik ben André Rieu. Muziek is voor mij een van de mooiste dingen van het leven. Ik zou niet zonder kunnen. Arbeidsvitamine is een heerlijk programma. Als je muziek hoort, is het alsof alles vanzelf gaat.
1: Arbeidsvitamine met Hans Schiffers.

0: gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert. Neue Zeitreise auf eine Welt. Habe dich sicher in meiner Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
1: Met intro van Herbert al kippenvel als je het verhaal erachter weet, schrijft Michael Tanzen, die daarmee reageert. Inderdaad, en het was een absolute prachtige plaat, Mensch. Het verhaal erachter kun je overal vinden, maar het ga ik nu niet vertellen, want we hebben hier namelijk Neil Diamond en die gaat iets zingen over A Beautiful Noise. Zijn dochtertje zei dat ooit tegen hem. Luister eens, papa. Een goede titel, dacht hij.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met

0: kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is 10:00, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen Hans, de VS heeft voor de 5e nacht op rij Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
9: Ja, we horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
8: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië weer aangevallen. Het aantal vrouwelijke wethouders groeit dit jaar niet verder. Nu bijna alle nieuwe gemeentebesturen rond zijn, is ongeveer 29% van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer hetzelfde als 4 jaar geleden. We moeten geen genoegen nemen met dat percentage, vindt deze wethouder in Wijk bij Duurstede.
10: Nee joh. Natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed, dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden.
11: Wordt de sfeer anders? Wordt het bestuur anders?
10: Ja. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Soms ander perspectief en niet beter of slechter, maar anders.
8: De provincie Utrecht heeft de meeste vrouwelijke wethouders. 1/3 is daar vrouw. Morgen begint het Belgische festival Tomorrowland en daar zijn na de grote brand van vorig jaar maatregelen genomen. Bij het podium wordt geen vuurwerk bijvoorbeeld meer opgeslagen en er wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar ging het helemaal mis bij een test met vuurschalen. Het hoofdpodium brandde toen helemaal af, alleen het geraamte bleef overeind. Een groot feest in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Het Argentijnse elftal wist op het WK een 1-0 achterstand tegen Engeland om te buigen in een 2-1 overwinning gisteren. Die zege die smaakt extra zoet omdat Argentinië en Engeland grote rivalen zijn. Er is veel oud zeer, zegt journalist Remy Leeman, vanwege het hand van God doelpunt in 1986 en de Falklandoorlog.
12: Beleeft hij toch wel een beetje het idee, en dat is niet alleen vanwege de Engelsen, maar ook van kritiek vanuit andere, vooral Europese landen. Ja, dat die Argentijnen, ja, dat zijn toch een beetje houthakkers, hè, en ze spelen vals en ze kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed spelen. Maar keer op keer lijken ze toch weer successen te boeken. Nou, de Argentijnen zijn nu ontzettend trots en die hebben zoiets van, nou, oké, nu hebben we een Europees topteam naar huis gestuurd. Laat Spanje maar komen.
8: Engeland speelt zaterdag in de troostfinale tegen Frankrijk. Het weer, zon en wolken vandaag. In het oosten ook momenteel wat regen. Het wordt vanmiddag 23 tot 31 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

dat was T-Sets. En in ons land veel meer dan alleen maar Bellamy. Wel, in Amerika kennen ze alleen dit liedje van hem. Maar van hoe heet die zanger ook weer? Peter Tetrouw inderdaad, met die kikker in zich. En wij hadden ook nog T is Famous en nou, After T. Dit was leuk hoor. Maar we hebben nog veel meer. Daar vraag ik over de hele ochtend van Angeline Vermeulen, die vandaag 5 jaar met pensioen is en dat vanuit Zwolle viert met dit programma en haar favorieten op het lijstje. Andere aanvragen zijn van nooitmeerdik.nl. In Zoetermeer, Sigrid en Erik die bieden voedingssupplementen voor iedereen die aandacht wil richten op meer energie en hormonale balans en vitaliteit en af

0: staat op het lijstje van Angeline Vermeulen uit Zwolle dat we vandaag deels draaien. En het is Theo Diepenbrock waar je naar luisterde. Die kennen we ook nog van een heel ander liedje later. When We Are Together, I Kiss You to Platter. En hij was ook ooit Theo met de Pipo's en later zong hij met Marjan. Als Theo en Marjan, hey schat, weet je dat? Weet je dat nog? En Hela komt met me mee. Ja. Ik kan me dat allemaal nog herinneren, maar het moet van ver komen. Dat haal je dan ergens uit de diepste krochten van je geheugen. Baby Jane hoorde je van Rod Stewart en The Long and Winding Road was van de Beatles.
1: De arbeidsvitamine.
0: Het puzzelboek van arbeidsvitamine is speciaal gemaakt voor de 80-jarige jubileumeditie van arbeidsvitamine. En dat geven we het hele jaar weg. Er staan allerlei tekeningen en puzzels. En je kunt het winnen en ook kopen, maar wij geven het vooral als prijs weg bij dit spelletje. Dat vandaag de trekzak van Harold Queens weer eens naar voren haalt van Marco Schuitmaker, die zingt namelijk, Marco Schuitmaker. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.
2: 1.
3: Je kunt haar niet zien.
2: 2.
3: Een engelbewaarder bestaat.
2: 3.
3: Ik weet nu dat er...
2: 4.
3: Als ze zachtjes tegen je praat.
0: Nou, nu maar hopen dat dit een makkelijke opgave is voor je. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En dan graag jouw code. 1, 2, 3, 4 kan nooit, hè? Een van de 23 andere mogelijkheden, graag. Hier zijn de Bengals.

0: The world is the world in 1978. Ja, ze hadden Frankie Valli gevraagd, want dat was natuurlijk een jaren 50 ster ooit. En hij was op leeftijd, maar hij wist ook een beetje de huidige muziek te snappen. Want hij had met die Four Seasons ook al hits. Dus ze hebben hem gevraagd van de Bee Gees uit, wil jij dat zingen? Die thema. Grease, daarvoor Elvis met Wooden Heart. Dat leerde hij in zijn diensttijd kennen natuurlijk. En Walk Like an Egyptian is van de Bengals. Vraag hun er niet meer naar, ze vinden het een prutliedje. Maar wij vinden het nog altijd leuk.
1: De arbeidsvitamine. Zo.
0: Ik heb Matty Jossa aan de telefoon. Waar kom je vandaan, Matty?
2: Uit Grauw, Friesland. Goedemorgen.
0: In Friesland. Goedemorgen. Ik hoor het, ja. Ik hoor het licht accent. Leuk. Zit je vaak naar de arbeidsvitamine te luisteren?
2: Nou ja, sinds kort, of sinds dat het 80 jaar bestaat, de arbeidsvitamine. Toen was er steeds reclame op Radio 2.
0: Ja.
2: En ik heb de arbeidsvitamine week geluisterd en ik ben blijven hangen bij jullie.
0: Nou, wat een ontzettend leuk cadeau is dat, zeg. Nou, dat vind ik leuk dat je ons dat even bezorgt. Ja, ja. En die puzzel ben je ook gaan begrijpen langzamerhand.
2: Ja.
0: Vandaag kwamen heel veel inzendingen binnen, want dan is het dan Nederlandstalig. Dat lijkt dan toch net weer iets makkelijker om mee te puzzelen. Ik weet niet of dat zo is, hoor, eerlijk gezegd. Maar
2: nou, het viel mee.
0: Het viel mee.
2: Ja.
0: Nou, laat eens horen wat jij bedacht had dan.
2: Nou ja, ik heb bedacht 3, 2, 1, 4.
1: 3.
3: Ik weet nu dat er
1: 2.
3: Engelbewaarder bestaat.
1: 1.
3: Je kunt haar niet zien.
1: 4.
3: Als ze zachtjes tegen je praat.
0: Nou ja, maar hij is fantastisch opgelost door je. Dus dit is helemaal goed. Nou,
2: dankjewel.
0: Dan sturen we een puzzelboek. Je was iets anders aan het doen, hè? Niet aan het puzzelen, geloof ik.
2: Nee, ik ben aan het borduren. Een verrassing voor vrienden.
0: Dat klinkt goed. Wat wordt het?
2: Ja.
0: Een trui?
2: Nee, borduren. Een borduur met een rood hart. En hun trouwdatum. En wat symbolen wat bij hun huwelijk past. Dus.
0: Nou, klinkt heel goed. Blijf lekker luisteren en dankjewel dat je meedeed. Leuk.

The Longest Time. Alle stemmetjes deed hij helemaal zelf. Geïnspireerd op de doo-wop van de jaren 50. Daarvoor Donovan, Universal Soldier. En Marco Schuit maken met Engel Bewaarder. Hier is Mireille Mathieu.

Met veel testosteron leren wij van Mariska. Mighty Joe with the bass voice. Maar je kunt je beter maar niet met hem ophouden. Want het is nogal een puntje uit volgens mij. Ik denk niet dat je tegenwoordig zo zou zijn.

0: Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Tot zometeen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett, auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
5: Goedemorgen Hans. De twee mensen die zijn opgepakt voor het veroorzaken van de grote bosbranden in de buurt van Parijs zijn twee mannen van 18 jaar. Ze zijn momenteel aangeklaagd. Eén van hen is een vrijwillige brandweerman die takjes in brand had gestoken. En de ander zou een sigaret hebben weggegooid. Het is de grootste natuurbrand tot nu toe in het bosgebied onder Parijs. Deze Nederlandse bergbeklimmer die er vaak komt, vindt het doodzonde.
6: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het. Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om komt dit bos weer terug zoals het was. En ja, dat is wat belangrijk is.
5: Het vuur is al onder controle, maar de brandweer is er nog steeds niet helemaal klaar met blussen. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand zou nog steeds woeden ook nog. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Curaçao zegt dat het niets te maken heeft met de olietanker die vannacht werd aangevallen door de VS. Het schip voer onder de vlag van het eiland en zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Met beschietingen voorkwam Amerika dat de tanker verder kon varen. Het vermoeden was al dat het schip de vlag van Curaçao misbruikte om sancties te omzeilen. De minister van Vervoer van het eiland zegt ook dat Curaçao helemaal niet zulke olietankers zelf heeft. En de hitte is normaal gesproken niet echt iets waar boeren hier in Nederland blij van worden. Maar toch heeft RTV Oost een boer gevonden die het prima vindt, namelijk een wijnboer. Roelof uit het Twentse Bentelo kan nu wijn maken met druiven die hier vroeger helemaal niet konden groeien.
7: Dit is Pinot Noir, een soort die eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En dat komt door pure klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk kon.
5: En dus zou het zomaar kunnen dat je over een tijdje een Twents glas wijn drinkt. Het weer vandaag zonnig en droog. Vooral in het zuiden met 31 graden in Limburg. In het noorden 23 graden met meer bewolking en lokaal ook wat regen.
3: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Veel liefhebbers van Tennessee zullen hun meer absurde kant prefereren, zoals Life is a Minestrone of Art for Art's Sake, maar, of Wall Street Shuffle. Maar ontegenzeggelijk zijn ze ook heel goed in lieve liefdesliedjes. The Things We Do For Love. De hele ochtend draaien we de aanvragen van nooitmeertedik.nl in Zoetermeer. Leefstijl en gezondheid, goede voeding, de webshop van Sigrid en Erik, die vertelt je meer. Zeker aan degene die moeite hebben met het vinden van de juiste balans. Dus zij lijven ons een mooi lijstje over. En andere aanvragen komen van Angeline van Meulen uit Zwolle. Die stelde een lijstje op zoals ze eerder deed uit de mix van muziek. Ook een zevental liedjes die het eerder niet haalden, maar die zitten er vandaag alle zeven.

Klaas Leijen en Wim Jongbloed bewaakten de mooie sound van de Cats. En je hoort dat veel hier langskomen in Diverse Vitamine. Why was dat? Up Around the Bend was een Creedence Clearwater Revival. En München de Vrijheid hoorde je met 1000 Maal Doe. Sammy Davis Jr. nu.

Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton, ze vonden elkaar vandaag precies 60 jaar geleden. En toen richtten ze Cream op, een superband met White Room. Was gebaseerd op een gedicht van ene Peter Brown. Die voelde zich hopeloos en depressief. Dus die schreef iets over een witte kamer. En eigenlijk was het 10 velletjes lang. Maar goed, ze hebben dat terugwezen te brengen tot een paar adequate minuten. Wil je er meer over lezen over Cream, dan kun je naar radio5.nl. We hebben een leuk verhaal neergezet over die band. Sparkle hoorde je met You and Me. Schitterend Sammy Davis Jr. nog met Mr. Bojangles.

Hans Dulfer heeft ons ooit verteld dat aan het einde altijd een saxofonist wordt opgevoerd die nog even een moppie speelt. En dan vaak wordt de fade-out ingezet. En dank u wel, saxofonist, u kunt naar huis gaan. Maar het komt er in best veel platen voor. Ik hoor het hier nu ook ineens weer bij Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Die Alabama-song hoorde je ook nog van de Doors.

Beetje Ibel kun je er ook van worden. Zo hoog is nog nooit gezongen in Twente. Dat waren de Buffoons met It's the End. En dat is het eigenlijk ook. Want morgen zijn we weer met nieuwe vitamine. Lunch lekker!

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.

0: 12 uur het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
1: Goedemiddag, Daniel. Schiphol maakt zich op voor een drukke zomer. Reizigers krijgen de tip om online in te checken, een tijdslot bij de douane te reserveren en ruim van tevoren op Schiphol te zijn. Maar deze reizigers zijn toch een tikkie eigenwijs.
2: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. Nee. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
1: Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers deze zomer. Dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens nu.nl ongeveer 33% gevuld. Meestal is het rond deze tijd boven de 40%. Om de winter goed door te komen moeten de voorraden dan voor 80% zelfs gevuld zijn. De gasvoorraad is extra leeg door de oorlog in het Midden-Oosten en doordat we in de vorige winter veel gas hebben verbruikt. Nu opnieuw aanvullen is erg duur. Energiemaatschappijen hopen ook nog dat de prijzen de komende tijd wat meer zullen dalen. De rechter in Genua doet later vanmiddag uitspraak in de zaak van de brugramp daar 8 jaar geleden. Tijdens een storm begaf een brug in de Italiaanse stad het. Auto's en vrachtwagens stortten naar beneden en 43 mensen kwamen bij de ramp om het leven. De uitspraak draait om de vraag of die brug goed werd onderhouden. Volgens de aanklagers werd dat vaak uitgesteld, zelfs na waarschuwingen. De zaak houdt Italië in ieder geval flink bezig, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: Het is een enorm proces. 248 zittingen zijn er geweest in 4 jaar tijd. Er is een speciale rechtszaal gebouwd. Er zijn 57 verdachten. In totaal wordt er 400 jaar gevangenisstraf geëist. Het is een enorm proces en het wordt door iedereen op televisie en in de kranten gevolgd.
1: De brugramp zorgde ervoor dat alle bruggen in Italië, maar ook in andere landen, werden geïnspecteerd. En een Duitse sneltrein heeft afgelopen weekend een ongeplande stop gemaakt om een ongebruikelijke reden. Er was namelijk geen toiletpapier meer aan boord. Daarom werd de trein stilgezet en rende de conducteur naar een supermarkt. De trein liep hierdoor een vertraging op van ongeveer 3 kwartier. Het weer: in het zuiden de meeste zon en 30 graden. Hoe meer naar het noorden, hoe meer bewolking. In het noorden kan het ook wat regenen en wordt het zo'n 23 graden.
0: Dankjewel, Sydney, en tot zo, hè.
1: Tot zo.
4: Lunch lekker met Daniel Dekker.

blijft ook goed, hè, dat accelereren van Mark Knopfler op die gitaar. Heerlijk om te horen. 1979 kwam het. Goedemiddag en welkom aan de Omroep Max Lunchtafel hier op NPO Radio 5. Hier hoor je ze, de allerbeste evergreens. De Rubik's Cube gaan we het over hebben. Dan weet je wel wat het is, hè? Dat is die kubus met al die kleuren waar je aan moet draaien. Dit weekend zijn de Europese kampioenschappen in Arnhem. Donderdag vandaag. En dat betekent onze eigen voedingsdeskundige en topkok Sandra IJsbrandy met een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. En dat komt vandaag ergens uit Europa. Donderdag 16 juli, dit is Lunch Lekker.

0: blijft een lekker nummer aan het begin van de jaren 80. Heel erg veel op de radio. En daarvoor hadden wij, dat was veel ouder natuurlijk, Martha Reeves en de Vandellas. I'm Ready for Love, 1966. Dat zijn de evergreens die je de hele dag hoort op NPO Radio 5. Nogmaals, goedemiddag. Eet smakelijk. Dit is de lunch. In de jaren 80 was het een hele grote rage. De Rubik's Cube, dat is die kubus die je zo snel mogelijk moet draaien totdat alle vlakken dezelfde kleur hebben. En ook nu is hij nog steeds heel erg populair. Vanmorgen is in Arnhem zelfs het EK begonnen, het Europese kampioenschap Rubik's Cube. En aan de telefoon heb ik Jinte Dik, zelf groot liefhebber en de organisator van dit kampioenschap. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Jinte.
1: Hoi.
0: Jij deed zelf wel mee aan allerlei kampioenschappen, ook nog in Spanje zelfs, het Europese kampioenschap.
1: Zeker, daar heb ik aan meegedaan. Ja. Ja.
0: Hoe oud was jij toen je voor de allereerste keer zo'n kubus in je handen had?
1: Toen was ik 11 jaar oud toen ik het leerde oplossen.
0: En kon je dat meteen al vrij snel?
1: Nou, het kostte wel wat dagen toen. maar met hulp van YouTube heb ik het toen geleerd.
0: Oh, er staat natuurlijk een filmpje ook op YouTube hoe je het snelste kunt doen.
1: Zeker, dus er bestaan meerdere filmpjes hoe dat wordt uitgelegd. Dus dat, ja. Iedereen kan het leren, hoor.
0: Ja, maar Jinte, ik heb vooral jouw filmpjes bekeken. En dan denk ik, hoe is dit mogelijk?
1: Ja, oefenen.
0: Ja, is dat het echt? Of moet je ook nog enig inzicht hebben?
1: Nou ja, het zou wel meehelpen. Maar om hem gewoon puur gewoon te kunnen oplossen, dan nog niet op snelle tijd. Dat kan iedereen gewoon leren.
0: Maar hoe snel kan jij dit doen?
1: Ik kan het, mijn record is 12 seconden. Doorgaans wordt het 20 seconden.
0: Ja. Maar 12 seconden is toch abnormaal snel, toch? Ik zie je dan zo dat ding draaien. En wat het ook is, het zit eerst afgesloten toch op een schaaltje of zo, met een kapje eroverheen.
1: Ja, klopt. Eerst is het afgesloten, want iemand anders heeft het dan in de war gedraaid. En dan mag je eerst maximaal 15 seconden naar de kubus kijken voordat de tijd wordt gestart.
0: Oké, dus dan gaat het kapje eraf, dan kan je even kijken. En,
1: ja.
0: En daarna moet je dat ding oppakken en hem dus oplossen.
1: Zeker, dat klopt.
0: Nou, tot en met zondag is het Europees kampioenschap in Arnhem.
1: Ja.
0: Dit heet dan speed cubbing, toch?
1: Hoe speed cubing.
0: Oh, cubing, sorry. Ja.
1: Speed cubing, ja.
0: Cubing is weer wat anders, hè?
1: Ja, dat is weer iets anders. Ook leuk.
0: Hoe ziet het er dan uit? Er staan veel tafels in de hallen. Hoeveel mensen doen er mee eigenlijk?
1: Er doen 1200 mensen mee.
0: Zo, dat is
1: ja, uit 53 verschillende landen.
0: Nou ja, dat betekent dus dat er over de hele wereld nog steeds een enorme rage is, Jinte.
1: Ja, absoluut. Juist echt stijgend de afgelopen jaren.
0: En daar zitten er denk ik ook wel mensen tussen die jij inmiddels wel kent als je dat al jaren doet.
1: Ja, zeker. Het is heel leuk dat ook mensen nu van over de hele wereld eigenlijk hier naartoe komen. En dan heel veel herken je ook wel. En nou ja, het is superleuk.
0: Is dit de eerste keer dat het in Nederland wordt gehouden eigenlijk?
1: Het EK is dit nu voor het eerst. Dat klopt.
0: Oké, dat heb jij georganiseerd dus blijkbaar.
1: Zeker, natuurlijk met anderen, maar we hebben inderdaad een heel bidboek geschreven om de overkoepelende wereldorganisatie te overtuigen om het in Nederland te houden.
0: En doe je zelf ook mee?
1: Ik doe zelf ook mee, ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Dat zou wel mooi zijn als je hem dan ook nog wint.
1: Ja, nou, ik denk dat ik daar toch net iets te langzaam voor ben. Maar een Nederlander maakt zeker kans.
0: Wat is de snelste tijd tot nu toe eigenlijk, gewoon internationaal gezien?
1: Het wereldrecord staat op 2 seconden 76.
0: Zo hé, 2 seconden 76.
1: Ja.
0: En er zijn verschillende onderdelen hè, tijdens dit kampioenschap.
1: Ja, in totaal 17 verschillende onderdelen. Dus niet alleen de klassieke Rubik's Cube die mensen kennen, maar ook met meerdere blokjes of hele andere vormen, een piramidevorm. Of met één hand oplossen bijvoorbeeld. Dat is dus in totaal 17 onderdelen.
0: En er is ook nog een geblinddoekte versie, toch? Dan krijg je een blinddoek voor en dan moet je het gewoon doen zonder dat je kijkt.
1: Ja, nou je mag dan eerst wel kijken, dan gaat het je tijd al in. Maar zodra je begint met draaien, dan doe je inderdaad de blinddoek op. En dan moet je blind verder afmaken.
0: Zo,
1: ja.
0: Nou ja, ongelooflijk. En wat is daar de snelste tijd? Ja, ik wil dat nu weten.
1: Oeh, richting de 10 seconden ook.
0: Nou, niet te geloven.
1: Ja, ook vrij snel, ja.
0: Nou ja, zijn er mensen die luisteren die denken, ik heb nog zo'n cube liggen. Heb jij nog wat tips hoe je dit het snelst kunt doen? Waar moet je op letten?
1: Nou, ik denk dat je vooral wat doorzettingsvermogen moet hebben. Dus ja, geef niet direct op.
0: Nee.
1: Kijk gewoon genoeg filmpjes of lees wat rond. Ja, dan lukt het wel.
0: Het is alles is trainbaar natuurlijk. En ook het oplossen van zo'n kubus, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ik wens je heel veel succes en plezier natuurlijk ook de komende dagen met het Europees kampioenschap Speed Cubing. Rubik's Cube in het sportcentrum. Jij ook bedankt, hè. Fijne dag nog.
1: Fijne dag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd
3: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van heel veel mensen.
3: Maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Dank je wel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we dan dezelfde Patrick, ja toch?
5: Ja.
1: Oké, nee.
5: Ja, Patrick Kraak.
1: Maar hij had ook een rijschool of... Nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Lois Lane, ze vieren het 40-jarige jubileum. Monique en Suzanne Kleeman met deze... ja, een lekkere soulknaller is het toch eigenlijk wel geworden. Het heet It Takes a Million. En daarvoor Carly Simon nog uit de jaren 70.

0: Grenadiers and the Driver's Seat. Het is bijna 12:30 en hier is Sydney met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Het ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van die centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Bij de reparatie bleek dat er nog een leiding aan vervanging toe was. En ook die is daarom nu vervangen. Toen er verder alles nog in orde bleek te zijn, is de centrale vervolgens weer opgestart. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door die kerncentrale in Borselen. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen, want ze vinden dat hij dingen gedaan krijgt. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal van het leger. Er komt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. De huidige is ruim 40 jaar oud en moet vervangen worden. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft groen licht gegeven voor het project dat bijna 1,2 miljard euro moet kosten. Om die bouw te kunnen betalen wordt de waterschapsbelasting verhoogd voor de inwoners en bedrijven van Delft, Den Haag, Schiedam en het Westland.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, en deze is speciaal voor de vogelaars, want ze kunnen hun hart ophalen bij de Lentloper in Nijmegen. Dat is een van de bruggen over de Spiegelwaal daar. Onder die brug zitten honderden huiszwaluwen. Wat jaren geleden begon met 9 nesten, is nu uitgegroeid tot 300 nesten maar liefst onder die brug. Volgens de gemeente is het daarmee ook de grootste huiszwaluwkolonie van Nederland, die ook veel bekijks daarom trekt.
3: Fantastisch.
4: U wordt er een beetje emotioneel van, geloof ik, hè?
3: Ja, dat raakt me diep in het hart altijd. Ja, als je dat eenmaal onder je dak hebt, dan ben je verliefd. Dus, het zijn net kleine orka's, noem ik ze.
4: Kleine orka's?
3: Ja, omdat ze zwart-wit zijn, hè. Dat is een, als je door de lucht ziet, vind je ze net kleine orka's.
5: Nijmegen op de kaart, de vierdaagse. En dan ook nog een keer dit. Wat willen we nog meer, hè?
1: Ja, het is een ideale plek voor die kleine orka's, die zwaluw. De nestjes hangen door die brug namelijk boven het water, waar veel slip is om die nestjes mee te maken. En natuurlijk insecten om te eten.
0: Ja, 300 van die nestjes, zeg jij. Dat is veel, toch?
1: Het zijn er heel veel. En het ziet er ook heel spectaculair uit, als een soort bolletjes zo naast elkaar zo onder die brug gebouwd. Ja. Ze hebben het gezellig daar.
0: Ja, mooi dierennieuws.
1: Ja, een volledige straat vol zwaluwen. Ja. Het weer in het zuiden, zon bij maximaal 30 graden. In het noorden meer wolken, daar is de graad of 23. Morgen eerst zon, later meer wolken en lokaal een bui. Dan wordt het 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Sydney. We zijn

Vandaag spelen we de dubbeldekker met het nummer True Love Ways. Het is een beroepnummer en we willen graag van je weten wie er daar het eerst mee was. Dat is de bedoeling, dus je krijgt een fragmentje te horen. De eerste is van Buddy Holly en de tweede van Peter en Gordon. Dan weet je dat vast. 1.

Jitter was dat. Dubbeldekker 1, Buddy Holly. Dubbeldekker 2, Peter en Gordon. Als je denkt te weten, want je maakt altijd 50% kans natuurlijk, stuur je Dubbeldekker 1 of Dubbeldekker 2 naar onze app. Dat kun je het beste doen via de NPO Luister-app. Dat gaat super snel. En dan krijg je zo meteen 3 vragen in de quiz. Als je ze alle 3 goed hebt, ja, dan is die voor jou vandaag. De enige echte lunch lekker kaasschaaf.

0: Nogal een dikke 3 minuten. Ace was dat met de prachtige stem van Paul Garrick. Nou, ik denk dat het een heel mooi moment is om even naar Hartje Drenthe te gaan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, nou, Henk Brink. Waar zit ik precies in het hart van Drenthe?
1: Ja, ik ben onder Westerbork. Eigenlijk in de driehoek Emmen, Hogeveen, Assen. Centrum van Drenthe.
0: Oh ja, mooi.
1: Ja, prachtig.
0: Prachtige omgeving natuurlijk.
1: Klopt, ja. Ja, het is genieten. Zeker met het mooie weer.
0: Ja, ben je daar geboren en getogen ook?
1: Ja. En eigenlijk woon ik nog maar 100 meter verderop waar ik geboren ben. Ja, dus wel bijzonder.
0: Mooi, dus dan ben je echt wel heel erg gewend natuurlijk aan die plek.
1: Ja, blijkbaar vind je dat dan ook altijd het mooiste plekje waar je geboren bent. Als je dan terugkomt, dan denk je, ja, het is hier toch wel mooi.
0: Ja, je hebt nooit overwogen om daar te vertrekken?
1: Nee, nou, dat komt ook. We hebben een landbouwbedrijf en dan zit je ook wel een beetje aan de grond en aan de plek vast, zeg maar.
0: Ja, dus ja. Dat is een mooi bedrijf, denk ik. Jullie doen allemaal goed werk.
1: Daar denkt niet iedereen gelijk over, maar het is het mooiste vak wat er is. En ik denk dat we het heel goed doen. En op wereldschaal kijkt iedereen naar die Nederlandse landbouw. Alleen, ja, er ontstaat soms ook een keer spanning en daar moet je het dan met elkaar ook over hebben. Ja, zo simpel is het.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook al vaker meegemaakt, hè?
1: Ja, dit is van, niet van de laatste tijd, klopt.
0: Nee. Maar ik hoop het allerbeste voor je natuurlijk.
1: Ja, we doen ons best. En dan zeg ik, het is een prachtig vak als je 's morgens opstaat. En met de dieren nog, met de gewassen en als die groeien. Dat is echt het mooiste wat er is.
0: Ja, en heel belangrijk natuurlijk voor ons ook, hè, als zonder landbouwbedrijf. Want door jou had ik vanmorgen weer lekker bakken yoghurt, denk ik.
1: Dat is het, precies. Zo hoor ik het graag. En een stukje kaas en dan is alles weer op tafel.
0: Goed zo. Nou, lunch lekker, zeg ik, Henk.
1: Ja, eens gelijk.
0: We gaan beginnen met de quiz. Wie was er het eerst met True Love Ways, Buddy Holly of Peter & Gordon?
1: Buddy Holly.
0: Ja, in de jaren 60. En Peter & Gordon deed het ook in de jaren 60, maar wel een jaartje of 5 later. Je hebt de omroep Max Sokken al gewonnen. Die kun je denk ik wel gebruiken als het zo 's morgens vroeg een beetje koud is.
1: Ja, komt altijd van pas. Sokken komt altijd van pas.
0: We gaan bij vraag 1 beginnen en dat gaat over aardrijkskunde. Ik hoop dat je hem weet. Peter & Gordon die hebben elkaar ooit ontmoet op de Westminster School. En dat is een district, Westminster. En in welke stad is dat district? Is dat A, New York? Antwoord B in Londen of antwoord C in Manchester?
1: Ik gok op Londen.
0: Nou, helemaal goed. True Love Ways.
1: Dan heb je Westminster Abbey, geloof ik.
0: En nee, inderdaad, dat klopt. Ja. Dat was een mooi bruggetje. Ja. Nee, je hebt hem goed, we gaan naar vraag 2. True Love Ways die werd in 1983 ook nog opgenomen door een hele bekende zanger. Die ken je van de hit Living Doll. Do You Wanna Dance and Summer Holiday? Welke zanger zoeken wij?
1: Cliff Richard? Ja, Sir Cliff.
0: Ja, die hoor je hier nog regelmatig natuurlijk bij NPO Radio 5.
1: Ja.
0: En terecht. Vanavond is er een Vlaamse band die spelen in Nederland. Een beetje bij jou uit de buurt, hoewel. Nou, je zou er nog naartoe kunnen gaan. In Zuiderparktheater in Den Haag is dat.
1: Kijk.
0: En die Vlaamse band, die ken jij wel. Want die had een hele grote hit met Domino. En ook met Daar Gaat Ze.
1: Hoezo
0: natuurlijk, ja. Nou, Henk.
1: Ja, hij is binnen, hè?
0: Ja, hij is binnen, ja, zeker.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Nou, meer dan verdiend nog. Ja, een beetje zoals Argentinië gisteren ook won.
1: Ja, dat was wel verrassend. Maar ik zei al in de tweede helft, dit houdt Engeland zo niet vol. Maar het ging ook inderdaad 10 minuten voor tijd nog mis.
0: Ja, maar weet je hoe dat ook komt, zat ik te bedenken.
1: Nou, doe
0: eens. Die mensen die hebben zoveel passie en zoveel over voor hun land. Dat betekent zoveel voor die mensen. Dat is nou eenmaal zo in Zuid-Amerika.
1: Het straalt eraf. Het is onvoorstelbaar. Klopt.
0: Ja, dan gaan ze gewoon met z'n allen aan en dan gaat het gewoon gebeuren.
1: Wij gaan in januari op vakantie naar Argentinië, dus we gaan het zien.
0: Oh, wat mooi. Nou, dat wordt vast een mooie reis, Henk.
1: Ja, we hopen het. We zien er naar uit.
0: Ik ga jou niet langer ophouden, want je hebt meer te doen vandaag. Wij ook trouwens.
1: Ja.
0: En welke wil je horen? Die van Buddy Holly of van Peter & Gordon?
1: Peter & Gordon ben ik echt een fan van. Peter & Gordon dus.
0: Just.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast.

0: van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data...

0: 11 uur besteld, is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
13: Goedemiddag, Daniel. Crypto-platform Knaken is failliet. De site en de app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart, omdat er geen vergunning was. En daarop vroeg het OM het faillissement aan van Knaken. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van het platform verdwenen. En er is inmiddels daarom ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar Knaken, dat zo'n 30.000 klanten had. Het aantal vrouwelijke wethouders neemt niet meer toe. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wet-

0: Huishoudersvrouw. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Het aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar. Want meer vrouwen levert voordelen op.
1: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
0: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. De politie ging na een melding achter een auto aan. En toen die stilstond, losten agenten enkele waarschuwingsschoten. In de auto zaten de 2 verdachten en de ontvoerde persoon. Het slachtoffer is verder ongedeerd. En het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud, verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop. Er is een enorme hype rond de film. En dat komt vooral door die regisseur, zegt deze filmwetenschapper.
2: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen. Die ook tegelijkertijd echt wel, filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
0: Nolan regisseerde ook films als Oppenheimer, Inception en The Dark Knight trilogie. Het weer, op een paar plaatsen soms wat regen. Later vanmiddag vrijwel overal droog. Verder afwisselend zon en wolken bij 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg. Morgen eerst zonnig met later een lokale onweersbui en iets koeler.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Ja, die gaat lekker op het zonnetje. Katrina the Waves en Walking on Sunshine. Met straks een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Sandra is Brandy, onze voedingsdeskundige en topkok. Ze is ergens in Europa met een camper onderweg. En ik kreeg net een berichtje van haar dat ze op dit moment door een tunnel rijdt die 25 kilometer lang is. Moeten wij nu raden waar ze is of zo? Nou, in ieder geval, we hopen dus zometeen verbinding te hebben met de camper van Sandra. Voor een nieuwe aflevering Koken met Sandra. Ik heb het teruggestuurd. Doe nou vooral voorzichtig. We wachten wel even op je. En over campers gesproken, Jan Smit is vanmorgen ook vertrokken met een camper. En die geeft een prachtig concert voor zijn 30-jarig artiestenjubileum in Volendam. Dat doet hij 3 dagen achter elkaar. En voor het laatste concert, dat is op zondag 9 augustus, zijn nog een paar kaarten. En die mogen wij weggeven. Zodra je Jan Smit hoort zingen in dit radioprogramma, meteen even een appje sturen naar de studio. En dan maak je kans op 2 gratis kaarten. En je mag je weer met de muziek bemoeien. Hoop te doen, zeg hey.
1: Beleggingstips.
0: Vaste recept voor vandaag, want we zijn weer op zoek naar de beleggingstip van de dag. Uit een gepresenteerd onderzoek van de Europese Commissie is naar voren gekomen dat de bevolking in de Europese Unie aan het krimpen is. Er worden dus minder mensen in Europa geboren op dit moment. En we zoeken daarom naar liedjes die gaan over people, over mensen of human. Human van de Human League of Human Nature van Michael Jackson. Nou ja, ik verzin het nu zelf, maar het leukste is natuurlijk als jij een mooi liedje hebt om door te geven. Gebruik vooral de NPO Luisterapp, want dan zien we het hier meteen.

0: Willems is dit. Gus Williams noemde hij zich. Hij zat ooit in Solution, een band uit Groningen. En dit kwam uit 1979. Canyon to Canyon. Nou, met de camper onderweg natuurlijk.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Die topkok en voedingsdeskundige onderweg geniet van de vakantie, maar doet toch tussendoor ook natuurlijk dingetjes voor het werk. Want ja, onderweg moet natuurlijk toch gegeten worden en gekookt. Nou ja, dan gaat Sandra natuurlijk helemaal aan. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, dan hebben we toch contact vanuit het mooie Noorwegen, hè?
2: Zo is het. En echt mooi, want het is hier ook 30 graden.
0: Ja, ben je een beetje aan het genieten ook?
2: Ja, heel erg. Ja, ik ben vorig jaar ook in Noorwegen geweest en ik ben echt fan van Noorwegen, van Scandinavië. En met de camper door Denemarken, Zweden, Noorwegen reizen is, als je van mooie natuur houdt, fantastisch.
0: Ja. Nou, we kunnen je natuurlijk ook een beetje volgen via je Instagram-account. En ik zag een paar foto's voorbij komen dat jullie echt wel op prachtige plekken staan met de camper.
2: Ja, dat was nog, want we zijn dus begonnen echt vanuit Nederland door Denemarken. Maar we zijn in Zweden terechtgekomen, de zuidwestkust van Zweden. Dat noemen ze Bohuslän. En dat is echt, dat vonden wij echt verrassend mooi. Met heel veel mooie eilandjes en gewoon nog heel een beetje onontdekt had ik het gevoel. Ik was daar echt ben daar heel enthousiast over.
0: Leuk. Nou, voor al die luisteraars die ook nog die kant op willen, je kunt Sandra een beetje volgen, want Scandinavië is ook prachtig. En je bent ook nog een paar dagen weer gaan hiken. Dan had ik nog zo tegen je gezegd, doe dat nou niet, want je hebt een gebroken teen.
2: Ja, nou die had ik heel goed ingetaped.
0: Ja, maar dan nog.
2: En ik van dat wandelwol erin in mijn schoen gestopt. En ik had de voorkant van mijn wandelschoenen losgezet en de bovenkant goed aangetrokken. En ik dacht, nou dan moet het wel gaan. En het ging ook best wel 2 dagen, maar de derde dag hebben we toch maar besloten om een rondje te fietsen in plaats van te wandelen. Want ja, het duurt toch wat langer dan verwacht voordat die teen weer echt goed gebruikt kan gaan worden.
0: Ja, toch hè? Dat je dan toch dat laatste stukje toch weer even op de fiets moest.
2: Ja.
0: Nou, doe nou voorzichtig, want straks moet die worden afgezet, hè, je teen. Dat hoor je wel eens.
2: Nee, hij wordt alleen een beetje blauw. Dus.
0: Maar goed, je hebt er 10, dus...
2: Ik heb er 10.
0: Ja. Vandaag is ook een belangrijke dag, want jouw zoon die heeft besloten om toch een stukje mee te gaan met jullie in de camper. Want jullie gaan de fjorden bekijken daar, hè, in Noorwegen.
2: Ja, en dat vond hij toch wel heel erg leuk om dat stukje mee te reizen. Dus wij zijn nu onderweg naar Bergen. Dat ligt dus aan de kust en dat is echt het fjordengebied. En daar pikken we hem op het vliegveld. En dan gaat hij een dag of 8 mee toeren. Dus dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk.
0: Ja, nou gezellig ook. Nou, maken we wat leuks van ook. Nou, voor vandaag heb je ook echt Noors gerecht voor ons. Want in Scandinavië en Noorwegen wordt natuurlijk ook heel veel vis gegeten.
2: Ja, heel veel. Echt heel veel. Ik kom nu uit het gebied van de zalmforel. Die zit natuurlijk in die bergbeken allemaal. En verder schelpdieren. Maar vooral ook gewoon veel hele vissen. En ik vond het zo leuk om daar iets mee te doen. Die kan je natuurlijk gewoon zo op je barbecue leggen en roosteren. Maar wat ook wel heel erg leuk is en wat niet zoveel mensen doen, is een vis in zoutkorst maken.
0: Oh ja.
2: Terwijl het heel erg makkelijk is en heel erg lekker.
0: Ja, want dat eet ik ook wel eens op Ibiza met name. Er zijn een paar restaurants die zijn daarin gespecialiseerd.
2: Ja. Ja,
0: is mijn partij lekker ook. Maar wat doet die zoutkorst eigenlijk met die vis?
2: Nou, het is heel grappig, want je creëert dan met je barbecue. En als je geen barbecue hebt, kan het ook in een hele hete oven op 200 graden. Maar eigenlijk gaat die zoutkorst een soort beschermlaag om de vis heen leggen. Ik meng zeg maar door dat grove zeezout. Je moet niet fijn tafelzout gebruiken, maar grof zeezout. En daar meng ik 2 eiwitten doorheen en dan bindt dat. Dan wordt het een soort plak en dan nog lekker wat citroenrasp en verse kruiden. En dan druk je dat goed om die vis heen aan. En dan komt die hitte zeg maar heel geleidelijk bij die vis. En die beschermt hem een beetje, die zoutkorst. En dan na 20 minuten heb je een ontzettend lekkere, sappige visfilet. Ja. En dan moet je die korst dus openbreken en dan komt die tevoorschijn.
0: Ja, want die zit er wel...
2: is echt een hele lekkere manier.
0: Ja, die zit er wel heel stevig omheen, die korst. Dan moet je wel even openbikken ook.
2: Ja, een hamertje gebruik ik wel eens. Om hem even een eerste stukje even los te maken.
0: Heb je gereedschap bij je?
2: Ja, zeker.
0: Okay. Nou, dit is wel een recept waarvan ik dan denk. Maar goed, dan moet je allemaal zelf beslissen. Want je luistert toch niet naar mij. Want ik had ook gezegd, ga nou niet hiken met een gebroken teen. Maar dit zou ik dus wel een recept vinden voor in dat kookboek waar je mee bezig bent. Dat camperkookboek.
2: Nou, dat is toch wat. Dat heb je goed gedaan. Want hij staat daarin.
0: Ah, je hebt eindelijk weer eens iets van mij aangenomen ook.
2: Ja, ik heb iets van jou aangenomen.
0: Wat fijn. Nou, ik ga je ook niet langer ophouden natuurlijk. Want je moet natuurlijk je zoon van het vliegveld halen.
2: Ja, die komt zo direct aan inderdaad.
0: Wat fijn, zoals zijn moeder een keer op tijd is. Dat is toch leuk?
2: Ja, is heel fijn.
0: Ja, nou, dan ga ik heel snel door naar...
3: Sandra's Soundtracks.
0: Want dan kan je wel in Noorwegen zitten, maar je blijft natuurlijk toch... die soundtrack hier in dit radioprogramma met al jouw liedjes die met recepten te maken hebben aanvullen. En vandaag heb je er ook weer eentje.
2: Ja, die gaat gewoon door. En ik dacht dat het wel leuk was om de Fisherman's Blues van de Border Boys te draaien.
0: Ach, wat een goed idee. Die hoor je ook bijna nooit. Wat een leuk liedje ook, ja. De Fisherman's Blues van de Water Boys. Ik kan wel even opzoeken nog. Ga ik ondertussen even de barbecue aansteken. En ik ga jou heel erg veel plezier wensen nog de komende tijd. Met Pieter en met je zoon.
2: Dankjewel.
0: Doe voorzichtig, hè.
2: Goedjes.
0: Dag. Zomerijs wel nu was dat. Nou, Willem, kom er even bij.

0: Albano en Romino Power waren dat. En daarvoor nog de Fisherman's Blues van de Waterboys. Dankzij Sanderijs Brandy.
1: De beleggingstips.
0: Als we een gepresenteerd onderzoek van de Europese Commissie mogen geloven, dan krimpt de Europese bevolking en zijn er in het jaar 2100 10 keer meer Afrikanen dan Europeanen op de wereld. Over 3 jaar, in 2029, zal de Europese bevolking op zijn piek. Ja, dan zijn we met 453 miljoen mensen. En daarna begint de krimping. Dat heeft te maken met een heel laag geboortecijfer, waardoor er meer mensen heen gaan dan dat wij komen. En we zoeken daarom vandaag liedjes die daar een beetje mee te maken hebben. Mensen, People and Human. En deze kwam al binnen. Human Touch van Bruce Springsteen.

0: Bruno Mars is altijd Something Serious. En we blijven even serieus, want hier is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Scheepsbouwer Damen eist een hoge schadevergoeding van de Duitse staat vanwege het annuleren van een order voor 6 marinefregatten. Volgens het Financiële Dagblad wil Damen enkele honderden miljoenen euro's. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw van de schepen, maar Duitsland ging met een andere scheepsbouwer in zee omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. Dat andere bedrijf zegt het sneller en goedkoper te kunnen doen. Het doek is gevallen voor crypto-platform Knaken. Het bedrijf is failliet verklaard. De site en app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart. Dat was vanwege het ontbreken van een vergunning. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van Knaken verdwenen. Over geld, in de buurt van Krommenie in Noord-Holland is een waardetransportbus in een sloot beland. De bestuurder moest uitwijken. Verder is er niet zoveel bekend, maar vanwege de lading staan er nu ook veel zwaar bewapende agenten in de buurt. En op een basisschool in Schiedam hadden ze gisteren een grootse afscheid. Juf Hanneke ging er met pensioen. En ze zat zelf als kind al op die school en was daarna zelf 46 jaar lang kleuterjuf. Gisteren was toch een keer haar laatste dag.
2: Ik was vorige week op school en toen kwam er een kleuter van de andere groep naar me toe, Jan. En die zei tegen mij van, juf, ben je nou voor het laatst? Toen zei ik, nee Jan, volgende week. Dan ben ik echt voor het laatst en dan ga ik met pensioen en dan kom ik hier niet meer. En toen zei Jan van, oké, en ga je dan naar de hemel? Dat vond ik eigenlijk zo mooi van, oké, je taak is volbracht hier.
1: Nou, zo snel zal het niet gaan, maar bij haar afscheid stond het schoolplein vol met kinderen die voor haar optraden. Zelfs de burgemeester van Schiedam kwam langs. Het weer nog op een paar plaatsen, soms wat regen. Later vanmiddag vrijwel overal droog. Verder afwisselend zon en wolkenvelden bij 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg. Morgen eerst zonnig met later een lokale onweersbui en iets koeler.
0: Dankjewel, Ewout.

Remember was dat. En daarvoor hadden we nog inderdaad Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir. En we hadden Jan Smit met Leef nu het kan. Nou, dat is sowieso een goed advies. Zo veel voorbij komen van een taxichauffeur in Thailand. En die had dus gewoon een Spotify-lijstje aanstaan met allemaal muziek van Jan Smit. Met die man gewoon hartstikke vrolijk van. En hij reed er ook beter op. 7, 8 en 9 augustus viert Jan Smit zijn 30-jarig artiestenjubileum met 3 concerten in het Marinapark in Volendam. En er is een speciaal concert samen met Omroep Max op zondagmiddag 9 augustus. En je maakt deze hele maand nog kans op gratis kaarten. Zodra je Jan Smit hoort zingen, dan is het zover. Stuur een appje naar de studio en we kunnen de kaarten weggeven aan Hanneke Bos uit Noordwellen. Dat is een klein dorpje in de prachtige provincie Zeeland. Want is volgens mij zo'n 300 mensen of zo. Nou, Hanneke is daar één van. En die mag ook nog iemand meenemen om naar dat concert te gaan. Gefeliciteerd op zondag 9 augustus.

0: Cafeïne Michel. Would I be friends with me? Zo, eens even kijken hoe het ervoor staat.
1: De beleggingstips.
0: Ik heb Kitty uit Eindhoven al een telefoon volgens mij. Kitty,
2: hoe het ervoor staat, heet. Het is veel te warm.
0: Is het veel te warm?
2: Verschrikkelijk. Ja, ik moet nou weer op de fiets stappen. Dus,
0: ja, oh ja.
2: Ik heb even pauze gehad.
0: Ja, maar je komt dus. In mijn uitzending om een beetje te gaan lopen klagen, hè, Kitty?
2: Nee, dat doe ik verder ook niet. Ik vind het alleen heet.
0: Ja, maar ik ken mensen met grotere problemen, zeg ik maar.
2: Daar ga ik verder ook niet over in, over uitweiden.
0: Nee, maar waar ga je naartoe fietsen? Je gaat toch niet voor je lol doen?
2: Ik ga naar mijn cliënt. Nee.
0: Oh ja, je moet werken natuurlijk.
2: Ja. Eerst even soep gegeten en dan weer op de fiets, hè.
0: Ja, blijf
2: in de benen.
0: Ja, blijf heel even aan de lijn.
2: Ja, dat doe ik ook.
0: We kijken eventjes wat er nog meer is aangevraagd. Oh ja, het moest over mensen gaan natuurlijk, Kitty.

0: deze zat er ook tussen van de Doors. People are strange. Even kijken. Doet je ballet?
1: Wat mooi. Wat zeg je?
0: Doet je ballet?
1: Hoezo? Nou, ja. De fietsbel?
0: Ja.
1: Ja, licht. Als ik er met mijn duim aan kom, wel.
0: Wat voor bel heb jij?
1: Dat is een ding waar ronddraait.
0: Ja.
1: Zo één, met die nokjes aan de onderkant.
0: Oh, ik hoor het, ja. Dat is wel een zacht belletje.
1: Ja, hard genoeg.
0: Hard genoeg.
1: Ja.
0: Kitty, ik zou het leuk vinden als jij het liedje dat je hebt aangevraagd... is trouwens door heel veel luisteraars ook nog aangevraagd. Je bent niet de enige. Ik wil ook iedereen even bedanken die het gedaan heeft natuurlijk. Hallo?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Rij ergens tegenaan? Nee, toch?
1: Nee.
0: Wat een klap, zeg. Ik schrik me op.
1: Een klap?
0: Ja, ik hoor een klap.
1: Nee, hoor.
0: Oh, gelukkig. Nou, waar waren we gebleven? Oh ja, heel veel mensen hebben dit liedje aangevraagd... maar ik had jou uitgezocht om speciaal vanaf de fiets het nummer aan te kondigen. Dat zou het wel leuk zijn. Als je daarvoor heel even één keer dat belletje laat horen van de fiets. Kan dat? Of
1: vind je het
0: belachelijk? Dan doen we het niet, hoor.
1: Nee, hier. Nog een keer.
0: Oké, kondig het liedje maar aan.
1: People van Barbara Streisand.

0: gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.
4: Samen Max.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.

0: Het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
5: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: De donderdagmiddag in het huis beginnen we zometeen met Earth, Wind and Fire. En daarvoor nog ba ba ba van de Beach Boys, Barbara Ann. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Henk. Nederland heeft officieel een watertekort, dat zegt de overheid. Het komt door de droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom moeten waterbeheerders keuzes maken, zoals zoetwater inzetten om verzilting van land tegen te gaan. En dat gaat ten koste van schepen, die worden minder zwaar beladen en moeten langer wachten bij de sluizen, omdat de waterstand omlaag gaat. En verder blijft het advies aan mensen om bewust om te gaan met water. Mensen hoeven zich nog geen zorgen te maken over drinkwater. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen. Correspondent Christian Pauwe weet waarom deze mensen boos zijn.
8: Omdat deze Fedorov heel erg populair is. Hij wordt gezien als een echt een effectieve bestuurder die met zijn achtergrond, in de tech-industrie, de beste keuze is om nu Oekraïne te helpen zijn de drone-capaciteit.

0: Naar het volgende niveau te brengen.
1: Verder alvast pas een half jaar minister. President Zelensky zou hem ontslagen hebben omdat hij het niet goed kon vinden met de legertop. Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, waar de natuurbranden nog steeds niet uit zijn. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Hij zou hebben verteld dat hij takjes had aangestoken. De tweede verdachte, ook 18, zou een sigaret hebben weggegooid. Nog een uur en dan gaat het terrein van de Zwarte Cross open. Met bijna 300.000 bezoekers verspreid over 3 dagen is het grootste festival van Nederland. Omroep Gelderland vroeg campinggasten wat ze hebben meegenomen.
2: Stomazakken. Dat mag ik niet vertellen, hè? Ja, er zitten wat 7 liter vodka in. Mannen, goed voorbereid?
3: Ja, zeker, maar dat moet ook, hè?
2: Ja, wat hebben jullie allemaal mee?
3: Ja, slaapspullen, lekker bierbankje.
2: De eerste keer Zwarte Cross?
4: Nee. Nee, zeker niet.
2: Vandaar de douche.
4: Ja, heel handig.
1: Ja, je hebt het echt goed verstaan. Stomazakken met wodka. En als ik het goed heb gehoord, 7 liter. Echt waar.
5: Ja, prima.
1: Ja, want je mag natuurlijk niet je eigen drank meenemen op het terrein van dat festival. Maar er zijn altijd manieren om dat toch stiekem wel te doen.
5: Van ons heb je het niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Er is natuurlijk ook gewoon muziek op dat festival, ja. De Zwarte Cross. Er zijn optredens van onder meer de Kaiser Chiefs, Direct en Within Temptation. Het weer, vooral in het noorden nog een buitje, later vrijwel overal droog. Verder afwisselend zon en wolkenvelden. 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg. Morgen eerst zonnig met later een lokale onweersbui. En het wordt iets koeler.
5: Oh, dat is nieuws.
1: Ja. Bye.
6: Open huis. Henk van Steeg.

krijg je energie van voor de rest van de dag. Earth, Wind and Fire. Ze zijn allemaal aanwezig in deze Star uit 79 uit hun I Am-periode. En daarvoor nog het fantastische Barbara Ann van The Beach Boys. Fijn dat je weer bij bent en welkom.

0: Ja, ik zei het een beetje tussen neus en lippen door. Hele goede middag trouwens. Welkom in ons huis. Voor de laatste keer met Siem samen. Twee jaar geleden begonnen we aan een klein radioavontuur. En nou ja, door alle bezuinigingen en zo. Gaat Siem verhuizen? Siem, misschien moet ik je er gewoon even zelf bij hebben. Helemaal onvoorbereid. Maar ineens voelde ik dat dit het moment was. Ja. Om het gewoon maar ook even te delen. Kunnen we er iets over zeggen wat je hierna gaat doen? Wel bij de radio, hè?
1: Ik blijf bij de radio, zeker. Ja. Maar dan bij de collega's van de NOS.
0: Ja, dat is toch ontzettend leuk. Hij wordt gewoon collega van Ewout en Renate. Dus dat is mooi nieuws voor jou, maar voor ons wel jammer. Want graag gezien de gasten in dit huis, oprecht. Maar we gaan nog één hele leuke show maken. En je gaat hem de komende weken ook nog horen. Maar door vakanties is dit dan de laatste samen. Dus dat gaan we op deze manier samen beleven. Nou, fijn dat je erbij bent. We gaan natuurlijk de beste evergreens draaien. En ik ben op zo'n dag als vandaag, zo'n donderdag, ook even benieuwd. Wat is jouw sleutelwoord eigenlijk?
1: Laatste. Ja, laatste.
0: Ja, dat is een mooi sleutelwoord, inderdaad. Heb jij ook aan de andere kant van de radio zit je te denken van, nou ja, wat zou mijn sleutelwoord zijn? Dan mag je dat even laten weten, want deze middag ook op zoek naar jou.
2: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, een beetje van manpropo af. Het is eigenlijk gewoon heel erg simpel. Het is jouw dag samengevat in één woord. Daar ben ik dus benieuwd naar. Dus denk eventjes mee, wat zou dat zijn voor deze dag? Een woord, dat is jouw sleutelwoord en stuur dat in. Mijn sleutelwoord is begroeting. Ik was vandaag aan het hardlopen in het bos. En allemaal mensen die gingen vrolijk begroeten. En ik denk, oh wat leuk, het hoeft niet van één kant te komen. Het voelde meteen een soort van verbondenheid. Wat is jouw sleutelwoord? Stuurt in via de NPO Luister. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel van het huis. Die is heel exclusief. Ja,

folksong in een nieuw jasje gestoken. En dan hebben we het over 1975. En Still I Spend. En daarvoor nog die Alan Parsons Project. Met dat, ja, voor mij wel een kippenvel moment op een dag als vandaag. Old and Wise. 1982. Ik ga nu een stukje muziek laten horen. Een baslijntje. En dan kun je denken, wat is dat ook alweer? Maar misschien kan ik je alvast vertellen. Het is van Sir Paul McCartney.

En het is niet zo lang geleden opgenomen. Het staat niet op zijn eigen album. Nee, hij heeft meegewerkt aan het nieuwe album van The Stones. Een potje bassen, dat kan hij nog steeds. Sir Paul McCartney, je hoort het in Covered in You.

Mick Jagger en zijn mannen. En met hulp dus van Mr. Sir Paul McCartney. De Rolling Stone covered in you. En ik zag Mick Jagger gisteren ook nog even bij de wedstrijd tegen Argentinië. En op een gegeven moment, toen het niet helemaal de goede kant op ging, zag je hem ook echt enorm balen. Ja, toch een beetje van genoten. Maar ook een beetje jeuk van die Argentijnen. Maar dat was gisteren. Dit is het van het nieuwe album van The Stones. Ja, zometeen gaan we Smokey Robinson en The Miracles natuurlijk draaien met Tears of a Clown. En ook nog Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra. Gaan we naar Jackson. Maar eerst eens even kijken wat er in Nederland gebeurt. Zo her en der in de open huizen. Sleutel worden ingestuurd onder andere door Annemarie en Johan. Annemarie die stuurt tuinieren. Al sinds mei is dit mijn sleutelwoord. Het is een gebed zonder voorlopig end. In een tuin met wateroverlast, behalve nu, dan een paar weken, blijf je bezig met tuinieren. Een gevecht tegen water op de Drentse veengrond. Het is bijna een gedicht. Misschien moet ik een keer voorlezen als Jan Veen. Johan, geen gaatjes is zijn sleutelwoord met een koppelstreepje ertussen. Vanmorgen weer een halfjaarlijkse controle gehad bij de tandarts op 2 aandachtspuntjes na geen gaatjes. Oké, en mocht het wel zo zijn, dan komt het ook wel goed. Ik ben gelukkig namelijk niet bang voor de tandarts. Een mooi weekend gewenst. Nou, dankjewel. Jij ook alvast al het goede met de aandachtspunten. Aandachtspuntje, mocht jij nog geen sleutelwoord hebben ingestuurd en dat wel willen doen, dan is dit het moment om dat te doen. Heel erg benieuwd. Jouw dag samenvat in 1 woord. Hoe eenvoudig kan het zijn? Kijk naar buiten, om je heen. Wat heb je al meegemaakt? Kleine evaluatie. Stuur het in via de NPO Luister. Ik had het al beloofd. Nancy en Lee.

Ja, toch ook een beetje wat je in de popmuziek wel geregeld aantreft natuurlijk. De Tears of a Clown, Smokey Robinson samen met The Miracles was 1970. Het gevoel voor de schermen het fantastisch te hebben en achter de schermen dat iemand toch stilgelegd kwijt. Dit is fantastisch. Een keer niet uit Den Haag, maar gewoon Utrecht. De Roadies.

0: Oude Pekelaar. En Oude Pekelaar is natuurlijk Gran.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Het waren de jaren 60. Je hoort het licht psychedelisch en die tempowisselingen prachtig. Take her home. De Roadies uit 67 in het huis hier op NPO Radio 5. Waar ik een verzameling bezig ben aan te leggen. En die groeit met de dag. Sleutelwoorden die passen bij de dag. Engeline heeft gekozen vandaag voor het woord boodschappenlijst. We gaan ook volgend weekend met een heel gezin, kinderen, kleinkinderen en aanhang, een weekendje naar Drenthe. En wat je daar allemaal voor nodig hebt. We gaan met 19 man. Niet te geloven, maar ik heb er ook heel veel zin in. Maar het is goed dat je alvast nu begint met de boodschappenlijst. Je kan niet vroeg genoeg mee beginnen. Wij gaan van de zomer, dat is ook leuk, een weekje in Frankrijk op de camping staan met mijn zus en mijn twee broertjes en alle aanhang. Omdat mijn ouders 50 jaar getrouwd zijn. Dus die zijn ook al druk bezig in de voorbereiding. Dus ik kan een beetje met je meedenken. Succes en leuk als je een fotootje stuurt als jullie dat weekend hebben gehad. Bernadette, die kiest voor naaimachine als sleutelwoord. Ik maak vandaag persoonlijke vlaggetjes met naam en andere leuke dingen erop. Dat is gewoon leuk. Ondertussen luister ik naar jullie. Nou, Bernadette, bij deze genoemd. En we gaan even naar Anita. Anita, want goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Early bird, jouw sleutelwoord. Ben jij vogelaar of wat?
2: Dat ben ik ook.
0: Oh,
2: maar, dat ben ik ook. Maar dit sleutelwoord verwijst naar de stichting Early Birds. En wij zijn een stichting die geheel door vrijwilligers gerund wordt. Ik ben fotograaf.
0: Ja.
2: We hebben bijvoorbeeld ook mensen die early birdjes haken. En wij bezoeken ouders die een kindje veel te vroeg hebben mogen ontvangen. Dus die in de couveuse ligt of nog in het ziekenhuis.
0: Oh.
2: En daar maken wij een fotoreportage van.
0: Ja, en dat heb je vandaag gedaan?
2: Ja, daar ben ik vanmorgen ook weer voor op pad geweest.
0: Oh.
2: En je ontmoet zulke mooie en lieve mensen. En het is wel heel ontroerend om het te zien. Hoe liefdevol de ouders zijn.
0: Ja.
2: Hoe snel ze dingen oppakken. Hè, medische dingen. Het blijft een wonder.
0: Ja. En hoe maak je daar dan foto's van? Gewoon van het babytje in de couveuse of ook met de ouders erbij?
2: Ja, in de couveuse. Dit kindje lag nog in de couveuse. Maar daar kan je ook hele mooie beelden van maken. Oh. Maar ze gaan bijvoorbeeld ook buidelen. Hè, dus dan leggen ze het babytje op de borst. En dan zitten ze anderhalf of twee uur. En om dat huid-op-huid contact te hebben.
0: Ja. En hoe belangrijk zijn deze foto's voor die mensen?
2: Wat wij terug horen, zijn ze heel belangrijk.
0: Ja.
2: Mensen vinden daar toch wel steun uit.
0: Ja.
2: Het is een hele intense periode. En die kan soms wel 3 maanden duren. Hè, dat ouders al of moeder al opgenomen is voor de bevalling. En dan natuurlijk het traject erna nog. Ja, soms verblijven mensen 3 maanden in een ziekenhuis of een Ronald McDonald huis.
0: Ja. Wat mooi dat jullie dit doen met elkaar en ook dat haakwerk. Maar dit komt letterlijk en figuurlijk dichtbij. Ben jij ook wel? Ja, je bent ontroerd. Dit doet iets met je.
2: Ja. En zeker na vanmorgen weer. Ja, zulke liefdevolle ouders en een broertje erbij. En je hoort het misschien wel een beetje aan mijn stem.
0: Ja, ik hoor het.
2: Ja, heel ontroerend. Ja. Ja, heel mooi.
0: Maar wel heel mooi dat je dit doet, zeg. Oh, wauw.
2: Met heel veel liefde. Maar dat doen alle fotografen en alle haaksters en mensen die de fotoboeken maken. Ja.
0: Nou ja. Mooi dat je dit doet. Ik zou het niet kunnen, want ik kom niet veel over die drempel. En ik zou dan al die mensen gaan knuffelen en doen. Ja, maar jij kunt dit. Jij doet dit gewoon. Ja, toch? Dat is Nou, ga er vooral mee door.
2: Je mag mensen ook best aanraken. Hè?
0: Nee, dat is ook zo. Je vertelt het heel mooi inderdaad. Want dat is het. Het is niet alleen de foto's natuurlijk. Ja, ik heb ook iets gemaakt. Dat is een gouden sleutel met eraan een sleutel hangen. Is van totaal andere orde van wat jullie doen. Maar je krijgt hem wel voor je mooie verhalen en inspireren. Ja. En als mensen denken, nou, dit wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Early Birds, dat even googlen. En dan kom je vanzelf volgens mij bij jullie uit, hè, Anita?
2: Ja, Stichting Early Birds. Ja?
0: Heel goed. Nou. Hey, dankjewel. Oh. En succes ook met het vogelen. Wanneer ga je dat weer doen?
2: Misschien volgende week even.
0: Ah, okay.
2: Even helemaal relaxen. En dan de vogeltjes opzoeken.
0: Heel goed. Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
2: Ja, jullie bedankt.

mooi hoe we met elkaar dit huis ook vullen met verhalen en de muziek. Zometeen kom ik bij het laatste, maar eerst nog even een reactie van Mar. Ik zit naar jullie programma te luisteren, zoals iedere dag. En dan hoor ik over Early Bird, waar Anita het net over had. Een mooi iets voor al die ouders met een vroeggeboren kindje. Zojuist is mijn buurmeisje thuisgekomen, te vroeggeboren en na 2,5 maand eindelijk thuis. Prachtig. Vaak word ik ook geïnspireerd doordat ik een liedje draai en dan zegt iemand: Emma, heb je deze uitvoering al gehoord? Vorige week draaide ik dat septemberliedje van Neil Diamond. Met die fantastische horens en het gevoel van: we zien elkaar weer terug als ex-geliefde in september. En toen zei iemand: dan moet je die van Gilbert Bécaud ook eens draaien. Nou, bij deze.

hier dan weer de Strijkers. Middle Diamond in September, morgen weer de Blazers. En dit gaat dan weer over de camping en over het gas. Ja, ik vind het fantastisch. Gilbert Bécaud, zijn uitvoering van Saint-Septembre. Hey, er is weer een clown. Maar dit is dan Cassie's clown. Dit zijn de Everly Brothers op 5.

Free Rollers met Cathy's Clown. Zometeen als eerste na drie George McRae en daarna Dusty Springfield. En voor de derde na drie, ja, kijk ik toch een beetje naar jou. Want wat is muziek die jij onlangs hebt ontdekt? Stuur het in een appie via de NPO Luister-app. En wie weet draai ik het als derde na drie. Nieuwe muziek ontdekt.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Is het ineens gewoon alweer 3 uur geworden op deze donderdagmiddag. Het jaar vliegt, de weken vliegen, deze maand vliegt en deze dag ook. Maar dat komt misschien wel door de fijne muziek. Zometeen George McRae en daarna inderdaad goed geraden. Ik zat hem al een beetje voor te luisteren door Ewout Dusty Springfield. En daarna heb ik nog een plekje vrij. Een nieuwe muziek die je hebt ontdekt mag je even melden via de NPO Luisterapp. Maar eerst naar het NOS-journaal van 3 uur. Goedemiddag trouwens, Ewout.
12: Ja, goedemiddag Henk. 8 jaar na het instorten van de Morandi-brug in Genua in Italië zijn de eerste straffen uitgedeeld bij de rampen 8 jaar geleden. Er kwamen 43 mensen om het leven doordat die brug instortte. Bij elkaar staan 57 mensen terecht. Die worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de Morandi-brug. De topman van de wegbeheerder heeft inmiddels 12 jaar cel gekregen. Het crypto-platform Knaken is door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Een maand geleden gingen de website en de app van het bedrijf op zwart. Knaken had 30.000 klanten en die zijn bij elkaar zo'n 7 miljoen euro kwijt, zegt de economieredacteur Ruben Eg.
13: Dat is weg, Futsi. De rechter concludeert, klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. Feit is dus dat er geen geld kan worden terugbetaald, zegt de rechter. Ja, en daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. Daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
12: En een curator gaat nu aan de slag om te kijken of de klanten nog wat van hun geld terug kunnen krijgen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand. Het bestand werd in oktober gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood en intussen is er nog maar weinig noodhulp in het gebied.

0: Noem je zo'n apart berichtje. Een vrouw in Houston had iets anders verwacht van haar nieuwe hobby om fit te worden: paaldansen. Ze had er eentje neergezet in haar appartement, maar die was niet in het plafond verankerd. En viel om, raakte een sprinkler, waardoor haar appartement en dat eronder enorme waterschade opliepen. En ze was haar actie intussen aan het filmen. Ja, beeldend geluid. Hè? Het water spuit er met enorme kracht uit. Ze had het totaal niet verwacht.
1: It wasn't even a thought that it could possibly hit the sprinkler. We were more worried about it hitting a wall or hitting this.
0: Ja, nooit gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. En die paal die stond er nog maar 3 dagen. Een meubilair en de vloer en alles heeft waterschade. Zelfs de onderburen hebben waterschade. Ze gaat niet meer thuis paaldansen.
2: Oh, nou, lang slim, ja.
0: Ja. Moeilijk trouwens. Maar dat er zijn. Vooral in het noorden nog een buitje, later vrijwel overal droog. Verder afwisselend zon en wolkenvelden bij 23 graden in Groningen. Ja, ik zie het je doen. Hè. Tot 31 in Limburg. Morgen eerst zonnig met later een lokale onweersbui en iets koeler.
2: Nee, heb je het er gedaan of niet?
0: Nee, maar als je dat ziet, je klimt in zo'n paal, je slingert eromheen. En met je armen los, je benen los en zo. En je vraagt je af, hoe kan dat?
2: Ja, ik ben sowieso niet goed in überhaupt in dansen. Dus dan moet ik dit denk ik ook niet proberen.
0: Het is meer atletiek, maar...
2: Ja, dat is het. Ik sta snel voor paal. Ja. Hey, dank voor nu en tot over een uurtje.
3: Open huis. Henk van

uit de tenen gezongen. En we voelen er allemaal wat bij. Wishing and Hoping bracht ons terug in 1964. Straks gaan we weer met de zomer van. Terug naar een zomer die wat minder ver vervlogen was dan voor gisteren. Gisteren was het 1968. Wat het vandaag is, ik kan alvast zeggen, het eindigt op een 8.

0: Het zonnetje begint door te breken op deze donderdagmiddag. Ik vroeg je net, wat wordt de derde van drie? Een plekje vrij voor vanmiddag nieuw ontdekte liedjes. Frank die zegt, ik heb de muziek van Snelle op dit moment. Vind ik echt geweldig. Waarschijnlijk het nieuwe album waar je op doelt, Binnenspiegel. Kan die laatst ook bij Daniel wat over vertellen tijdens de lunch. Els Noeke die is lekker naar de Kringloop geweest. En die kwam daar deze plaat tegen. Een vrouw met een bontjas, mooi gekapt haar. Vera Lynn. Wel eens van gehoord, maar op een avond de plaat helemaal geluisterd. We zijn dol namelijk op vinyl. Prachtig, wat een ontdekking. Misschien is Will Meet Again wel een optie. Maar die kende je toch al, Els? Denk het wel. En we hebben even contact met Arjen. Ach, Arjen, goedemiddag. Uit Hoorn.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent lekker ook iets ontdekt. En ik dacht, dat is relatief nieuw. Maar dat is zo oud als,
1: 1973.
0: Ja. 1973, ja. Dus je hebt mij ook weer, gaat mij ook een beetje opvoeden. Hoe ben je erbij gekomen?
1: Nou, mijn dochter kwam daarmee.
0: Hè?
1: Ja.
0: Wat een goede smaak.
1: Ja, Lizzie die heeft inderdaad een goede smaak. En als trotse vader mag ik zeggen dat ik dat wel enigszins in de hand had gehad.
0: Ja, hoe heb je er opgevoed?
1: Muzikaal.
0: Ja, maar met wat voor muziek?
1: Ja, toch een beetje de jaren 70, 60, 70. Zeppelin. Ja, ook al heel breed hoor. Neil Diamond, The Cats.
0: Crosby, Stills, Nash & Young.
1: Ja, inderdaad. En op een gegeven moment, we zitten samen in de auto, we rijden ergens heen. En opeens hoor ik een plaat die me gewoon echt heel verrast. Ik zeg, wat is dit? Nou, pap, ken je dat niet? Nee, ik ken dat niet, nee. Nou, ze zegt misschien ook wel wat voor jullie om het gitaarduootje wat te spelen. En echt een heel mooi nummer, bluesy-achtig.
0: Ja.
1: En een beetje zomers ook wel. Het klinkt heel gaaf. Ja, een heel mooi nummer.
0: Wat mooi dat je dus zoveel jaar na dato via je eigen dochter Lizzie gewoon nieuwe muziek ontdekt die er al een hele tijd is. En je zegt, ik zit in een duo. Hebben jullie het al gedaan?
1: We hebben wel eens gespeeld, ja.
0: Ja. Oh, wat mooi man. Ja. Nou, ik ga hem voor je draaien. Wil je nog iets liefs tegen Lizzie zeggen of hou het hierbij?
1: Ja, ik hou van het.
0: Prachtig. Can't You See? De Marshall Tucker Band, daar had je het over. Wens je een mooie middag. Goed aan je dochter, hè?
1: Hetzelfde, Henk. Dankjewel,
0: jongen. Hoi. Top 2. Beide dochters.

1, 2, 3. En ze willen natuurlijk tweede bij ons in Den Haag. En daarvan nog de Marshall Tucker Band. Can't You See? En Ronnie die zegt: hey yo, Marshall Tucker Band. Yo, klasse. Lieve groeten. Nou, we gaan doorgeven aan Lizzie, de dochter van Arjen. Agaat, die zegt ook nog over kippenvel. Zo erg mooi. Nou, mooi dat het zo genoten wordt. Nieuw ontdekt dus door hem. Zometeen, als we dan toch in de getallen zitten, gaan we terug naar een zomer. En toen was dit toch wel een behoorlijke hit voor een Nederlands duo, wat we toen eigenlijk nog niet heel erg kenden. Weet jij uit welke zomer?

Nou, we zingen het nog steeds mee. Zometeen gaan we die zomers even in de kleuren zetten. Maar eerst Luke Combs. Afgelopen weekend nog in ons land.

0: ik stel me dan zo voor dat we over een jaartje of 20 terugkijken op de zomer van 2026. Een watertekort. Wat was er nog meer? Oh ja, iets met een WK. Met een rode kaart die ineens verdwenen was. Nee, dus ik had een heel, maar ook deze muziek gaan we dan echt opzetten. Want een fijn liedje blijft dit. Luke Combs met Bayou. Dat is het inderdaad. Want we gaan terug.
1: De zomer van...
0: Het is zomer in Nederland, onmiskenbaar. En de ene zomer is de andere zomer niet. En deze zomer in Open Huis gaan we gewoon ons huis een beetje op wielen zetten. En gaan we in de tijd reizen. Is het Open Huis een soort tijdreis? Tot aan 4 uur gaan we de balans opmaken van een zomer niet zo heel lang geleden. We zaten de hele week al in de 8. We hebben gisteren 68 gedaan. 88 op dinsdag en op maandag 78. Nou, dan weet je wel een beetje waar je uitkomt. Zeker met het liedje van Agda en de Munich. Dan komen we in
2: 1998.
0: En dan ben ik heel erg benieuwd. Als jij aan 1998 denkt, waar denk je dan aan? Ja, ik moet meteen denken aan dat het de zomer was waarin ik begon met autorijlessen in een groene Opel Kadett, waarmee ik het gooi onveilig heb gemaakt. En best wel snel, volgens mij begin januari 1999, mijn rijbewijs gehaald. Dus daar was ik wel best wel een beetje trots op. Maar misschien heb je hele andere dingen meegemaakt. Werd je voor het eerst verliefd? Was er een overgang naar een heel andere school gaande? Of werd je voor het eerst vader of moeder? Laat het me even weten. Vind ik leuk. Gaan we met elkaar de balans opmaken. Zo laat ik je ook horen wat voor muziek er nog meer te horen was naast Agda en de Munich in die zomer. Stuur het in via de NPO Livestream. Maken we samen een mooi signatuur van die zomer van 1998.

Heerlijke mijmermuziek uit 78. Kansas Dust in the Wind op de donderdagmiddag in het Open Huis. Met zometeen, ja, misschien wel jouw verhaal over de zomer van 1998. Deel het nog even via de NPO-luisterapp. Maar eerst in dit nog de Four Tops met een wat donkere Motown-classic.

0: de zomer van. De hele zomer in het huis. Terug naar vervlogen zomers van toen en vandaag dus.
1: 1998.
0: En mooi wat er al binnenkomt. Gerrit die komt met het WK 98. Nou, daar zouden we een hele uitzending mee kunnen vullen met al die mooie fragmenten. Wat deden we toen goed, hè? Oh, wat deden we toen goed. Caroline die komt ook nog met het verhaal over dat onze dochter Merel werd geboren op 10 juni 1998 in Vlaardingen. Ja, en toen ze 6 was, vertrokken we naar Frankrijk. En nu woont zij alweer 7 jaar in Luxemburg. Nou, en als we het dan over die zomer van 98 hebben, dan moeten we het ook hebben over het water. Want in die zomer was er een hoop water. Heel veel water.
2: U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Het was een verschrikkelijk nat jaar. Er viel meer hemelwater dan ooit.
3: De zomer is al echt Nederlands. Koel met veel buien. Noodweer in juni veroorzaakt het eerste waterleed. Veel mensen vluchten naar het buitenland, maar daar is het ook niet overal pluis. Halverwege september begint het pas echt uitzonderlijk te worden. In Limburg lopen straten onder en in Zuidwest-Nederland zijn de aardappels aan gort.
4: De prijs zal best wel wat naar boven gaan door deze catastrofe, denk ik.
0: Wel een heerlijke vertelstem, hè, die Erwin Krol. Soms mis ik nog wel eens met het weer. Dat was dus de natte zomer van 98. Nou, en ook gebeurde er een hoop rondom de koninklijke familie. Toenmalig koningin Beatrix werd 60. Prins Maurits die trouwde met Marilène van den Broek. Mooie plaatjes waren dat. En ook de toenmalig kroonprins was regelmatig het middelpunt van de aandacht.
5: En dan Willem-Alexander. Hij is veel in het nieuws dit jaar. En vaak vanwege zijn relatie met Emily Bremers. Dit jaar besteden alle media aandacht aan de twee. Niet alleen de roddelbladen, maar ook de zogenaamde serieuze media liggen in de bosjes voor dat ene plaatje. Is ze bijvoorbeeld aanwezig bij de bruiloft? Oh. Ja, tussen de gewone gasten. Oh. Willem-Alexander vermaakt zich intussen met de andere genodigden. En net op het moment dat de zogenaamd goed ingewijden een verloving verwachten, is daar de breuk. Het is uit. Emily zelf heeft voorlopig het laatste woord. Ja, het is uit. Ik kan nu weer verder met mijn eigen leven.
0: Dat was een mooie sneer. Harmer Siese die dat toch prachtig aan elkaar praten. Ook de serieuze media laag in de busjes. Ja, dan de muziek van die zomer van 98. Dit waren toen de

We Like to Party. Eentje eruit gepikt. Akda de Munnik, het was hun doorbraak die zomer. Heel veel gedraaid op de radio, heel veel gespeeld. En er waren eigenlijk natuurlijk een soort cabaretduo. Kleinkunstduo. En ineens hadden ze dat ene liedje waar we ons zoveel bij konden voorstellen. Niet of nooit geweest uit de zomer van 98.

0: Pot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
4: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood.

Radio. In de nadagen van Johnny Cash ging hij de studio in met Rick Rubin, de producer. En die heeft zoveel mooie dingen met hem opgenomen. En waaronder deze, de Mercy Sheet komt van American Recording 3, Solitary Man. En dit was dan weer een cover, want dat deden ze in die tijd. Van Nick Cave en The Bad Seeds. Zometeen nog muziek voor je van Rob de Nijs. En ook nog Mumford & Son en Hozier. En waarom dat is, dat vertel ik je zo. Maar eerst gaan we richting Bombay met de Golden Earring.

0: misschien ook wel leuk om eens een keer eens terug te gaan naar de zomer van deze 1973. Dag zuster Ursula. Ja, en dan is het bijna 4 uur geworden. Zometeen neemt Gerja het over op deze prachtige zender met Madonna, Like a Prayer. En dag zuster, zeg ik nou niet helemaal tegen de man die schuin tegenover me zit. 30 augustus 2024, weet ik nog, zaten we op een terras in Amersfoort en zeiden we, wij gaan samen open huis maken. Ik had niet verwacht dat het hier zou stoppen, Siem tegenover me. Dank voor alles wat we samen hebben beleefd hier in de studio. Voor alle zangpartijen die je over je heen hebt laten komen, want ik zing graag mee. Maar ook de liefde voor muziek die we deelden. Als ik jou nou nog één liedje zou mogen geven, jij gaat naar de NOS, je gaat de overstap maken na de zomervakantie. Wat zou ik je dan voor je mogen draaien?
1: Ja, het is een liedje van Mumford & Sons. Ik hoorde het voor het eerst hier in Open Huis. Het heet Rubber Band Man. En Henk, jij ook, dankjewel voor alles.

0: we make a start?
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: verkrijgbaar.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Zometeen nog 1 keer Bert op 5 met mij, met Ger. Ja. Maar eerst het nieuws van 4 uur met Ewout de Jong.
13: Goedemiddag. Nederland heeft officieel een watertekort. Dat heeft Rijkswaterstaat aangekondigd. Het tekort komt door de droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de steeds grotere vraag naar water. Experts bij Rijkswaterstaat moeten nu een scherpere keuzes maken over hoe om te gaan met water. Ze roepen Nederlanders ook op om zuiniger om te gaan met drinkwater. Al blijft dat wel gewoon uit de kraan komen. De oud-topman van de wegbeheerder in Italië is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met een brug in Genua die 8 jaar geleden instortte. De rechter beschuldigt de oud-topman van nalatigheid omdat de brug slecht onderhouden werd. En er is niet genoeg geluisterd naar de bouwer van de brug, zegt correspondent Angelo van Schaik.
14: Hij bedacht een innovatieve manier van bouwen. Stalen kabels ingebed in gewapend beton, waaraan het brugdek dus ook hing. En hij kwam er in de jaren 70 al achter dat door die methode de brug meer onderhevig was aan slijtage. En hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat is niet gebeurd, dus ja, het is nalatig onderhoud en winstbejag.
13: Bij de ramp met de Morandi-brug kwamen 43 mensen om het leven. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen de man die 2 jaar geleden een vrouw neerstak en zwaar gewond achterliet in haar huis in Westerland, Noord-Holland. Volgens justitie wilde hij haar vermoorden omdat ze een eind had gemaakt aan hun vriendschap. Het werd volgens het OM net geen femicide omdat de vrouw kon wegkomen door de man te bijten. En het grootste festival van Nederland, de Zwarte Cross, is begonnen. Om op het terrein eten en drinken te betalen heb je munten nodig. Zelf eten en drinken meenemen mag niet. Deze verslaggever van Regio 8 Nieuws keek even verbaasd naar de hoeveelheid munten die deze vriendengroep uit een automaat trok.
15: Hoeveel munten worden hier gehaald?
16: 1300.
15: 1300 munten?
16: Ja. Valt best mee als we met een groepje zijn.
15: En hoeveel zijn jullie hiervoor kwijt?
17: €4430 volgens mij.
15: Ik kom weer mooi van het zwarte geld af.
17: Nee, het was gewoon gepint. Ik werk gewoon voor het geld om, meneer. Jette, let maar op.
13: Ja, tussen het eten en drinken door kunnen mensen ook nog genieten van optredens van onder meer Bente, Direct en van Within Temptation. Het weer vooral in het noorden.

0: Nog een bui, later vrijwel overal droog. Verder afwisselend zon- en wolkenvelden. Het wordt 23 graden, of het is het al waarschijnlijk. 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg. Morgen eerst zonnig, met later een lokale onweersbui. En het wordt iets koeler.
1: Toen ik hier net heen reed, was het inderdaad 23 graden.
0: Nou, kijk.
1: Spot on, Nederland.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Fijn.
2: Bert op 5. Gerrie Jan.

die hit van Madonna waar de videoclip een enorme ophef veroorzaakte. Zelfs het Vaticaan bemoeide zich ermee. En de paus riep op tot een boycott van Madonna. Madonna zelf kon het allemaal heel weinig schelen. Ze zei, ach, de mensen die echt begrijpen wat ik zeg, die hoeven niet beledigd te zijn, die snappen het wel. Dit is mijn top 5! Rara, het houdt zich schuil in de winter, maar het komt tevoorschijn in de zomer. En nee, ik heb het niet over dieren in hun winterslaap, maar ik heb het over zombiebranden. Nou, wat dat zijn, dat hoor je zo meteen. En deze week hadden we helaas nog maar één winnaar van de slimste mens. Hopelijk kunnen we vandaag nog een bed op vijfje opsturen. En onze wandeltocht langs de Hollandse kust stopt vandaag in het mooie Kamperduin. Daar spreek ik met een heuse strandjutter met een lintje.

applaus voor Trini Lopez, If I Had a Hammer. Zoon van de Mexicaanse migranten. En in de jaren 60 had hij zijn grootste successen met Lemon Tree, La Bamba, die andere megahit, en deze, If I Had a Hammer. Ja, ja. Daar gaan we. Ellebogen. En... ja, waarom draaien we dit? Nou, een gedragsbioloog van de Universiteit Utrecht is in de wereld van vogels gedoken. Want zijn hamvraag was... vinden vogels het wel leuk om te vliegen? En het antwoord? Ja. Sterker nog, vogels worden blij van vliegen. Misschien komen er nog meer van die baanbrekende onderzoeken. Ik kan niet wachten, want ja, houden vissen eigenlijk wel van water? Is een kikker wel waterdicht? En houdt de mol er wel van om diep onder de grond te zitten? Ja, en als ik het dan even over mijn eigen soort mag hebben... vindt een presentator het eigenlijk wel leuk om te presenteren? Ik denk dat ik het antwoord nu al wel weet. Dat is gewoon een dikke vette ja.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Eén huurt een zaaltje en geeft een groot feest als hij of zij 65 wordt. Maar als je René Vroger bent, dan doe je het allemaal net even anders. Dan neem je een album op met allemaal duetten.
1: Bertel 5, met het nieuws van vandaag.
0: Ja, de gemeente Rotterdam is op zoek naar de erfgenamen van een stukje grond in de stad waarop de stad huizen wil gaan bouwen. En hebben zich al meer dan 100 mensen gemeld. En we zijn ze liever kwijt dan rijk, absoluut. Maar zonder muggen geen chocola. In Afrika zijn ze nodig voor de bestuiving van cacaoplanten. Even goed nadenken dus de volgende keer als je weer zo'n mug dood wil meppen. Al dagen houden de bosbranden in Frankrijk de brandweer bezig. Zo was ook te horen bij de NOS.
2: Met blusvliegtuigen en bluswagens proberen honderden brandweermensen en vrijwilligers het vuur onder controle te krijgen.
3: La remplir entièrement et retourner. Et ainsi de suite.
4: Combien de liters?
3: 3000.
0: Ja, maar ook als de vlammen verdwenen lijken, kan het vuur nog lang niet uit zijn. Zogeheten zombiebranden. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar zombiebranden kunnen onder de grond weken of zelfs maanden blijven smeulen. En bij droogte en warmte opnieuw oplaaien. Aardwetenschapper en onderzoeksjournalist Sam Gerrits. Hij legt precies uit hoe dat zit. Goedemiddag, Sam.
5: Goedemiddag.
0: Ja, eerst eens even die term. Wat is precies die zombiebrand? Ik vind het zo'n mooi woord.
5: Ja, het is een prachtig woord. Maar het is eigenlijk niet helemaal correct, want een zombie is iets wat niet meer echt leeft. Maar een zombiebrand die kan daarna weer het volgende jaar weer opleven. Het is een brand in veen en je ziet het heel veel in Siberië, dat onder de sneeuw, zelfs op plekken waar het min 60 graden onder nul wordt in de winter, dat het dan de volgende zomer die brand weer opduikt.
0: En wat gebeurt er dan precies in die bodem, dat een brand maandenlang onder die grond blijft smeulen en dan in één keer weer kan oplaaien?
5: Ja, veen is een beetje een bijzonder materiaal. Dat kan als het vochtig is eigenlijk nog steeds doorbranden. En dat is wat er eigenlijk gebeurt onder zo'n laag sneeuw. En dan smeult het en dan gaat het heel langzaam omdat het koud is.
0: Ja.
5: Maar als die sneeuw dan vervolgens weer smelt, gaat die brand in het veen niet uit.
0: Okay.
5: En als het dan droger wordt, dan laait het weer op.
0: Ja. Ik snap hem. Hey, want in Frankrijk zorgen die zombiebranden nu voor extra problemen. En waarom maken die het blussen van deze natuurbranden zoveel lastiger?
5: Omdat je eigenlijk nooit weet waar een zombiebrand begint en eindigt. Want dat spul zit onder de grond en vaak in wortelstelsels. Zoals in Frankrijk heb je denk ik meer in wortelstelsels dan echt in veen.
0: Mm-hmm.
5: Maar dat woekert onder de grond door en je ziet het eigenlijk niet. En dan als je denkt van hey, het is nu echt klaar, dan leidt het weer op een gebied waar je het niet verwacht.
0: Ik moet in één keer denken aan dat onkruid, die duizendblad. Is dat duizendblad? Dat zie je.
5: Duizendknoop, ja.
0: Ja, duizendknoop. Die verspreidt zich ook onder de grond met de wortels. En dat zie je ook niet zo. Die ziet het pas als het al te laat is, zeg maar. Dus
5: ja,
0: dat is ook met die zombiebrand zo.
5: Ja, zo zou je het kunnen zien, ja.
0: Ja, ja, ja. En zien we dit soort branden nou ook door klimaatverandering vaker?
5: Ik denk het wel. Je ziet tegenwoordig heel vaak dat het in Siberië boven de Poolcirkel of Canada boven de Poolcirkel, dat er enorme branden uitbreken. En dat is iets wat we denk ik eigenlijk 10, 20 jaar geleden nog niet zo zagen.
0: Nee, maar die hebt het dus wel over die gebieden waar dus ook heel veel veen is en permafrost. Maar in Nederland, als ik kijk aan Drenthe, de Peel, dat is ook allemaal veengebied. Moeten we daar in Nederland dan ook op voorbereid zijn?
5: Nou, gelukkig niet, want in Nederland zijn we ongelooflijk erop bedacht dat veen kan verdwijnen. Want in Nederland is vaak een stukje weidegrond, daar zit gewoon veen onder. En het zit vaak zo ondiep dat als je het droog laat vallen, dat veen al van zichzelf eigenlijk, dat noemen we oxideren, dus het verbrandt soort van zonder vuur.
0: Ja.
5: Maar dan zakt je grond in. En een heel groot deel van Nederland ligt eigenlijk nu onder de waterspiegel vanwege dat proces.
0: Okay.
5: Dus daar zijn we heel erg bedacht op. En we houden het altijd zoveel mogelijk nat. Dat zie je nu ook in de berichten over de grote droogte die komt. We gaan op alles bezuinigen, maar niet op het nat houden van het veen.
0: Okay.
5: Dus de kans dat het veen gaat branden is eigenlijk in Nederland heel klein.
0: Ja, dat is een geruststellende gedachte. Heb je zelfs wel zo'n zombiebrand meegemaakt?
5: Ja, eigenlijk wel. Het is een beetje een merkwaardig toeval. Maar ik heb ooit veldwerk gedaan voor de kust van Zweden op een klein eilandje.
0: Mm-hmm.
5: En toen waren we heel erg nat geworden, want het had geregend. En we hadden wat droog hout gevonden en we gingen een vuurtje stoken op het strand. Maar daar lag ook gewoon blijkbaar wat veen onder de grond. En op een gegeven moment kijken we achter ons en 20 meter verderop breekt er brand uit. Jee. Dus ik heb het aan de lijve meegemaakt hoe dat onder de grond voor kan gaan. En gelukkig hadden we wat emmers, dus we hebben met heel veel putse zeewater heen en weer gelopen. Ja. En hebben dat beter te blussen. Maar het was een angstig moment.
0: Ja, en heel raar denk ik om te zien, want jullie kampvuur was op een hele andere plek dan de brand die jullie daar zagen ontstaan.
5: Ja, echt 20 meter verderop, gewoon vlak aan het water.
0: Ja, bizar. In Nederland letten we er dus heel goed op. En hoe is het met de landen om ons heen? Is dat ook... Zijn die er ook mee bekend?
5: Ja, eigenlijk niet. Hè? Want als je in Siberië zit en je zit gewoon in zo'n dorpje, Omiakom of wat dan ook. Ja. En je bent een jarige verzamelaar en je hebt een kudde caribou's of wat dan ook. Je hebt helemaal geen geld en helemaal geen tijd en geen middelen. En ook de Russische regering heeft helemaal niet die middelen. En Canada ook niet. Ja. Want de schaal van die branden is zo ongelooflijk groot. Daar valt gewoon niet tegenop te blussen.
0: Nee. Nou, fijn dat we het hier in ons eigen land in elk geval wel op orde lijken te hebben. Voor zover we het nu kunnen zien.
5: Ja, in ons land hebben we het zoveel als mogelijk onder controle.
0: En kunnen wij zelf nou ook nog iets doen om dit in de gaten te houden? Dat het goed blijft gaan?
5: Voorzichtig met water. Zuinig aan, denk ik.
0: Ja, zuinig aan. Geen peuken weggooien, geen vuurtjes branden, niet barbecue
5: ook
0: in
5: dat,
0: de open.
5: Ja. Okay. Ja, alles wat je al weet.
0: Gewoon je gezonde verstand gebruiken eigenlijk.
5: Zo is het,
0: nou. Aardwetenschapper en onderzoeksjournalist Sam Gerrit, dank je wel voor je toelichting.
5: Oké,
0: dag hoor.

0: Wat mij betreft een van de stemmen van NPO Radio 5, Jim Reeves. En adios, amigo.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, zometeen ga ik het weer spelen, de slimste wens. En misschien wel met jou, maar dan moet je eerst even deze entreevraag beantwoorden. Wat is het belangrijkste ingrediënt van guacamole? Dus, wat is het belangrijkste, het hoofdingrediënt van guacamole? En ik zie Ewout Jong heel moeilijk kijken. Het is heerlijk, kan ik je vertellen. Als jij het antwoord weet, mag je bellen 0800 30555. Of je mag even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En wie weet heb ik jou zo aan de lijn.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: En ze bleven maar wachten op die brief van de brievenbus. Nou, daar kun je tegenwoordig vrij lang op wachten, want dat wordt er allemaal niet sneller op. Het waren de Marvelettes en Mr. Postman. Zingen ons naar het nieuws van 16:30 met Ewout de Jong.
1: Ja, goedemiddag. Justitie wil dat een man uit Den Helder 15 jaar de cel ingaat voor een poging tot moord op een vrouw. Het ging bijna om femicide, zegt het Openbaar Ministerie. De vrouw overleefde de steekpartij door de man te bijten en te vluchten. De vertrekkend premier van het Verenigd Koninkrijk, Keir Starmer, heeft bij zijn laatste officiële bezoek aan Kiev een hoge onderscheiding gekregen van de Oekraïense president Zelensky. De Vredesorde, die is voor mensen die zich inzetten voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. De overleden acteur Kees Geel zal in besloten kring worden begraven. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ook bedanken ze iedereen voor de hartverwarmende berichtjes die ze hebben gekregen. Kees Geel overleed afgelopen dinsdag aan een hartstilstand. En hoge nood in Duitsland. De machinist zette een trein stil omdat het wc-papier aan boord op was. De ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop bij station Hamburg-Bergedorf. En daar ging de Duitse conducteur van boord om even boodschappen te doen. Dat duurde wel even. De trein stond ongeveer 3 kwartier stil. Ja, en het haalde zelfs het Duitse nieuws.
2: Weil nämlich das Klopapier in seinem ICE alle war, hat ein Zugchef die Fahrt von Sylt nach Berlin kurzerhand gestoppt und dieses Problem tatsächlich zur Chefsache erklärt.
1: Ja, klopapier, dat is dus wc-papier. En chefsache, dat betekent dat zelfs de baas zich ermee bemoeid heeft. Het mocht van de baas. Ja, anders was die trein niet, hadden ze die trein niet stil mogen zetten waarschijnlijk. Ja, en op beelden is te zien hoe die conducteur met 3 pakken wc-papier het perron oprent en de trein instapt. Dat was blijkbaar genoeg. 3 pakken. Het weer. Wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig. Het is 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Minima van 14 tot 17 graden. Morgen eerst een zonnige start. Middags landinwaarts kans op een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
0: En ik moet denken dat in Duitsland altijd alles zo goed geregeld is.
1: Nou ja, en als het niet goed is geregeld, dan regelen ze het altijd nog.
0: Precies. Dus, nou ja, dat eigenlijk ook wel goed was het toch. Ja. Dankjewel en tot over een half uurtje.
1: Joep, tot zo.
3: Tot 18:00, Bert op 5.
4: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Ze scoorde hit na hit. En dit Rivers of Babylon werd oorspronkelijk opgenomen door de Jamaicaanse reggae-groep The Melodians. En Boney M. gaf het lied in 78 een hele warme, lekkere disco-sound. En het groeide uit tot een internationale nummer 1-hit. En een van de best verkochte singles van dat jaar, 78. En het is gebaseerd op Psalm 137... met die eeuwenoude boodschap van hoop, van troost en verlangen naar een betere toekomst. En dat allemaal verpakt in een onweerstaanbaar lekker ritme. Wow.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, soms hoor je een liedje dat niets nodig heeft behalve een stem en een hele mooie melodie. Dat is nou precies wat Salvador Sobral liet horen toen hij in 2017 het Eurovisie Songfestival won voor Portugal. Met Amar Pelos Dois, liefhebben voor ons beiden, of liefhebben voor twee, koos Salvador niet voor vuurwerk of spektakel, maar voor oprechte emotie. Ik zie hem nog staan op dat podium. Na alle gekte van verklede mensen, schaars geklede dansers en bizarre acts van landen als Finland, stond daar ineens één man op dat immense podium. Salvador was als 11e aan de beurt na Denemarken. En met zijn prachtige liedje kreeg hij iedereen doodstil. Het was de eerste Portugese overwinning ooit en het nummer raakte miljoenen mensen, juist door zijn eenvoud en door zijn kwetsbaarheid. Salvador sprak na zijn overwinning de beroemde woorden: "Music is not fireworks, music is feeling." Oftewel, meer aandacht voor muziek en emotie in plaats van alleen maar spectaculaire shows. Ach, het bewijst me weer eens dat echte schoonheid vaak in kleine dingen zit. In de stilte.

0: Ja, dus appt een luisteraar en die noemt zich luisteraar op de NPO Luisterapp. Hij zegt, kom net binnen, ik doe de radio aan. En daar is Elvis altijd goed. Nou, dat is helemaal waar.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Goedemiddag, Els uit Etten-Leur.
3: Goedemiddag.
0: Hi. Vertel, hoe is het met jou?
3: Goed, warm.
0: Ja, is het warm in Etten-Leur?
3: Oh, 30 ja. Graden hier achter.
0: Ja, echt waar, want het is hier bewolkt en het waait hier een beetje.
3: Nee, hier niet, hoor. Nou, echt zo'n sprikkende zon. Zo van, misschien komt er wel onweer.
0: Oké. En nou, kun je het een beetje goed houden dan zelf? Wat doe je eraan om wat koel te blijven?
3: Rustig aan.
0: Ja, dat is een hele goeie. Want je bent al op leeftijd, zie ik, hè?
3: Ja, ik ben bijna 80.
0: Ja, nou, weet je, als ik jou zo hoor, zou ik denken, nou, 65 misschien? 60?
3: Oh.
0: Ja, je klinkt helemaal niet 80.
3: Dank je wel.
0: Maar inderdaad, dan mag je lekker rustig houden. Dat is een goed excuus om een ander te laten lopen voor je.
3: Zo is dat.
0: En lekker naar de radio luisteren, dat is ook een goeie.
3: Ja.
0: Ja. Hey, heb je al eens eerder meegedaan, of niet, met de slimste mens?
4: Ja, in het verleden heel veel met allerlei spelletjes, maar de laatste tijd niet meer.
0: Nee?
4: Nee.
0: Je dacht, het is wel goed geweest.
4: Ja, maar ik vind ook heel veel spelletjes niet meer zo voor mijzelf van toepassing met muziek en zo. En
0: Nee. Maar dit ga je waarschijnlijk wel weten.
3: Nou.
0: Ik heb nog één vraag voor je klaarstaan van Felix Murders.
3: Ja.
0: En zal ik hem maar gewoon laten horen?
3: Doe dat maar.
0: Oké, hier komt de vraag.
5: Nadat ik geslaagd was voor HBSB, begon ik aan de studies scheikunde en sociale geografie. Dat was toch eigenlijk niets voor mij. Ik studeerde niet af omdat ik veel liever bij de radio werkte. En daar begon ik mee in 1964 bij de afdeling Maastricht van Mignon. En Mignon was een afkorting voor Miniatuur Jeugdomroep Nederland, onder auspiciën van de AVRO. Miniatuur staat voor iets heel kleins. Net als micro. Deze dus. Wat weet jij van een microscoop?
0: Ja, en Els, ik heb iets laten liggen. Ik heb de entreevraag helemaal niet gesteld aan jou. Weet je die guacamole? Wat was die hoofdbestanddeel ook alweer?
3: Van, voor avocado, hè?
0: Inderdaad. Ja. Nou. Ja. En dus is de vraag van Felix voor jou. Wat weet jij van een microscoop? En je tijd gaat nu lopen.
3: Dat is een instrument waarmee je hele kleine dingen duidelijk kunt bekijken. Het wordt ook heel vaak in ziekenhuizen gebruikt.
4: Een microscoop.
3: Bij operaties wordt het natuurlijk heel veel toegepast. Natuur en biologie en wetenschappers die zijn er verschrikkelijk mee bezig. Ook kleinere dingen. Je hebt macro en micro. Dat is aanduiding voor groot en klein.
0: Ja, nou, eens even kijken. Dat was het scorebedje. Vertel, volgens mij heb ik 3 goede antwoorden gehoord, Maud, of niet?
6: Ja, zeker. Hier spreekt de notaris.
0: Ja.
6: Ja, Els, je had instrument, noemde je dat, was goed. Je kon dingen die klein zijn vergroten, had je goed.
0: Ja.
6: En je noemde ziekenhuis en dat rekenen we ook goed.
0: Ja.
6: Je had verder nog kunnen zeggen lens.
3: Oh,
6: dat gebruik je ook bij een microscoop, zit in een microscoop. We hadden nog Anthony van Leeuwenhoek, waar heel veel gebruik wordt gemaakt in een microscoop.
3: Ja, ziekenhuizen en operaties.
6: Ja, precies, en daarom hadden we het een beetje zo half goed gerekend. Onderzoek had je kunnen noemen en bacteriën. Nou, in totaal heb je dus 3 woorden goed. En dat is goed. Je had geen seconde meer over. Je hebt alle 30 seconden gebruikt. En daarmee kom je op een totaalstand. Nou, Gerrie,
0: 60 punten. 60 punten, dus dat is een bed op 5.
3: Kijk,
0: dat hebben we je dag toch een beetje mooier kunnen maken.
3: Ja, leuk hoor.
0: Ja, ik bed op 5. Hij komt jouw kant op, Els.
3: Fijn.
0: Nou, super. Ik ben blij dat hij eruit is gegaan vandaag. Want je bent de tweede deze week die hem gewonnen heeft.
3: Oh, nou.
0: Dus hij komt je toe.
3: Nou, heel fijn. Dank u wel.
0: Hey, ik wens je nog een fijne dag. Blijf even hangen. Dan gaan we jouw gegevens even noteren.
3: Ja.
0: En wie weet tot een volgende keer, Els.
3: Fijn, graag gedaan.
0: Fijne dag, hè?
3: Dag, hoor. Jullie ook een fijne dag, hè?
0: Dank je wel.
3: Een leuk spelletje altijd.
0: Nou,
3: dankjewel.
0: Fijn. Fijn om te horen. Dag, Els.
3: Oké, daar.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

gaan swingend richting het nieuws van 5 uur. En dat doen we met Quincy Jones en Sol Bossa Nova. Zometeen nog een heel uur Battle 5. En we gaan in gesprek met de strandvonder. Geen strandjutter zeggen, strandvonder zeggen. En wat het verschil is, dat ga je zo meteen horen. Verder nog heel veel erg lekkere muziek staat er voor je klaar. En je hebt een hele verrassing. Je gaat zo meteen Tangerine horen, maar dan in het Nederlands. Heb ik nog nooit gehoord. Het is echt een prachtig liedje. Dus ik zal gewoon lekker blijven luisteren. Heel graag tot zo. En we laten ons eerst even bijpraten door Ewout met het nieuws van 5 uur.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: De beste evergreens en het nieuws van 5 uur met Ewout de Jong.
9: Ja, dat ook, ja. Goedemiddag. We hebben te weinig water in ons land op dit moment. De Rijkswaterstaat noemt het een officieel watertekort. Dat komt onder meer door de droogte, de lage waterstanden in de rivier. En het tekort betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
10: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Het gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
9: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig om te gaan met drinkwater. Niet alleen nu, maar gewoon het hele jaar door. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het bos in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet geblust en inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn twee mensen aangeklaagd die, bewust of onbewust, onvoorzichtig zijn geweest met vuur. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua, die 8 jaar geleden instortte. Volgens de rechter was de oud-topman nalatig. In totaal stonden er bijna 60 mensen terecht, zegt correspondent Angelo van Schuik.
11: Zij zijn onderdeel van het enorme systeem van Autostrade per l'Italia. Zo zijn er ook mensen die verantwoordelijk waren voor de onderhoud. Die zijn veroordeeld. Er zijn mensen van het ministerie van Infrastructuur die zijn veroordeeld. En de meeste verdachten kregen een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie eiste.
9: Zo was tegen de oud-topman 18,5 jaar geëist. Hij kreeg dus 12 jaar cel. Bij de ramp in Genua kwamen 43 mensen om het leven. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atleten voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatleten en gaan gelden voor alle wedstrijden die de EBU registreert. Het weer, vanavond en vannacht overal opklaringen. Minima van 14 tot 17 graden. Morgen eerst een zonnige start. 'S Middags landinwaarts kans op een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
8: Gewoon lekker radio luisteren vanavond. Komt helemaal goed.
9: Goed idee.
8: Ja, ja, dank je. Ja. Ik zie je om 5:30 weer. Ja, dank je wel,
9: Ewout. Tot straks.
7: Bert op 5. Gerrie Awol.

Eerst hoorde je Summertime uit de aria. Die aria uit de opera Porgy and Bess. En vanaf eind jaren 30 niet meer weg te denken uit de pop- en jazzmuziek. Met die talloze covers. En deze was van Billy Stewart. En hij is die man met die... Die hadden we in het eerste uur ook zitten. Daar begonnen we ook al mee. Moet je maar eens kijken of je dat kunt. Dat is heel, heel lekker om te doen. En afgelopen voorjaar waren ze nog in Nederland voor 3 optredens. En daar spatte het plezier nog altijd vanaf. De Jacksons. Met Marlon en Jackie Jackson nog als enige originele leden van die Jacksons. En die mannen zijn ondertussen ook alweer 69 en 75. Ja, en heb je het over tomeloze energie, dan kan ik maar aan één andere artiest denken. Nou, ik kan er wel meer denken, maar dan denk ik meteen aan Bruce Springsteen. Hij toerde dit voorjaar ook nog met zijn Land of Hope and Dreams tournee door de Verenigde Staten. En vooralsnog heb ik geen data gezien dat hij weer naar Europa komt. Ik hou het in de gaten en als ik iets hoor, dan laat ik het je weten. We doen het tot die tijd nog maar even met zijn muziek.

0: Energie heeft die man op het podium, nog altijd. En ik heb net iets ontdekt, je kunt heel goed lopen op dit nummer. Het is een heerlijk nummer om op te lopen. En dat komt goed uit.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, de route van Den Helder tot Den Briel, waarop de Nijs over zingt, heeft ervoor gezorgd dat wij deze zomer de hele route aflopen en elk plaatsje afgaan dat we tegenkomen. En daar bezoeken we prachtige bezienswaardigheden en we spreken de lokale bewoners. We verlaten het strand van Petten, waar we gisteren waren, om een uurtje verderop af te spreken met een lokale held van Kamperduin. Het is een rustig dorpje, het heeft zo'n 260 inwoners. En volgens de man die we gaan ontmoeten, moet het ook vooral zo blijven. En ik heb afgesproken met strandvonder Willem de Rover. Hij zorgt ervoor dat de stranden schoon en opgeruimd blijven. En dat doet hij al ruim 40 jaar. Goedemiddag, Willem.
4: Goedemiddag.
0: Dag. En we hebben afgesproken, ja. ik mag je en jij zeggen, hè?
4: Ja, hoor.
0: Ja. Hey, ja. Al 40 jaar strandvonder. Is dat trouwens iets anders dan een strandjutter? Kun je dat eens uitleggen?
4: Ja, nou, in principe is de burgemeester is eigenlijk de strandvonder.
0: Ja.
4: En ik ben eigenlijk hulpstrandvonder, maar ik regel alles voor op het strand, zeg maar.
0: Want wat is het verschil tussen een strandvonder en een strandjutter dan?
4: Een jutter die haalt alles van strand af illegaal.
0: Oh,
4: kijk. Weet je wat? Dat deed ik vroeger ook.
0: Ja.
4: Dus je moet ergens wat geleerd hebben om strandvonder te worden. En vroeger kwam er natuurlijk veel meer aan. En ik ben eigenlijk de opvolger van Siemen Gutker.
0: Oké.
4: Okay. Dat is dat beeld wat staat op Kamperduin. Dat is het beeld van de strandvonder. En ik heb Siemen Gutker heb ik opgevolgd, zeg maar.
0: En dat is zo'n 40 jaar geleden. En hoe ben je er ooit bij begonnen? Hoe kwam je erop om te denken, ik word strandvonder?
4: Nou, wij waren een jaar of 15, 16 en toen spoelden er wel eens dode paarden, koeien en varkens aan op strand. Die vervoerd werden met kustvaarders, zeg maar, vanuit Oost-Europa. En dat was wel puur zo'n werk. En dan mochten wij meehelpen. Want konden ze dat niet af. Omdat tegenwoordig heb je hele grote trekkers en grotere materieel. Maar vroeger ging het met een platte kar en dan moesten die beesten erop getrokken worden. Oh. Zolang dat ging.
0: Ja,
4: maar je trok ze zo uit elkaar natuurlijk als een tijd die zee hadden gedreven.
0: Ja, dode beesten vinden, dat lijkt me nou niet. Wat zijn leuke dingen om te vinden op het strand?
4: Ik vind reddingsboeien vind ik mooi van schepen. En de Rijkswaterstaat, routeboeien. Zeg maar, dat gebeurt na een stormspoel, die raken wel eens los.
0: Wat zijn dat, routeboeien?
4: Dat je bijvoorbeeld een haven ingaat met links en rechts zandbanken. Ja, en dan liggen er van die grote boeien met lichten erop.
0: Ja.
4: En die geven dan de goede route aan, zeg maar. Die spoelen ook af en toe nog wel eens aan.
0: En wat doe je ermee als je die vindt?
4: Onmiddellijk de Rijkswaterstaat en de kustwacht bellen. Kijk, als zo'n boei weg is, dan kennen de schepen die kennen de verkeerde ingang nemen.
0: Ah, oké, okay, ja.
4: Dus, en er staan nummers op en dat geef ik dan gelijk door. Zijn er aan Rijkswaterstaat en aan de kustwacht gelijk.
0: Ja, terug naar de eerlijke naar de eigenaar, zeg maar.
4: Ja, de eigenaar, zeg maar, ja.
0: Ik kom je ook wel eens spullen tegen, materialen van vissers die je kent?
4: Ja, ik kom af en toe nog wel eens jonen tegen of grote blazen die ze gebruiken voor opstaand wandvisserij.
0: Je gebruikt allemaal vaktermen. Wat kom je tegen? Even in gewoon jippie-jippie-taal.
4: Ja, blazen zijn hele grote rode ballen, zeg maar, die ze gebruiken op de netten. En dan hebben ze nog jonen, en dat zijn hele lange stokken met een licht erop en vlaggen. En dat zetten ze dan s'nachts uit. En dat halen ze 's ochtends op, die netten. En die zijn soms wel 15 kilometer lang.
0: Zo.
4: En dat raakt af en toe wel eens van die jonen los. En vroeger gebruikten ze in Den Oever veel van die dingen. En dan bracht ik ze terug. En dan, want er staat dan een nummer van de boot, hè.
0: Ja.
4: En dus dan bracht ik ze terug naar Den Oever. Nou, dan kreeg ik een zak vis terug. En dan was alles weer geregeld.
0: Hey, en hoor ik nou goed dat jij ook wel eens verdwaalde zeehondjes tegenkomt?
4: Ja, zeehonden, zieke zeehonden, dode zeehonden, die haal ik ook allemaal weg. Voor zieke zeehonden hebben we een cursus gehad. En dus dan ben ik bevoegd om zeehonden van strand te halen, wat ook niet iedereen meer mag doen.
0: Ja.
4: En bijvoorbeeld dan word ik opgebeld door Pieter Buren. En dan haal ik ze van strand, of ik rijd zorgens op strand en dan zie ik ze zelf liggen.
0: Mm-hmm.
4: Nou, dan haal ik ze op met de auto in de kist. En dan komen ze bij me thuis ophalen. En dan gaat hij naar tegenwoordig gaan ze naar Lauwersoog.
0: Ja, wat mooi. Dus je betekent echt wel veel voor die gemeenschap Kamperduin. En je redt zeehonden, je ruimt stranden op, je geeft visserscherij terug aan schepen. Hebben ze je daar ook eens een keer uitbundig voor bedankt, voor je harde werken?
4: Ja, ik heb vorig jaar een lintje gehad.
0: Echt waar?
4: Ja, daar hebben ze me naar een café gelokt hier in Groet. En, ik voelde al nattigheid buiten, want ik zag al een auto staan van Pieter Buren. Oh. Ik zag al een auto staan van de firma Gul, die strand opruimt.
0: Ja.
4: Tegen mijn hond. En ik denk, er is wat anders aan de hand. Dus, daar hebben ze mij dat speltje opgeprikt, zeg maar.
0: Ja, dat speltje. Volgens mij ben je een ridder in de orde. Wat is het precies?
4: Ja, ik ben ridder zonder paard. Ja, zoiets.
0: Nou ja, voor het dorp Kamperduin betekent je dus heel veel.
4: Ja,
0: mooi om te horen, Willem, je verhaal. Ik denk dat je helemaal vol verhalen zit. En ik wil je bedanken voor het gesprek. En ga je morgen weer vroeg het strand op, of niet?
4: Het is oosterwind en het voelt er niks aan.
0: Ah, oké. Okay. Oh nee, tuurlijk.
4: Maar het is alleen de wind moet uit zee komen en dat is even gunstiger.
0: Ja, dat weet jij dan weer.
4: Dus ik dan kijk ik gewoon het weer af en dan. En dan ga ik naar strand.
0: Een keertje uitslapen is ook wel lekker, toch?
4: Ja.
0: Nou, ik wens je in elk geval een hele mooie dag morgen, Willem. En dank dat, dat we even konden bellen met je.
4: Ja, graag gedaan hoor.
0: Oké.
4: Veel plezier met het programma.
0: Dank je.
4: Doei. Doei.
0: Ja, en heb jij nou ook wel eens iets gevonden op het strand? Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Wat is jouw mooiste vondst die jij ooit gedaan hebt als je wel eens op het strand liep? En heb je dat dan meegenomen of heb je het ook teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar? Ik ben benieuwd. Laat het maar weten via die NPO Luister-app.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Daar is nog de schijf van NPO Radio 5, Raccoon, samen met Fela. En daarna hoorde je Rob en Rob en Ferdy Bolland. Gewoon Nederlandse jongens, Rob en Ferdy Bolland. Met een lekkere zomerse plaat, Wait for the Sun. Nou, hier in Hilversum kunnen we daar inderdaad denk ik nog wel even op wachten. Want het zit hier vooral helemaal dicht, de bewolking. Maar elders in Nederland, in Nuenen begreep ik, in Etten-Leur was het heerlijk toeven. En ze schreven trouwens het nummer helemaal zelf, de jongens. En het is te vinden op die LP Florida LP. En ten tijde van het nummer Say You, Say Me van Lionel Richie had ik een vriendje. En dat vriendje was heel erg gek op straaljagers spotten. En we fietsten heel Nederland door naar vliegbasis om ze te spotten. Lagen we urenlang in het weiland om die vliegtuigen te spotten. En op de fiets had ik een Walkman. Jawel, het is de jaren 80. En in die Walkman zat een cassettebandje van, je raadt het al, Lionel Richie. Dus hoor ik Lionel Richie, dan voel ik zadelpijn en tegenwind. En ik zie ze vliegen.

0: Lionel Richie en Say You, Say Me. En dat maakt het dik tijd voor. NOS Journaal met Ewout de Jong.
1: Ja, de zwangere vrouw die omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Beelden van het incident bij het AZC in Zeist zorgden voor veel verontwaardiging. De politie concludeerde na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. En volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden, vooral in de rivieren, en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De 12e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Hij voltooit daarmee zijn hattrick deze Tour. Derde keer dus. In de laatste kilometer was het trouwens een valpartij. Gingen veel renners onderuit. En verbazing bij een oudere vrouw in Florida over haar nieuwe kentekenplaat. De Nancy van 76 kreeg een nummerbord opgestuurd voor haar auto met daarop de letters en cijfers SQZA55. Dan moet je even voor je zien. In kentekentaal staat er eigenlijk squeeze ass.
0: Wow.
1: Ja. Ja.
0: Bizar.
1: Ja, nou, Nancy is in de buurt het gesprek van de dag. Ze vindt het maar niks eigenlijk.
2: I don't think a woman that lives in a senior community that's going to be 77 years old next month will be driving around with what this plate has to say.
1: Ja, ze vinden het een beetje raar dat zij als bijna 77-jarige met zo'n raar nummerbord moet rondrijden. Ze vraagt zich verder af hoe het nummer door de controle is gekomen. Want dat gebeurt natuurlijk met kentekens. Ze houdt het kenteken wel, want ze is ook wel benieuwd wat er gebeurt. En of nog mensen naar haar gaan toeteren. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, minima van 14 tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, 's middags landinwaarts kans op een onweersbui. Van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Dankjewel Ewout, tot over een half uurtje.
1: Tot straks.
3: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Tin Soldier en Small Faces.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, ik vind het heel suf van mezelf. Dan kom ik 2 jaar na dato ineens een liedje tegen en ik ben er als een blok voor gevallen. In het programma De Beste Zangers van 2024 zaten onder andere Claude, Hannah May, Martijn Buwalda en Karin Bloemen. En ook de broers Sander en Arnoud Brinks, oftewel Tangerine. En nu zingen zij nooit in het Nederlands, maar voor Martijn Buwalda maakten ze graag een uitzondering. Het duo heeft het nummer De Wind Draait van Martijn Buwalda compleet eigen gemaakt. Het liedje gaat over troost bieden aan iemand die door een moeilijke periode gaat. Je kunt de storm dan misschien niet wegnemen voor die ander, maar je kunt wel, totdat de wind draait, voor diegene zijn en naast hem of haar gaan staan. En Tangerine maakt er werkelijk een prachtig liedje van. Het is een uitnodiging om met een open blik vooruit te kijken. En wat mij betreft mogen de broers vaker in het Nederlands gaan zingen. En iedereen op de bank bij Beste Zangers was diep onder de indruk. En Karin Bloemen moest echt even een traantje.

0: Dat je het maar weet. Dit krijg je voorlopig niet meer uit je hoofd. Hier ga je mee naar bed vanavond met Mexico. Het is een enorme oorworm.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: We kregen een berichtje van Gerrit uit Aalden. Hij reageerde op het gesprek dat ik had met aardwetenschapper Sam Gerrits over die zombiebranden in Frankrijk. Volgens Gerrit is er in Amerika een stad waar al 70 jaar zo'n ondergrondse brand woedt. En die stad die is inmiddels helemaal verlaten. Nou, dat hebben we natuurlijk meteen even uit laten zoeken door de redactie. En wat blijkt? Gerrit heeft helemaal gelijk. Het klinkt een beetje als een mythisch verhaal, maar in het berggebied van Pennsylvania ligt een oud mijnstadje genaamd Centralia. En in 1962 brak hier een brand uit in een verlaten kolenmijn onder het dorp. En dat vuur dat sloeg over op de kolen die in de mijn lagen. En het gevolg daarvan is dat er soms zomaar scheuren in wegen ontstaan of zelfs een zinkgat in je tuin. Nou ja, dat denk ik wel. Dan ben je wel meteen van je Japanse duizendknoop af met dat zinkgat.
2: De laatste ronde.
0: En in onze tocht van Den Helder tot Den Briel spraken we strandvonder Willem de Rover, die afgelopen 40 jaar al een hele hoop van het strand heeft gehaald. En Johan Plaatsman die laat weten: hey Gerja, op zich heb ik nooit iets gevonden op het strand, ondanks dat ik uit Den Helder kom. Wel heb ik in 1989 een rondje Texel gelopen. 30 kilometer strand en 30 kilometer op de weg. Nou, ik zeg chapeau voor jou, Johan. Ik doe het je niet na. En Peter van Reizigingen die appte: ja, het mooiste wat ik ooit aan het strand heb gevonden, dat is mijn vrouw. En toen dachten wij, ah, we smolten met z'n allen. Maar ja, hij was al 27 jaar getrouwd en hij was aan het wandelen. Te ver, was er kwijtgeraakt. En had er gewoon teruggevonden. Dus nou ja, het is toch wel een leuk verhaal, Peter. Dank ervoor.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde! De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: dit wil ook heel graag een oorwurm worden in mijn hoofd. Gaat niet gebeuren, want ik heb nog steeds Mexico in mijn hoofd zitten van net. Maar dit is hem alweer Bert op 5 voor vandaag. En ja, wat mij betreft qua invalbeurt, het was mij een waar genoeg om op de winkel van Bert te mogen passen. De 3 weken die ik mocht invallen. Maandag is hij er weer. Valentijn maakt zich helemaal druk op de app. Komt Bert ooit nog terug? Nou, Valentijn, maandag is hij er gewoon weer. Zit hij weer op deze stoel. Zometeen na het nieuws van 6 uur Simone Walraven met de avondstart. En dan ben ik er om 8 uur weer. Ik ga even snel een bordje hete bliksem eten. Ik was geïnspireerd door de zuurkool. Het is hete bliksem geworden. Ik ga ervan genieten. En dan ben ik om 8 uur weer terug voor de avond van 5. Veel plezier zo met Simone.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting.

0: aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een dekupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw dekupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dekupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 6 uur, hier is Ewout met het NOS Nieuws. Goedenavond.
6: Goedenavond, Simone. Nederland heeft officieel een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat aangekondigd. Het tekort is het gevolg van de aanhoudende droogte, de lage waterstand in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Waterbeheerders moeten nu keuzes maken hoe ze het water inzetten. Bijvoorbeeld door zoetwater naar gebieden te pompen om verzilting van de bodem daar tegen te gaan. Dat is maar een voorbeeld. Verder blijft het advies om bewust om te gaan met drinkwater. Oekraïne heeft een nieuwe premier. De vorige premier is eerder deze week opgestapt. Dat gebeurde vanwege een herschikking van het kabinet waarmee president Zelensky bezig is. De nieuwe premier was de baas van een van de grootste energiebedrijven, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn, want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen. Die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
6: En vandaag werd ook bekend dat de Oekraïnse defensieminister moet opstappen. Dat leidde tot protesten in het land. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood en intussen is er nog maar weinig noodhulp in het gebied. Dan wielrennen. De Belg Tim Merlier heeft de 12e etappe in de Tour de France gewonnen. De rit van vandaag was een van de laatste kansen voor de sprinters. Commentator Joris van den Berg zag dat de laatste kilometer nog werd ontsierd door een...
8: valpartij van Gaviria. En die neemt Fredin mee, nog een paar anderen. De rest kan door. Philipsen wordt gebracht door Mathieu van der Poel. Die kijkt over zijn verkeerde schouder. Fredin in het midden. Philipsen langs de kant. Met Spedersen valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde.
6: Ja, de hattrick voor Tim Merlier dus. En de Nederlandse sprinter Olaf Kooi werd 2e. Weer net geen eerste. Het weer vanavond en vannacht overal opklaringen. Minima van 14 tot 17 graden. Morgen eerst zonnig. 'S middags landinwaarts kans op een onweersbui. Dan wordt het 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
4: De avondstart. Simone Walraven.

0: met op de mondharmonica Paul Jones van Manfred Mann. Jawel. City to City. Welkom op je donderdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ik heb een zalige soundtrack voor je tot 8 uur. We trekken door stad en land en we maken een uitstapje naar het strand. Plus, ik ga je vertellen over de spannende baan van de vader van Olivia Newton-John. Ja, je kan er een film over maken. Verder een weergeloze bluesgitarist uit de vergetelheid. Maar eerst gaan we nog even dat lege plekje op de playlist vullen. Aan de hand van de...
1: avondspreuk.
0: Cyndi Lauper heeft ooit gezegd... Ik kom uit een geslacht van geweldige Siciliaanse vrouwen. En hun mentaliteit is om vol te houden en door te zetten tot het einde. Haha, wist jij dat? Wat zal ik daar nou eens bij draaien? Kan alles zijn.

0: met Larry's band en Zoom.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Onze playlist op Spotify met vergeten muziek gaat gestaag richting de 1000 liedjes. Check it out. Catacombe der vergetelheid heet die. Linkje staat op onze website. nporadio5.nl/deavondstart. We gaan er zo weer een liedje aan toevoegen van bluesgitarist Lonnie Brooks. Geboren in 1933 in Louisiana. Zijn opa was virtuoos op de banjo, maar hij wist zijn kleinzoon ook in te wijden in de fijne kneepjes van het gitaarspel. Nou, Lonnie die gaat op een gegeven moment naar Chicago, want dat is de bruisende muziekstad waar muzici aan de bak kunnen in de vele clubs. Op bijna iedere hoek zit wel een platenlabel. Plus, de ogen van de wereld zijn gericht op de muziek die daar gemaakt wordt. En uiteindelijk wordt Lonnie ook heel geliefd bij de Europese bluesfans. Je hoort hem nu uit 1971 met Don't Go to Sleep on Me.

0: Boys. And Then I Kissed Her.
1: Uit 1967, hè? Maar de eerste opname die is van een paar jaar daarvoor, van de Crystals. En zangeres Lala Brooks, die was pas 15 toen zij dat nummer moest inzingen. En ze vertelde dat het enige kusje dat ze tot dan toe had gehad van haar vriendje van 13 was geweest. Wat braaf allemaal. De app loopt vol met de meest uiteenlopende muziek bij de avondspreuk van Cyndi Lauper. Ik ga er zo eentje van draaien. Zij heeft gezegd: ik kom uit een geslacht van geweldige Siciliaanse vrouwen en hun mentaliteit is om vol te houden en door te zetten tot het einde. Nou, daar heeft ze vast heel veel aan gehad in haar leven. Laat maar weten als je muziekje bij je aankomt te waaien via de NPO Luisterapp. Gaan we tussendoor met Melanie Ryan uit IJsselstein. Doordrenkt met Nashville Vibes. Glass Half Full.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en Summer Nights uit 1978. En wist je dat de vader van Olivia Newton-John piloot was bij de Britse luchtmacht? En hij werkte ook voor de inlichtingendienst al daar. Hij sprak vloeiend Duits en zat bij een topgeheime club om de Duitse Enigma-machine te kraken, ja. En hij heeft hooggeplaatste nazi's gearresteerd, zoals Rudolf Hess. Ja, hij rookte ook zo'n Sherlock Holmes-pijp. Zijn naam was Brinley Newton-John.
1: De muzikale drieling.
0: Drie platen achter elkaar, met één overeenkomst. Heel gezellig als je even meedenkt over het derde plaatje. En je suggesties kan je kwijt in de NPO Luister-app. Wij beginnen met een liedje uit 1959 van Connie Francis.

Stevens. Lipstick, Powder and Paint. Daarvoor The Amazing Rhythm Aces. Lipstick Traces on a Cigarette. En als eerste Connie Francis. Lipstick on Your Collar. En dit heerlijke muziekje is van Aubrey A.

0: Ruim een eeuw gezongen over lippenstift. Ik heb hier een fragmentje uit 1928. De Odeon Tansorchester mit Refreingesang und Alfred Strauss. Wie komt er lippenstift in Lehmanns Unterbett?
1: Wie komt er lippenstift in Lehmanns Unterbett? Wie?
0: In 1945, powder, lipstick en rouge.
2: Beautiful faces come out of vanity cases with powder and lipstick and rouge.
0: Betty Grable en June Haver zijn dat. En Conor

1961, Brian Hyland. I'd like to be the lipstick on your lovely lips. Zelfs punkers. De Buzzcocks waren dat. En dan zie ik ook nog dat de Nederlandse zangeres Alice dat liedje van Connie Francis nog heeft gecoverd in 1982. Lipstick op je boordje.

kust brengt ons bij de avondspreuk van Cyndi Lauper. Ze heeft gezegd, ik kom uit een geslacht van geweldige Siciliaanse vrouwen. En hun mentaliteit is om vol te houden en door te zetten tot het einde. Nou, we kunnen zo een uur vullen met geweldige suggesties die zijn binnengekomen. Maar we gaan er eentje uitplukken. Er komt een mooi liedje binnen van Gene Clark van The Byrds. Het staat op zijn eerste soloalbum uit 1967. Hij wordt daarop begeleid door onder andere The Wrecking Crew. Hier zijn ze met Keep On Pushing.

Julien Clerc, Sion Chantin uit 1974. En we hoorden eerder al Paul Jones weergaloos mondharmonica spelen bij de uuropener van Manfred Mann. Maar wist je dat hij 33 jaar lang een radioprogramma heeft gepresenteerd bij de BBC? The Blues Show.

Go, go now. Ja, wij gaan er heel even tussenuit zometeen voor Ster en Nieuws. Maar daarna zijn we bij je terug met nog veel meer heerlijke muziek tot 8 uur. Onder andere van onze avondster, John Denver. We gaan het hebben over zijn muzikale invloeden. Die zijn zeer uiteenlopend. Maak je borst maar nat. En tot aan de ster hoor je een heel gezellig muziekje. Dat hoor je wel vaker voorbij komen hier bij de avondstart van het John Hall Trio. Whack, whack. Tot zo.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee.

0: Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
1: Klinkt als een soort spookverhaal.
2: Ja, is wel gebeurd.
0: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij de arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf, na onderzoek, dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: De avondstart. Simone Walraad.

rustig in de pan van windsurfen. Mede dankzij de muziek van Dick Dale en his Deltones en van de Beach Boys uiteraard. Maar er hoorden volgens producers Willem van Kooten en Jaap Eggemond ook wel eens een Nederlandse soundtrack bij. En die werd eind jaren 70 verzorgd door de surfers uit Haarlem. En windsurfing was hun grootste hit. Zo, van harte welkom. Tweede portie. Donderdagavond start. Fijn dat je erbij bent. We duiken verder in een overheerlijke mengelmoes aan evergreens van onder andere Sister Sledge en Johnny Guitar Watson. Avondster is de hele week John Denver. En ik zou zeggen, laat je telefoontje maar vast op, want er komt een nieuwe notenkraker aan.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Tanita Tikaram, Good Tradition brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. Het enige dat ik je kan vertellen over Fred Williams en de Jewel Band is dat ze werden opgericht in 1968 in Wichita, Kansas. Een blauwer dan blauwe maandag hebben bestaan. Maar gelukkig hebben ze één singeltje opgenomen, zodat we in ieder geval weten dat ze er zijn geweest. Hier is de A-kant, Tell Her.

0: een real mother voor je.
1: De Avondster.
0: We nemen een duik in de grootste muzikale invloeden op John Denver. Een belangrijke daarvan, dat was de legendarische muzikoloog Alan Lomax. Die reisde stad en land af wereldwijd om eindeloos veel folkliedjes op te nemen voordat die voorgoed zouden verdwijnen. En John Denver die zat gekluisterd aan die opnames van deze gevangenen bijvoorbeeld die aan de spoorlijn moesten werken. Rock Island Line.

En John Denver was mega fan van Jimi Hendrix. En natuurlijk de Beatles. Hij heeft heel veel liedjes opgenomen van de Fab Four. Zoals bijvoorbeeld deze. When I'm 64.

and the Heat Is On uit de film Beverly Hills Cop. En weet je wie een enorme vinger in de pap had bij dit nummer? Harold Faltermeyer. Ja, hij heeft de hele soundtrack georganiseerd en zijn eigen hit Axel F staat er ook op. Hij heeft nog wel meer soundtracks gedaan, van allebei de Top Gun films bijvoorbeeld. Een bezig baasje. En inmiddels is hij 73. Wij gaan zo de notenkraker spelen en luister even goed, hier is vast een hint. Mademoiselle. Zometeen hoor je het hele fragment, dan kun je bellen als je de titel weet. Maar eerst nog even een gloednieuwe samenwerking van Keith Urban samen met Michael McDonald.

Thinking of You. B-kantje van Lost in Music. Zijn de oortjes gespitst? Is de telefoon bij de hand? Ons telefoonnummer is 0800-3000-555. En ik nodig je uit om eventjes gezellig te bellen als jij de titel weet van deze evergreen die onze huisband heeft getransformeerd.

0: avondstart.
1: Met Jan Eefs, hallo.
0: Goedenavond. Zeg, weet jij welk liedje dat is?
1: C'est la vie.
0: Dat is...
1: You never can tell.
0: Ja. Daar heb je hem. You never can tell van Chuck Berry. Hartstikke goed, joh. Gefeliciteerd.
1: Mooi,
0: ja. Hey, blijf alsjeblieft eventjes aan de lijn. Ik ga nu het origineel voor je draaien. Dank voor het bellen en fijne avond. Okay. Doei.
1: Hetzelfde.

Frank Boeijegroep. Daarvoor Chuck Berry. You Never Can Tell. Oplossing van de notenkraker, geraden door Jan uit Breda. We hebben het even gecheckt. De cover van Emmylou Harris. Die heet wel C'est la vie. Met You Never Can Tell ervoor, tussen haakjes. Maar dit even terzijde. We gaan door met Michael Franks. Geliefd songwriter en muzikant uit Californië, maar zo geen popster. Hij was vroeger altijd te vinden bij de platenkast van zijn ouders. Er stonden LP's in van Peggy Lee, Nat King Cole, George Gershwin hier op de achtergrond. En de enige muzieklessen die hij ooit heeft gehad, het waren er in totaal 6. Ja, op zijn 14e. Nou, dat vond hij wel genoeg. Daarna heeft hij 18 studioalbums gemaakt. Ik heb hier het openingsnummer voor je van Sleeping Gypsy uit 1977. The Lady Wants to Know.

Johnson en Amy Winehouse, Valerie. En de Rolling Stones hebben een cover van Amy's You Know I'm No Good op een nieuwe album gezet. Moet je maar een keertje luisteren. Heel graag tot morgen. Dit was het weer. Zometeen neemt Gerja het weer over met de avond van 5. Ze is bij tot 11 uur. En wij gaan eruit met Spiral Staircase. No one for me to turn to. Ik wens je een hele mooie avond. En

0: Samen Max.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niet doen aan de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ah oui, Charles Aznavour reed J'ai vu Paris. De ouders van Charles die waren op doorreis naar Amerika. Maar in Parijs werd de kleine Charles geboren en zijn ouders zijn er blijven plakken. En gelukkig maar, want zo kreeg de wereld deze Frank Sinatra van Frankrijk, die ruim 1000 nummers schreef en bijna allemaal over de liefde.

0: avond van 5. We zijn weer van start gegaan. En fijn dat jij er bent, Arjan.
1: Zeker. En wat Charles Aznavour betreft...
0: Oui?
1: Zijn ouders kwamen uit Armenië.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: Armeens bloed.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het is een bijzonder mooi land.
0: Ja, ben je er geweest?
1: Ik ben er geweest, okay. Afgelopen januari.
0: Ah, okay.
1: Ik kan het zeer aanbevelen.
0: Misschien dat we Bob er een keer naartoe kunnen sturen.
1: Ja, ja. Nou ja, dan weten niet zoveel mensen heel veel over Armenië. Mm-hmm. Dus dat is maar, het is ja. echt...
0: De moeite waard om er eens heen te gaan.
1: Ja, het is niet eens een moeite om daar te komen.
0: Mm-hmm.
1: Je vliegt er zo naartoe.
0: Ja.
1: Hele vriendelijke bevolking.
0: Okay.
1: En prachtige kerken en kloosters. Dus dit is het oudste christelijke land ter wereld.
0: Ja, ja, ja. Neem deze tip voor wat hij waard is. Het is zomaar gratis en de vakantieman. Ja. Zometeen gaan we natuurlijk weer op zoek naar Bob. Hij is nog steeds in het continent Noord-Amerika. Ergens tijdens het WK zit hij in Mexico, Amerika of Canada. Dus nog een paar plekjes te gaan. Volgende week komt hij gewoon weer terug. En sturen wij hem natuurlijk wel weer elke avond op pad. Dat dan wel weer. Je krijgt net als anders deze uitzending 3 hints. En de eerste die staat voor je klaar. Maar we beginnen met muziek. In 1969 doken de Hollies de Abbey Road Studios in... voor een album voor vol Bob Dylan covers. En niet elk bandlid was daar even blij mee. Bijvoorbeeld gitarist Graham Nash. Die had zo'n hekel aan het project dat hij... de stantepé de groep verliet. Hij nam direct zijn eigen nummer Marrakesh Express mee... naar zijn nieuwe band Crosby, Stills en Nash. En met een nieuwe gitarist werd de opname alsnog voltooid.

0: Ziggy Marley en de Melody Makers. En die Melody Makers, ja, dat waren dan Steven, Sharon en Sedella Marley. Allemaal kinderen van reggae-legende Bob Marley. En zelfs hun moeder Rita die hielp mee als producer van het debuutalbum. Ze bestonden niet heel erg lang. Maar nadat ze uiteenvielen gingen vooral Ziggy en Steven succesvol solo verder. Maar met Tomorrow People zetten ze samen toch wel even een blijvende reggae-klassieker neer. Het is de ultieme droom voor elke triatleet. Finishen tijdens de legendarische Ironman op Hawaii. De allerzwaarste eendaagse triathlon ter wereld. En onze volgende gast heeft die droom zojuist werkelijkheid gemaakt. We kennen hem allemaal als de stem van De Kast. Maar hij is ook een sportman in hart en nieren. Afgelopen weekend klaarde hij die loodzware klus in het bloedhete Spanje. Ruim 11,5 uur zwemmen, fietsen en hardlopen bij 38 graden. Siep van de Ploeg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En van harte gefeliciteerd. Laten we daar maar eens even mee beginnen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, want die Spaanse kwalificatie, jij noemde het verschrikkelijk, of niet?
1: Nou, verschrikkelijk zwaar. Ja. Het was ook heel mooi. Het was inderdaad een hele zware wedstrijd. Het begon al, zoals vroeg met zwemmen, dat was in een groot stuwmeer. En dat was... aan één kant van het stuwmeer, daar zwommen we.
0: Ja.
1: En de wind kwam uit de andere kant. Dus er stonden enorme golven van meer dan een meter. Dus dat was al een hele zware 3,8 kilometer zwemmen.
0: Ja.
1: Dus daar verloor ik al wat tijd op mijn schema wat ik in mijn hoofd had. Nou ja, met fietsen kon ik redelijk doorgaan. Maar was ook heel zwaar. En omdat het werd hartstikke warm die dag. Het was 38 graden. Mijn broer die was mijn begeleider. En die Jacob. Mm-hmm. En die zei van je moet er altijd in blijven geloven. Dus ik ben erin blijven geloven. En met lopen kwam ik er goed doorheen. En ik begon zo'n beetje als zesde.
0: Yeah.
1: In mijn categorie, in mijn agegroep. Dat is de agegroep 60-64. Want het zijn allemaal verschillende groepen. Begon ik als zesde. En na één rondje lag ik derde. En dat ben ik ook gebleven. En toen kreeg ik dus zicht op een kwalificatieticket naar Kona, naar Hawaii.
0: Want,
1: en dat is gelukt.
0: Want daarvoor moest je bij de eerste drie eindigen, of niet?
1: Ja, je moet bij de eerste drie eindigen. Of je moet een hele goede tijd neerzetten. En dan kan je ook nog een kwalificatie afdwingen.
0: En heb je ooit één moment gehad dat je dacht van waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
1: Nee. Nee, dat heb ik. We hebben 2 jaar geleden. Wij doen het al 40 jaar, doen wij triathlon, mijn broer en ik.
0: Ja.
1: En we zijn in 87 hebben we onze eerste triathlon gedaan. Dat was eigenlijk voor de training voor de Elfstedentocht. Want we waren helemaal gek van de Elfstedentocht.
0: Ja.
1: Die had ik ook geschaatst in 86.
0: Kijk.
1: En in de zomer, dan moesten we natuurlijk getraind worden voor de winter.
0: Ja.
1: En dan toch vonden wij in de triathlon een hele goede trainingsmanier. Om dat te doen. Het fietsen is goed voor het schaatsen, het lopen voor de uithouding. En zwemmen is sowieso voor iedereen goed.
0: Mm-hmm.
1: En bij de eerste wedstrijd die we meededen, zaten we meteen in de top 5. Dus ik denk, je hebt wel redelijk talent voor.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat zijn we altijd blijven doen. En mijn broer is zelfs nog een paar jaar professioneel triatleet geweest. En die is best wel goed geweest.
0: Ja.
1: Die heeft nog steeds een Fries record staan.
0: Hey, is het te combineren voor jou dan ook met wat je doet voor de kast en voor de scene? Hoe voelt dat elkaar aan? Of hoe bijt het elkaar?
1: Nou, het bijt elkaar absoluut niet. Het, is natuurlijk wel, het heeft wel te maken met tijd.
0: Ja.
1: Want als ik nou de laatste tijd zie, dan is het wel een Spartaans leven geweest. Van heel veel optreden, heel veel trainen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog een jong gezin. Vrouw en kinderen die er 100% achter staan, gelukkig. En ik heb een coach die de schema's maakt, Hugo Veenker.
0: Ja.
1: Die past dat heel goed aan op mijn drukke schema. Kijk naar hoeveel optredens heeft hij. Vandaag kan hij een duurrit doen.
0: Kan
1: hij dan een intervaltraining doen. En dan, hij moet daar naartoe. Dat kost zoveel tijd. Dus die heeft dat heel goed ingepast allemaal.
0: En die past je gezin er ook in? Want die willen je natuurlijk af en toe ook nog wel even zien.
1: Ja, die heeft dat gezin.
0: Ja.
1: Dat pas ik er dan zelf wel in.
0: Ja.
1: Wat er dan overblijft, dat is natuurlijk van mijn gezin.
0: Hey,
1: Spartaans geweest. Ja.
0: Want wanneer gaat het gebeuren in Hawaii?
1: Dat is op 10 oktober, dat is over 3 maandjes.
0: Oké, dus het is nog 3 maanden buffelen?
1: Ja, en we gaan met het hele gezin. Mijn broer heeft zich ook gekwalificeerd vorig jaar al in Estland. Dus die gaat ook met zijn gezin. Dus we maken er 2 hele mooie weken van.
0: Nou, wat mooi. Hey, en is dit één keer maar nooit weer? Of zeg je van, dat smaakt toch wel naar meer?
1: Nee, dit is niet voor jaren te combineren. Dit kan nu één keer en we hebben dat. Dit was de droom die we al ons hele leven hebben. En die gaan we nu waarmaken. Maar ik ga dit niet nog een keer doen.
0: Niet nog een keer, oké. Okay. Nee. Dus ga er dan ontzettend van genieten deze keer.
1: Ja,
0: wanneer reis je af?
1: Ik heb op 4 oktober nog een heel mooi optreden staan. De opening van de Nieuwe Harmonie, een groot theater in Leeuwarden, doe ik. En dan de volgende dag stappen we op het vliegtuig. Wow. Dus dan gaan we 5 oktober gaan we die kant op.
0: Nou, ja. Weet je, luisteraar Martien appt, hij zegt knap hoor van Siep, ik doe het hem niet na. En Peter zegt van, je ziet maar, niemand had dit van Siep verwacht. En daarom denk ruim en diep respect, zegt Peter voor jou. Dus steek die vast in je zak van de luisteraars van de NPO Radio 5.
1: Ik ben heel benieuwd
0: hoe het gaat zijn. Ik weet zeker dat je het gaat halen, want ja, je traint niet voor niks natuurlijk. Maar ik wens je ook een hele mooie tijd daar in Hawaii.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dankjewel dat je in je drukke schema even tijd wilde maken voor ons. En we gaan een nummer van je draaien. De tijd is van mij. Daar komt-ie. Dag Siep.
1: Doei.

0: 1976, ik was 10 jaar en het Eurovisie Songfestival werd gehouden en zij wonnen. The Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En het lijkt wel te gaan over een geliefde, maar helemaal aan het einde ontdek je de verrassende twist. Die kusjes die zijn eigenlijk bedoeld voor een 3-jarig dochtertje. Nou, smelt, smelt, smelt.
1: Waar is Bob?
0: Ja, weet je wat nou zo knap is, Arjan? De eerste oplossing komt al binnen, terwijl er nog geen hint gegeven is.
2: Knap, ja, inderdaad.
0: Marja en Akke in Harderwijk. Ik vind het echt... Is er een glazen bol daar waar jullie toegang toe hebben? Hoe,
2: of een beetje bevangen door de hitte misschien tijdens vakantie?
0: Kunnen, ja. Dat zou ook nog kunnen. Ook, ja. Ja. Zo knap, ze komen al met een mogelijke oplossing. Maar ja, de eerste hint die moet nog klinken. Zal ik hem dan maar gewoon laten horen meteen? Dan kunnen ze even nadenken of ze blijven bij deze hint of dat ze, of bij dit antwoord, of dat ze verder kijken. Dit is hint nummer 1.
3: Ik heb hier vandaag genoeg gezien. Gletsjers, bergen, rivieren en zelfs een ijsveld. Maar nu is het tijd voor wat ontspanning. Hup, slippertjes uit. Ik stap erin.
0: Nou, en dat antwoord dat jullie gaven, Marja Dakke, het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Nou, dat mag ik rustig zeggen, daar staat hij niet. Maar dat mogen duidelijk zijn. Ja, waar hij wel staat, ik zou zeggen, neem het in je op wat hij allemaal zegt en doe er je voordeel mee. En als jij denkt te weten waar die staat, mag je ons even een appje sturen via de NPO Luister-app. En als je antwoord goed is, ga je in die befaamde rode hoge hoed. En hoe voller die zit, hoe leuker wij het vinden. Dus ik zou zeggen, app via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

Een lekker zomers nummer, een nummer van Wham. Eigenlijk ook een beetje met een knipoog, hè? George Michael en Andrew Ridgeley. Ze schreven het als een vrolijke ode aan het uitgaansleven en luxe vakanties. Dan ken je een beetje nog die iconische videoclip. Die werd opgenomen in het legendarische Pikes Hotel op Ibiza. Daar kwam ook ene Freddie Mercury. Best wel graag.

0: Papier on air. String.
1: En het was de eerste plek, de allereerste overwinning op het Eurovisie Songfestival. Net had ik Brotherhood of Man, die wonnen in 76. Dit was Sandy Shaw en zij won in 1967. En opvallend genoeg was dit lied juist het liedje wat Sandy zelf het minst mooie vond. Ze noemde het later wel eens een koekoeksklokliedje. Maar het publiek dacht daar duidelijk heel anders over. Ik ga naar het jaar 1971. De wereld is onrustig. De oorlog in Vietnam maakt veel slachtoffers. En op de flats in de buitenwijken van Parijs, in de banlieue, verschijnen leuzen als USA go home and drugs is my destiny.
2: Comme il y a à cette époque-là la guerre du Vietnam, comme il y a beaucoup de changements dans le monde, les murs des banlieues françaises commencent avec US go home, drugs is my destiny. Les enfants, ils passent devant ces murs-là, ils voient, ils sont pas fous. Donc l'idée, ça a été de leur faire des chansons qui ressemblaient à ces murs-là.
1: Ja, aan het woord is tekstschrijver van het liedje François Bernheim. De kinderen uit de banlieue van Parijs die lopen elke dag langs de muren van die flats waar die leuzen op geklad zijn. En die kinderen, zegt hij, die zijn echt niet gek. En daar wilde hij een liedje over schrijven. Over de waanzin van de oorlog, maar dan door de ogen van een kind. Hij schreef het nummer eigenlijk heel instinctief, zegt hij. En het was in no time klaar. Maar ja, toen moesten ze op zoek naar iemand die er kon gaan zingen.
3: Les Poppies, c'est issu d'une chorale. Nous étions 80. Nous étions des enfants téméraires, volontaires. Et on croyait en ce qu'on faisait, on croit en ce qu'on fait. C'est important de croire en ce que tu fais, même quand t'as 12 ans.
1: Ja, in de buitenwijken van Parijs werden overal audities gehouden. En toen stuitten ze op een koor. Les Poppies was een groep van 17 jongens die voortkwamen uit een koor van 80 jongens. Allemaal even onverschrokken en eigenzinnig. En ze geloofden helemaal waar ze mee bezig waren. En dat is zo belangrijk, zegt de solist van het liedje Bruno Poliot-Victoire. Er zijn trouwens door de tijd heen ook nog covers van het nummer gemaakt. En soms best uit onverwachte hoek. Zoals deze van de Nederlandse punkband Kobus gaat naar Appelscha uit 1986. En er is zelfs een Nederlandse vertaling uit 2007 van Jan Rot. En die gaat nee, nee, geen ach en wee, red, red het kerstdiner. En dat klonk dan zo.

0: Ik weet niet of ik dat thuis op zou zetten met Kerstmis. Nou ja, in elk geval, het nummer werd een hit. Maar financieel ging het voor Le Poppies minder goed. Ze werden namelijk niet officieel als artiesten gezien. En dus kregen ze voor deze mega-hit wel geteld...
1: Rien. Rien. Nothing. Rien. Rien du tout.
0: Helemaal niks dus. Een rechtszaak kon daar helaas niks aan veranderen voor de jongens. Zelfs de kleren die ze droegen in de video mochten ze niet houden. Maar ach, we hebben ze massaal en voor altijd in ons hart gesloten. En die aanklacht tegen de waanzin van de oorlog... die blijft vandaag de dag helaas actueler dan ooit.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van al dat water over de natuur. In de provincie Limburg bijvoorbeeld mag niemand vanaf 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. Daarnaast pompt het waterschap grondwater op om te voorkomen dat natuurbeekjes droogvallen. Dat leidt volgens De Dommel tot de minimale hoeveelheid stromend water die nodig is om vissen en planten in leven te houden. De rook van bosbranden in het oosten van Canada.

0: Over de natuur. In de provincie Limburg bijvoorbeeld mag niemand vanaf 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. Daarnaast pompt het waterschap grondwater op om te voorkomen dat natuurbeekjes droogvallen. Dat leidt volgens De Dommel tot de minimale hoeveelheid stromend water die nodig is om vissen en planten in leven te houden. De rook van bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is om binnen te blijven. De rook bereikte ook, even verderop, de Amerikaanse stad New York. Daar gelden ook gezondheidswaarschuwingen en wordt inwoners geadviseerd om buitenactiviteiten te beperken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen ouder dan 30 die er behoefte aan hebben. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Bijvoorbeeld omdat testosteronwaarden altijd schommelen en het niet per se samenhangt met kracht. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: was destijds haar vriendje. En hij noemde haar zijn Delta Lady. Ze was zo vereerd. Jaren later schreef ze nog een autobiografie. En dat noemde ze dan ook Delta Lady. Dus mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur zijn Arjan en ik hier en houden we jouw gezelschap. Ja, het is een historische avond. Het moet gewoon maar eens even gezegd worden, Arjan. Want wat gaat er gebeuren met jou?
1: Nou, dit is mijn laatste uitzending, Gerrit.
0: Ja, ja, dit is jouw laatste uitzending.
1: Ja.
0: Ja, ja, wat moet je daarop zeggen?
1: Nou ja.
0: Jij gaat gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling bij de EO.
1: Klopt.
0: Jij bent, nou mag ik dat zeggen, hoe oud je bent?
1: Ja,
0: je bent 65.
1: Net 65.
0: Precies. En jij gaat genieten van een welverdiend pensioen. Mag je dat ook zeggen?
1: Ook dat. Ja, net zoals heel veel luisteraars.
0: Ja, zeker.
1: Ons,
0: ja.
1: Radio 5.
0: Ja. En dat
1: mag
0: is jou ook gegund.
1: Ook van gaan genieten.
0: Zeker. Ja. Ja. Dus het is vanavond jouw laatste, want je hebt nog vakantie te goed. Nou, noem het allemaal maar op. En ja. Daarom is vanavond jouw allerlaatste keer.
1: Oh, jammer hoor. Jammer in de zin van, en er komen vanavond ook weer hele leuke, lieve appjes binnen. En daar doe je toch voor?
0: Daar doe je het voor, ja.
1: De band met de luisteraar is heel sterk bij radio.
0: Ja.
1: Televisie heb ik ook altijd met veel plezier gedaan.
0: Ja.
1: Maar het contact met de luisteraars bij
0: radio,
1: echt,
0: echt wezenlijk anders, hè, zeg
1: zeker,
0: je altijd.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, en er moet mij ook wel maar iets van het hart. Laten we dat ook maar meteen dan even in de eten gooien.
1: Zeg het maar, Gerrit,
0: ja. Ja, want ja, we zijn natuurlijk allemaal bekend met de bezuinigingen bij de NPO. Die ontlopen wij ook niet als avond van 5. Dus bij deze moet ik dan ook meedelen dat vanaf 1 januari... dus het duurt gelukkig nog een hele tijd, maar vanaf 1 januari stopt dit programma ook. Dus jij neemt er eigenlijk een beetje een voorschot op. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja. En als jij zegt stopt dit programma, betekent dat dat de zender om...
0: Dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies gaat gebeuren. Maar in elk geval, wat zeker is, is dat dit programma er niet meer is op 1 januari 2027. En hoe het wel allemaal precies gaat zijn, dat mogen ze nog even uitzoeken verder. Maar het betekent ook dat wij nog 6 hele mooie maanden voor de boeg hebben. Daar gaan we met ontzettend veel plezier en passie nog mooie programma's maken. We willen nog een paar locatie-uitzendingen gaan doen. We krijgen de duetten-uitzending. We gaan nog een namen-uitzending doen. Dus er staat nog veel moois op het programma. En ja, wat ik vooral ga missen is het contact met de luisteraar. En dat is iets wat ik nooit heb voorzien toen ik hieraan begon. Die wederkerigheid. Alles wat je zegt komt 3 keer zo hard weer terug.
1: Ja,
0: en dan met alle liefde die erbij komt van de luisteraar. En dat is echt een enorm cadeau. Ja, wat ik nooit heb kunnen vermoeden. Maar wat ik echt heb ontvangen en waar ik ontzettend van genoten heb. En nog ga van genieten, hè, de komende 6 maanden.
1: Zeg, want,
0: precies.
1: Nog even,
0: precies. Dat heb je mooi gezegd, ja. Dus, nou ja, het hoge woord is eruit. Jij bent vanavond voor het laatst en ik ben er nog een half jaar en dat is hartstikke fijn. En dan, ik maak me ook geen zorgen over de toekomst. En jij hoop ik ook niet, Arjan.
1: Nee. Met vertrouwen in de toekomst.
0: Ja. Precies, dat doen we. We gaan vrolijk verder met dit programma. Maar ik vond het wel fijn dat het toch eventjes gezegd wordt. En dan kunnen we allemaal rustig verder. En ik dacht van, I can't smile without you, Barry Manilow. Hij stond toevallig in de planning. Ik denk, nou ja, zullen we maar ook gewoon draaien dan. I can't smile. Ja, Arjan, dat geldt dan voor mij en naar jou. Want ik ga je echt ontzettend missen.
1: Nou,
0: een hele waardevolle, lieve collega. En we hebben het altijd heel erg goed samen hier in de studio. En dat gaat toch een beetje anders worden als jij daarna vandaag niet meer bent.
1: Dus we hebben nog een kleine 2 uur, hè?
0: Het glas is altijd half vol bij jou, hè? Ah, heerlijk. Kom, we gaan fluiten.

Die man die heeft een stem die klinkt als, wat is het? Schuurpapier noemen ze dat, hè? Geweldig. Joe Cocker en Delta Lady. Geschreven voor Rita Coolidge. Leon Russell die schreef het nummer. En hij

0: June Lodge en More Than I Can Say. Ja, mag ik dan even zeggen dat de app ontploft met allemaal leuke, lieve berichtjes, waarvoor ja, mijn en Arjans hartelijke dank natuurlijk. We gaan ze allemaal lezen en Arjan is druk bezig om zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden. Maar ja, we zijn ook wel gewoon een hartstikke fijn, mooi radioprogramma aan het maken. En dat blijven we gewoon nog een half jaar doen, hè, mensen. Dus nou ja, we gaan er gewoon nog een hele mooie tijd van maken.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik zeg tijd voor een douche, dat kunnen we wel gebruiken. Daar wordt de hartelust gezongen onder die douche. En als jij raadt wat er gezongen wordt, kun je zomaar een strandlaken winnen. Nou, nog kan, wou ik er dan bijna zeggen. Maar dat moet ik ook niet gaan doen. Nee, ik gewoon raden wat er gezongen wordt. En het klinkt als volgt.
2: Inside out and round and round.
0: Ah, oh, makkie. Inside out. Die ken je wel, die ken je ongetwijfeld. Ik weet het zeker. Als jij weet, ik wil de titel en de uitvoerende, dan mag je bellen 0800 30555 of je mag even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: ik wil.
1: Radio 5 is voor mij een hele fijne zender. De beste zender van Nederland.

0: prachtige stem van Neil Diamond. En hij schreef het nummer over een man die zijn geliefde verleidt met poëzie. Dat is nog weer eens een verleidingstruc. En dat idee had hij niet van een vreemde. Als tiener gebruikte hij zelf ooit een gedicht van Longfellow om met succes een aanzienlijk oudere vrouw te versieren. Aha.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Zo moet je dat dus doen met poëzie. Dan ben je weer wat geleerd. Aan de telefoon heb ik Sabrina. Goedenavond, Sabrina, uit Amstelveen.
2: Hoi, goedenavond, Gerja.
0: Hoi, hallo.
2: Hoi.
0: Hoe is die?
2: Ja, op zich wel op zich goed. Het gaat weer heel erg goed met me. Ik werk lekker en zo, maar ja, ik moet wel heel even wat kwijt. Ik heb je net ook al een bericht gestuurd naar de radio. Toen ik hoorde dat jij gaat stoppen over een half jaar.
0: Ja.
2: Gelukkig pas over een half jaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, de tijd gaat snel. Dat weet iedereen. Het jaar vliegt voorbij. En,
0: ja.
2: Dus ik ben heel erg blij dat ik je nu aan de telefoon nog heb.
0: Nou.
2: En ik ga je onwijs missen. Ik vind jou echt de beste vrouwelijke DJ van Radio 5.
0: Nou, echt serieus. Dan gaan mensen bijna denken, oh, daarom heb je Sabrina natuurlijk.
2: Nee, dat is echt niet waar. Nee.
0: Ik ben hartstikke lief van je, joh, dat je dat zegt.
2: En Arjan ga ik ook missen, want jullie zijn zo leuk samen altijd.
0: Ja, leuk zeg je.
2: Ja, echt.
0: Gezellig.
2: En je bent niet alleen leuk met de avond 5 uur. Dat is echt jouw programma en jouw avond. Weet je, ook onze avond van de luisteraars, vaste luisteraars.
0: Ja.
2: Maar ook je invalwerk bij Bert op 5 of af en toe voor Henk, weet je wel.
0: Ja.
2: Nou,
0: dankjewel Sabrina voor je ontzettend lieve woorden. En ja, ik ga jullie dus het meest minst de luisteraar. Dat contact met de luisteraar, dat... Arjan ook, dat weet ik zeker. Het contact met de luisteraar is iets waar we elke avond ontzettend van genieten. En dat gaan we dus nog lekker een half jaar doen. En daarom ben ik ook blij dat ik jou nu aan de lijn heb.
2: Ja, ik ook.
0: Want vertel eens, wie dacht jij te horen? Welk nummer?
2: Upside Down van Diana Ross.
0: Ja.
3: Dat zie ik niet.
0: Ja hoor.
2: Yes.
0: Maar dat was ook niet heel moeilijk, hè, vanavond, geloof ik.
2: Nee, ik luister de afgelopen weken weer regelmatig en ik kom er gewoon niet op. Weet je. Ik hoor het wel, maar ik denk, ik weet het echt niet.
0: Nee.
2: Weet je, en nu wist ik het eigenlijk meteen.
0: Yes, nou,
2: dus
0: hartstikke mooi.
2: Ja, puur geluk.
0: Ja, nee, ik ben er heel blij om. Je krijgt het strandlaken van de avond van 5 opgestuurd.
2: Nou, leuk.
0: Dus ik geef je even terug aan Arjan, dan kan hij jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En nou, we gaan er gewoon nog even ontzettend van genieten met elkaar. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, dan ga ik zeker met je afspreken. Dankjewel, Gerja.
0: Jij ook, Sabrina. Fijne avond nog.
2: Joe.
0: Doei.
2: Doei.

0: Even de laatste tonen van de Rolling Stones, moet ik zeggen. Ja, we hebben hier een enorme discussie bij NPO Radio 5. Want er gaat een commercial op zender. En die hebben het over de Rolling Stones. De Rolling Stones. En dan worden we allemaal heel boos. Want het zijn niet de Rolling Stones, het zijn de Rolling Stones. Dus dan moet ik het ook meteen even goed zeggen. Side Effects hoorde je van het nieuwe album Foreign Tongues. Ja, en er komt heel veel nieuws uit. U2 komt later dit jaar met een nieuw album. David Bowie's las ik vandaag. Er komen 10 nummers van hem die nog niet zijn uitgebracht. Die komen ook uit. En dat gaat op 18 september gebeuren. Dus gewoon heel veel mooie dingen nog om naar uit te kijken.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en Arjan's vingers worden helemaal bont en blauw. En 3 keer zo dik, want die is echt aan het proberen om van alles te beantwoorden. Maar het is zoveel, dat het gaat niet lukken.
2: Nee, dat zou ik wel heel graag willen, maar dan zit ik hier in het midden van de nacht.
0: Ja, dan ben je tot diep in de nacht. Ik denk dat morgenochtend, als Bert Haandrikman dan komt, dan ben jij hier nog aan het tikken.
2: Ontzettend bedankt voor al die leuke, lieve, maar ook naar jou toe, Gerja.
0: Ja.
2: Voor al die mooie berichten.
0: Ja hoor.
2: Echt hartverwarmend.
0: Nou, boh! Mijn dochter zegt dan altijd, wat zegt het ook alweer?
2: Kind geboren,
0: nee,
2: de naam
0: Snap.
2: Snap. Oh.
0: Ja, okay. Ja, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Hey, ik hoor de tune van Waar is Bob? Zullen we eens even kijken naar de tweede hint? Want hoe gaat het met de inzendingen? Er komt veel binnen, maar...
2: Veel binnen, maar weinig goeds.
0: Ja, dat is ook wel leuk, hè? Gisteren was het na 1 keer goed, namelijk. Dat was de Empire State Building. En toen was het in 1 keer goed. Maar nu is die een stukje lastiger. Nou, dit is de tweede hint.
3: Heerlijk, dat warme water. Deze plek is er beroemd mee geworden. En die bronnen hier zijn gewoon puur natuur. Dat is fijn wonen. Maar ook een tijdelijk verblijf is prima te doen, hoor, al zeg ik het zelf. Oh.
0: Zo heeft het echt naar zijn zin.
2: Ik geloof het ook.
0: Ja,
2: het moet een genot zijn om daar te verblijven.
0: Zo te horen wel, ja. Ja. Ja, en iemand appte Gletscher als antwoord. Dat is het dus niet. Nee. Hij heeft het lekker warm. En, ik zie de stoom er vanaf komen. Nou. Maar ja, waar is dat? Is dat in Mexico, Canada of in Amerika? Dat mag jij raden. Dus kom maar door via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. Ik ben benieuwd.

daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: 1965, Please Go, de allereerste single van de Golden Earrings. En mooi om te weten. En wist je dat het debuut werd geproduceerd door Fred Haaien? En die had op dat moment nog nooit een mengtafel van dichtbij gezien. En die opname klonk op de radio zelfs zo anders dan in de studio dat die Haagse heren de single eigenlijk meteen weer wilden terugtrekken. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ja, we hebben een beetje een sportieve avond. Het eerste gesprek met Siep van de... Siep van de ploeg van de kast. Die gaat de Ironman doen in Hawaii. En nu heb ik Hans Dekker aan de telefoon. Het concept is namelijk simpel. Een wielerbaan, fiets en een uur lang zo hard mogelijk trappen. Hoe ver kom je dan? Nou, zo simpel als het lijkt, zo ontiegelijk zwaar is het. Het wereldduurrecord voor fietsers heeft al heel wat wielergrootheden sterretjes laten zien. Maar toch gaat Hans Dekker zich eraan wagen. Zaterdag valt hij in Apeldoorn met het wereldduurrecord aan voor 80-plussers. En dat staat op 39,8 kilometer in maar liefst 1 uur. En met zijn prestatie vraagt hij aandacht voor het Diabetesfonds en een gezonde leefstijl. Goedenavond, Hans.
1: Goedenavond.
0: Zo gezond dat jij, geloof ik, nu al op bed ligt, of niet, zei je?
1: Ja.
0: Ja, en dat is nodig voor jouw gezonde leefstijl om het te halen?
1: Ja, het is herstellen van een lange periode van voorbereiding en veel training.
0: Ja.
1: Dus dan moet je natuurlijk voor de ultieme training die zaterdag gaat beginnen, moet je natuurlijk volledig goed uitgerust zijn.
0: Ja, hey, waar veel 80-plussers die zetten op jouw leeftijd juist een tandje lager, die versnelling. Jij schakelt even op met een gigantische uitdaging. Hoe ben je op dat idee gekomen om dit wereldduurrecord aan te vallen?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat heel ver achter me ligt. Dat is eigenlijk de wens toen ik kind was en het Polygoonjournaal van 1956 zag.
0: Wow, dat is lang
1: met
0: geleden.
1: Met de voice-over van Philip Bloemendaal.
0: Ja.
1: En ik zag daar de Ronde van Frankrijk in zwart-wit. Nou, ik vond het, dat kwam zo enorm binnen. Ik was toen 11 jaar en ik vond dat magisch.
0: Ja, en daar is die droom begonnen.
1: En daar is de droom begonnen.
0: Ja.
1: En ja, ik ben eigenlijk al 45 jaar. Wij mochten van huis uit niet wielrennen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat werd uiteindelijk werd het voetballen. En na mijn voetbalblessure zijn mijn fysio destijds tegen me, joh, je moet gaan fietsen.
0: Ha, dacht je, nou kan ik.
1: Want voetballen gaat het niet meer worden.
0: En dat was jouw kans.
1: Toen ben ik gaan fietsen en het zaadje was gezaaid.
0: Ja.
1: En na 45 jaar merkte ik dat ik eigenlijk in deze sport steeds beter werd.
0: Mm-hmm.
1: En dat vonden met name de... Ik heb me een aantal keren voordat ik deze uitdaging aanging, heb ik me laten testen.
0: Ja.
1: Bij Sport Alliance in Breda.
0: Heel slim.
1: En deze mensen die hebben gezegd van ja, dit is wel heel bijzonder dat je op deze leeftijd nog trainbaar bent. Dus met andere woorden, dat je in feite op een bepaald niveau zit.
0: Ja.
1: En dat je na gerichte trainingen, die ik samen met mijn clubmaat Johan Rovers heb opgezet.
0: Ja.
1: Ben ik steeds beter geworden. En 28 mei jongstleden gaven ze mij het groene licht om deze challenge op te zetten.
0: Nou, wat goed. En wat wordt jouw tactiek zaterdag? Gewoon 1 uur voluit rammen of ga je langzaam opbouwen?
1: Nee.
0: Vertel.
1: Nee, ik ben van nature, ik ben geen flyer zoals we dat noemen.
0: Wat is een flyer?
1: Ik ben een echte diesel.
0: Ah, oké, ja.
1: Dus ik begin eigenlijk vrij rustig. Rustig tussen aanhalingstekens.
0: Hm.
1: Dus ik ga er niet in één keer als een dolle stier vanaf het begin vlieg ik erin.
0: Nee.
1: Maar ik bouw het naar mijn oordeel het beste op om de eerste 10, 20 ronden in mijn zogenaamde flow te komen.
0: Ja.
1: Zodat je ervaart dat je de druk en de snelheid en je ademhaling goed in controle hebt.
0: Ja.
1: En net iets onder het beoogde rondetijd van, dat moet dan tussen de 22 en 22,5 seconden liggen.
0: Ja.
1: Daar moet ik dus een uur lang op blijven staan.
0: Oké. Okay. Nou vraag jij met jouw recordpoging aandacht voor het Diabetesfonds, hè, en een gezonde leefstijl. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Want zo te horen heb jij dat. Beschik jij daar wel over?
1: Nou, ik ben uiteindelijk ben ik terechtgekomen in de verzekeringswereld.
0: Ja.
1: En met name in de logistieke sector. En vanuit die langjarige ervaring heb ik meegemaakt dat er dus heel veel mensen, in, met name in deze sector, lijden aan overgewicht en aan diabetes.
0: Oké. Ja.
1: Dus, en ik heb altijd geprobeerd, de naam van dat bedrijf was Preventas. En preventie en assistentie gaan dus hand in hand. Van hoe voorkom je onnodige verliezen, schade en kosten? En dat kun je dus na materiële zaken kun je dat afzetten. Maar dat gaat natuurlijk ook om de menselijke gezondheid.
0: Ja, precies.
1: En als je weet dat dit Nederland, dan praat ik, nou trek ik het even wat breder. Het is zo'n 9 miljard euro aan zorgkosten.
0: Ja, voor overgewicht.
1: Als mensen zich zouden leren zich te beheersen qua eten en drinkstijl.
0: Hoe kunnen we jou steunen, Hans?
1: Door te klikken op het Diabetesfonds en daar een donatie te doen naar rato van draagkracht. En vervolgens mensen en instellingen bereid te vinden om daar energie en voorlichting te geven. Om mensen, alsjeblieft, maak van je leven een mooier leven.
0: Nou.
1: Door je mentaal en fysiek gezond te voelen.
0: Een prachtige oproep. Ik wil je hartelijk danken, Hans. En heel veel succes komende zaterdag. En we gaan het volgen. Dank je wel, hè. En wel
1: trusten.
0: Dag.
1: En jij.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
14: Klinkt als een soort spookverhaal.
15: Ja, is nog gebeurd.
13: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10:00, Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder deze maand haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties, verlaten mijnschachten werden doorzocht. Het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van op-

0: van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. Maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien kunnen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het op langere termijn dan nog langer droog. Maar vanavond niet helemaal. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: No More Fear of Flying van Gary Brooker uit 1979. Wist je dat Gary hiervoor de frontman was van Procol Harum? Herkende je hem? Ja, ik wel. De band achter de legendarische klassieker A Wider Shade of Pale. Die ga ik binnenkort ook weer eens draaien. Dat is weer een tijdje geleden. Ze blijven maar binnenkomen, de lieve gedichtjes, wou ik zeggen. Maar het zijn berichtjes, Arjan.
1: Appjes.
0: Zie je die van Martien? Jullie zijn het gouden duet. Misschien moeten we even gaan zingen samen. Van het laatste, twee voor de prijs van één, gaan we samen zingen. Zullen we dat doen?
1: Oude keelgeluid van jou, dat komt wel in orde. Maar dat van mij, denk ik, nee.
0: Je bent meer de Joe Cocker.
1: Schellend metaal.
0: Het schuurpapieren. En dat willen we natuurlijk ook niet. Nou, we zijn er nog een heel uur. En tot 11 uur houden we jouw gezelschap met hele fijne muziek. We gaan de avond lekker mooi afsluiten. Zometeen hoor je de derde en de allerlaatste hint van Bob. Ja, en mensen gaan soms veranderen van antwoord. En dat is jammer. Dan zaten ze goed en dan zitten ze nu in één keer weer fout. Je weet vast wel over wie ik het heb, jullie daar. Als je één keer hebt gekozen, dan moet je daarbij blijven. Dat is vaak de allerbeste. Zometeen krijg je de derde en de laatste hint. En natuurlijk de oplossing. En over twee voor de prijs van één ga ik je zometeen meer vertellen. Eerst maak ik me op voor een heerlijk potje smooth jazz. Daar ben ik gek op. Deze stem van deze man. Het nummer werd geschreven door David Page en James Newton Howard. Bekende namen die je ongetwijfeld kent van Toto. En als Toto zich ermee bemoeit... Bah.

0: Ja, vanmiddag in Bert op 5 zei ik ook al... Jim Reeves voor mij een van de stemmen van NPO Radio 5. Toen draaide ik Adios Amigo en nu is het He'll Have To Go. Prachtige, warme, donkerbruine stem heeft hij. Past perfect ook bij de tijdstip van de avond.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, je hoort het al, Paul McCartney. Of ik moet zeggen Sir Paul McCartney, want dat is die. Een van de grootste songwriters uit de geschiedenis van de popmuziek. Als bassist van de Beatles schreef hij vaak samen met John Lennon... klassiekers die de wereld voorgoed zouden veranderen. Maar ook na het uiteenvallen van de band bleef hij succes na succes boeken. Met Wings, maar ook als soloartiest, liet hij zien dat zijn creativiteit geen grenzen kent. 84 is hij. En zijn nieuwe album, The Boys of Dungeon Lane... daar draaien we ook regelmatig nummers van hier op NPO Radio 5... is ook weer geweldig. Ga dus maar eens even op zoek in die platenkoffer of cd-kast. Ik weet zeker dat hij vol staat met nummers... waar Paul McCartney zijn hand in heeft gehad. Ik ga zoals eerste deze draaien die je nu hoort. No More Lonely Nights. Maar welk nummer van Paul McCartney kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je ook appen naar de NPO Luister-app.

0: Blijft de prachtige plaats Steely Dan, 1974, en Ricky, don't lose that number.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint van onze Bob. En hij is nodig, want volgens mij zijn er zijn wel goede antwoorden binnengekomen.
2: Ja.
0: Maar niet zoveel als andere avonden.
2: Zeker.
0: Het is lastiger vanavond.
2: Ja, het is moeilijk.
0: Oké. Okay. Je zegt het zo van, ja, deal ermee.
2: Ja, dat gebeurt wel eens natuurlijk.
0: Maar
2: een keer, soms is het een weggevertje, andere keer...
0: Ja, dat klopt. Meestal is die derde hint, is de inkopper. We gaan eens horen of dat vanavond ook zo is. Hier komt hij.
3: Voorlopig ga ik er nog niet uit. En ik wil jullie vragen me ook niet langer te storen. Oh, nou, nog één hintje? Goed, vooruit. Deze plaats heet hetzelfde als een schotstartje, maar dan minus deze heerlijke hoogstgelegen warmwaterbron van Canada op 1585 meter.
0: Nou, ik zie de iPadjes al tevoorschijn komen. Mensen gaan zitten googelen. Waar is dit? En je hebt een minuut of vijf de tijd om het ons te laten weten via de NPO Luister-app. Dus ik ben benieuwd of er nog veel goede antwoorden binnen gaan komen. En Arjan, jij wilde nog heel graag een bepaald nummer horen. Vertel, waarom zou je heel graag dit liedje willen horen?
2: Nou, dat wordt gezongen door Jendel en de Boer. Kan ik sowieso waarderen. Mooie liedjes. En dit liedje spreekt me heel erg aan. Het gaat over onzekere mensen. Een stemmetje wat jou influistert dat je eigenlijk helemaal niet zo goed bent. Of dat je te dik bent. Mm-hmm. Of dat je dingen niet kunt.
0: Ja.
2: En zij zingen daar op een hele mooie manier over. En elke keer als ik dat liedje hoor, denk ik... ja, het is allemaal niet zo erg als je denkt dat het is.
0: Ah, mooi. Ja, het is een echte opsteker dus voor mensen.
2: Ja, een liedje wat ook hoop geeft.
0: Ja, oké. Okay. Jentel en de Boer, hier zijn ze met De Slechte Raadgever.

avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best.

0: Wat een heerlijk liedje, Zazie en Les Hollandaises. En het komt, het is hartstikke vers en fris en nieuw en ik vind hem leuk.
1: Waar is Bob?
0: Krijgt ook zo'n instant vakantiegevoel bij. Dat is ook altijd fijn. Het is tijd voor de oplossing. Waar is Bob? En ik heb Karin aan de telefoon. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Hoi. En je zit hier vlakbij, hè, in Baarn. Dan kom ik zo langs op weg naar huis. Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ja, één dorp verder.
0: Ja, heb je ook last van die A1 die dicht is, of niet?
2: Nee, ik ga lekker met de trein.
0: Oh, dat is heel slim van jou. Ik moest af bij Baren de eerste keer. Nou, dat was gewoon stapvoets rijden door het hele dorp. Dus dat, daar ben ik niet blij van.
2: Ja, nee, ja. Zeker.
0: Nee, dus nee. Maar wat goed, hoe heb jij het gehad vandaag? Heb je een leuke dag gehad tot nu toe?
2: Ik heb een prima dag gehad. Heel rustig, lekker relaxed. En, een beetje boodschapjes gedaan. En naar het tuincentrum. Dat
0: soort leuk. Leuke dingen, zeg maar.
2: Ja.
0: En misschien kunnen wij hem nog leuker voor je afsluiten ook... door jou die waterfles op te sturen van de avond van 5. Want vertel eens, waar denk jij dat Bob is vanavond?
2: Ik denk dat hij een Banff is in Canada.
0: Dat, ja. En waarom dacht je dat?
2: Nou, vanwege de warmwaterbronnen. En ik ben er ooit zelf in geweest, zo lang geleden.
0: Toen hij zo in die tweede hint was dat hij daarin lag. En dat hij zo heerlijk lag te genieten van dat warme water.
2: Precies.
0: Je snapte precies wat hij doormaakte toen.
2: Ja, exact. Ja.
0: We gaan het eens even kijken. Hier komt Bob met de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... het Canadese Banff. In de natuurlijke warmwaterbronnen.
0: Ja. Nou, ik vind het knap hoor. Ja, ik vind het heel knap. Nou ja, soms hè, de ene keer is die makkelijker dan de andere keer. En vanavond was die best wel pittig. Dus goed van je dat je het geraden hebt. Maar het helpt natuurlijk wel dat je er geweest bent. Dat scheelt altijd.
2: Zeker, dan zie je het voor je. Hè?
0: Ja, inderdaad. Hey, ik geef jou even terug aan Arjan. Dan gaat hij jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat die waterfles jouw kant op komt.
2: Ontzettend leuk. Ik wandel graag, dus dan kan ik hem goed gebruiken.
0: Nou, hartstikke fijn. Hey, ik wens je nog een fijne avond, Karin. En tot de volgende keer, hè.
2: Oké, fijne avond ook.
0: Dank je, dag.

0: Wat mij betreft zou dat zomaar de nieuwe Bond-song kunnen zijn. Alleen moet er nog wel een film eerst komen. Bruno Mars samen met Lady Gaga en Die With A Smile. Nee, ik wil deze hebben.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, Paul McCartney. Hij zit in 2 voor de prijs van 1 vanavond. En wat hem zo bijzonder maakt, vind ik tenminste, is zijn ontzettend gevoel voor melodie. Hij schrijft moeiteloos een ontroerende ballad om daarna net zo makkelijk een aanstekelijk popliedje af te leveren. De goede man is 84 jaar en dit voorjaar nog kwam zijn nieuwste album The Boys of Dungeon Lane uit. Waarvan het nummer Days We Left Behind, dat was al de schijf van NPO Radio 5. In 1984 schreef hij de muziek voor de film Give My Regards to Broad Street. En uit die film kwam ook dit nummer, No More Lonely Nights. Het is een warme ballad over verlangen, over hoop en over de kracht van liefde. En Paul McCartney kreeg erbij een opvallend muzikaal steuntje in de rug. De gitaarsolo die je zo hoort, die komt van niemand minder dan David Gilmour, de gitarist van Pink Floyd. En zometeen hoor je welke Paul McCartney jij wil horen. Maar hier is hij eerst, No More Lonely Nights.

0: En 2 voor de prijs van 1 vanavond. En dit was hem voor vanavond. En dit was hem wat jou betreft, Arjan.
1: De avond is omgevlogen, Gerja.
0: Net als altijd omgevlogen, maar vanavond nog weer een beetje extra meer, hè?
1: Ja, de computers staan nog een beetje te roken.
0: Ja, dan komt hij bij rook uit het scherm inderdaad bijna.
1: Er zijn wel heel veel appjes binnengekomen.
0: Ja,
1: lieve mensen,
0: echt zo
1: dank
0: lief.
1: Jullie wel. Ja. Het was gewoon echt niet mogelijk om iedereen even persoonlijk een appje te sturen.
0: Nee.
1: Dus ja, normaal gesproken doe ik dat
0: zeker,
1: wel natuurlijk.
0: Zeker, daar ben je van, ja.
1: Maar ja, dat lukte nu niet.
0: Nee.
1: Maar ze zijn er allemaal aangekomen, ook in mijn hart.
0: Zeker, dat heb ik aan je gezien en gemerkt. En dank voor alle reacties, ontzettend lief.
1: Ja, en jij bedankt, lieve Gerja,
0: voor
1: die heerlijke samenwerking die we hadden.
0: Nou, dat was het absoluut.
1: Met die luisteraars, hè?
0: Een gouden setje, zei iemand, hè?
1: Ja, ja. Nou, zo voelde het ook.
0: Zeker. Nou ja, weet je, jou wens ik het allerbeste voor de komende jaren. En ja, voor onszelf hier nog een heel mooi half jaar gaan we met z'n allen ervan maken. En Cordy nog even op de valreep. Dankjewel voor alle fijne uitzendingen, Arjan. En het ga je goed in de toekomst. Nou, daar sluiten we ons allemaal bij aan. En dan zeg ik het ook nog maar even. En ook voor jou, Arjan, je weet het. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Eén ding is zeker, jij bent niet alleen.
2: De omroep van geloof, hoop en liefde. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
9: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
11: Ja, is nog gebeurd.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
14: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, 4,99. Dat is naar voordeel.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf 8 uur 's morgens nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting een paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Omdat college met het CDA en de SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet.

0: landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder PVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers om het leven kwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek iets zachter is gezet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard bekende eerder al dat hij haar had vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jaren bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Het weer, vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn later ook stapelwolken en lokaal kan er een onweersbui vallen. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Dat is wel gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
9: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Bam!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.